0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 6:02 en de hoofdpunten van het nieuws. Het groen krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een zeldzame Siberische diamant die ooit verdween uit het Natuurmuseum in Groningen is weer teruggevonden. De diamant is opgedoken tussen fossielen in het Hunebedcentrum in Borger-Odoorn. En een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie van zijn bed werd gelicht in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidie, blijkt geen verdachte, maar slachtoffer. Meer hierover zometeen om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Aan het begin van vrijdag 10 juli. En de dag beginnen we goed hoor, met muziek van Lionel Richie.

0: Ja, ik vertelde hier net in de studio dat dit een plaat is waar ik niet hele fijne herinneringen aan heb. Want de laatste keer dat ik hem liet horen, ja, waren we daarna gehackt. Ja, het is wat.
1: Werd je gewoon onderbroken?
0: Werd ik gewoon onderbroken, de plaat ook. En nou ja, de rest is geschiedenis. Toen gingen we verder op de platen, hè?
2: De grote decor. Ja, ja, maar dan heb je deze plaat al een hele poos niet gedraaid.
0: Nee. Dat was misschien ook wel de reden, denk ik.
2: Ja,
0: maar goed, het is allemaal goed gegaan. Fijn dat jij er ook weer bent. In de ochtendploeg om 6:07. En goedemorgen zeg ik ook tegen Fleur en Sergey. Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag wordt het een mooie dag. Dan heb ik het in ieder geval over het weer. Regelmatig zon en het wordt 22 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En in het weekend ongeveer hetzelfde.
2: Nou, prima toch.
0: Aangenaam. Heerlijk. We gaan even terug naar gisteren. Want toen kwam opeens komt er dan zo'n pushbericht op je telefoon. Bonnie Tyler overleden.
1: Ja.
2: Ja, even schrikken wel.
0: Ja. Ik dacht ook al, die is toch helemaal niet oud?
2: Nou, overwege de 70, hè?
0: Ja, 75 geworden.
2: Ja, een aantal weken geleden lag ze ook in het ziekenhuis. Waar lag ze in coma. Daar is ze wel weer uitgekomen, heb ik begrepen. Alleen kort daarna dus weer opgenomen in het ziekenhuis. En dat heeft ze niet gered.
0: Ja, ik ben dan ook zo iemand die dan direct even op YouTube gaat kijken. Even die oude videoclips voorbij ziet komen. Total Eclipse of the Heart. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Ben jij een groot fan van deze zangeres geweest?
1: Of? Nou, ik vind mooie muziek. Ik vind mooie muziek, maar geen groot fan. Nee.
0: Die stem zo prachtig. Die iconische stem.
2: Mooie rauwe stem.
1: Ja.
0: En die hoor je bijna niet meer. Het is allemaal zo gepolijst tegenwoordig.
2: Ja, nee, dat was bij haar zeker niet.
0: Ja, en jij was ook iemand die direct dan allerlei fragmenten op gaat zoeken. En jij stuurde mij wat toe.
2: Nou ja, als ik aan Bonnie Tyler denk, dan denk ik aan een heel mooi duet wat ze ooit met onze eigen Imca Marina heeft gezongen. De Tros had in de jaren 80, geloof ik, begin jaren 90, het programma Vocaal Centraal. Waar dan een artiest gewoon centraal stond. En allemaal mooie hits deed. Maar ook liedjes van anderen zong. En ook wel eens duetten deed met internationale artiesten. En voor Imca hadden ze Bonnie Tyler uitgenodigd.
0: Even luisteren. It's

0: prachtig.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Wat klinken die stemmen ook goed samen. Van Imca Marina en Bonnie Tyler. Het begint er bijna een soort slagernummer te worden als je dit zo hoort dan.
1: Ja, dat komt ook door het typische trosklapgeluid.
0: Ja, daarom. Prachtig. Bonnie Tyler is dus overleden, 75 geworden. Ja, dan nog eventjes meer wat er gisteren gebeurde. We kijken ook altijd even naar dat toernooitje aan de andere kant van de Atlantische Plas. Nou, de eerste kwartfinale zit erop. Frankrijk die heeft de halve finale gehaald met 2-0 gewonnen van Marokko. Je hoort het zojuist ook al in het internationaal. Heel veel toeterende mensen in het westen van ons land. Snappen jullie dat? Dat je dan als je boos bent of heel erg blij dat je in de auto gaat zitten en toeteren?
1: Nee.
0: Ik kan er echt niks bij voorstellen. Nee. Maar goed, het gebeurt.
1: Beter op straat gaan toeteren dan in huis de boel kort en klein slaan.
0: Ja, of buiten.
2: Ja.
0: Ja, we hoorden net ook dat is helaas gebeurd. Ja. Frankrijk is dus het eerste land dat de halve finale haalt. En vanavond weten we ook de tegenstander. Want dan spelen Spanje en België tegen elkaar. Dat is om 9:00 vanavond. Ja, wat gaat ons dan de dag van vandaag brengen? Nou, wat dacht je van Rondje Zummer? Week 1, dag 5. Rondje Zummer gaat nog wel even door. Maar het is de laatste dag van het leuke duo Marco en Femke.
1: Ja, dat lijkt me ook raar voor ze. Ze zijn de hele dag hele week op pad geweest. En dan zit het er alweer op.
0: Ja, zo is het leven.
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: Maar ze maakten nog een prachtige dag van. Van Sellingen zetten ze koers richting Boertangen.
1: Prachtig.
0: Het eindpunt. Ja. En laten we hopen dat ze daar ook veilig aankomen. En er gaan geruchten rond dat er een groot artiest aan boord stapt.
2: Oh.
0: Maar het zijn nog maar geruchten. We gaan er vanzelf achter komen. Vanaf 10:00 op Noord, Rondje Zummer.

0: Max Nandy Grammer, The Thing I Love. Ja, het is vrijdag, een marktdag in de stad. En dat betekent dat we Bert Schwier niet wakker hoeven te bellen.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Want als het goed is, is die al opgestaan. Goedemorgen, Bert.
3: Goedemorgen, Stefan.
0: Ben je al helemaal klaar voor vandaag?
3: Ik ben net startklaar om naar de markt toe te gaan. En daar zal ik om 6:30 zijn, ja.
0: Ja, en normaal gesproken ben je er volgens mij altijd wat eerder. Of vergis ik
3: dat me? Klopt, maar normaal ben ik er om 6:00. Alleen, ja, er kwam nog wat vis binnen. En dat moet nog even geladen worden voor in de auto. Dus ja, dan heb ik een bakje koffie natuurlijk.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, dat is morgens. Dus ja, nou, het is stil op de weg. Dus ja, ik ben er ook zo.
0: Nou, zo is het ook. Want jij bent visboer. Ja, en dat moet allemaal gewoon cool en in ieder geval cool blijven. Nou, zo horen we net het weerbericht al. We gaan richting de 25 graden, misschien wel iets daarboven. Neem je dan ook extra maatregelen op zo'n dag?
3: Ja, wij hebben van die speciale grote koelboxen. En dan moet je je voorstellen, dat zijn echt koelboxen van 2 meter lang en 1 meter breed. Met van die koelboteltjes erop. En die zetten wij achter de kraan neer. En daar komt dan de vis in. En voor de haringjes, die leggen we netjes op ijsklontjes. Dus ja, we nemen wat ijs mee. Ja, we zijn er wel op voorbereid.
0: Ja, is dat het populairst op dit moment, de haringjes?
3: Ja, we hebben net een nieuwe haringtijd, dus dik 14 dagen geleden. En eigenlijk zijn ze nou op zijn lekkerst, want nu zijn ze het vetst. Aha. Dus het is nu wel haringtijd.
0: Oké, en wat zijn er nog meer trends dan op visgebied?
3: De zomerartikelen, dus de visfraps. En mensen komen terug van vakantie al en die hebben paella gegeten, weet je wel, dat soort dingen. En dan vragen ze de ingrediënten voor paella, nou dat soort dingen.
0: Oh, wat leuk. Dus voor culinair advies kun je bij Bert Schwier terecht.
3: Wat zeg je?
0: Voor culinair advies kun je gewoon bij Bert Schwier terecht.
3: Alsjeblieft.
0: Heel goed. En wat gaat deze dag dan jou brengen? Wat verwacht je van deze vrijdag?
3: Nou, dat zijn in de vakantieperiode onze eigen mensen zijn weg. Maar Groningen trekt ook veel toeristen, dus ja. Het zal wel niet een goede dag worden en ook niet een slechte dag. Er komen natuurlijk veel Duitsers uit de omliggende streken bij ons. Die willen een dagje naar Groningen. Nee, ik zie het nog wel positief.
0: Heel goed, heel goed. En dan, dan het weekend. Heb je daar nog leuke plannen voor? Want die staat op punt van beginnen natuurlijk.
3: Ja, zaterdag gaan we dan ook nog naar de markt. En zondag gaan we liedjes zingen in Wildervank. Maar dat doen we ook nog, hè, tegenwoordig.
0: Ja, je staat nog altijd op de bühne, hè?
3: Ja, zeker. Niet zo heel vaak meer, maar af en toe nog wel. En zondag gaan we naar Wildervank en dan begint de maandag de nieuwe week weer.
0: Ja, want waarom is dat eigenlijk? Dat je dan steeds wel minder, tenminste dat idee heb ik, op de planken staat?
3: Nou, ik heb te kampen met personeelstekorten en al dat soort relevante zaken. En ja, ik moet het toch van de vis hebben. Vroeger was ik de visboer die zing, maar tegenwoordig ben ik weer de zingende visboer. Het is allemaal wat minder omtrent medewerkers om aan te trekken. Ja, dan moet je zelf een stapje harder en dan blijft het zingen wel eens even achter.
0: Ja, dat is dan heel logisch. En als je dan heel diep in je hart kijkt, waar ligt die dan? Is dat meer bij de vis of meer bij het zingen?
3: Bij de vis, absoluut.
0: Nou, gelukkig maar, dan komt dat helemaal goed.
3: Het zingen is uit hobby geboren, hè?
0: Zo is het. Ik wens jou een prachtige dag en een heel goed weekend toe. Visboer Bert Schwier.
2: De Vroege Vogel.

0: Toto Noord en Hold the Line. Het is bijna 6:30. Bijna tijd voor Noordnieuws. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Honderden mensen demonstreerden namelijk gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
1: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: En de nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij Simplon in de stad merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Ja, doordat er minder bezoekers komen, eindigt er meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. En zoals gezegd, zometeen Noordnieuws. En Fleur die weet precies wat daarin zit. Waar ga je ons over bijpraten?
3: Ja, meer over een bekende kunstenaar die overdonderd was door de schoonheid van een bepaalde plek in Ter Apel.
0: We gaan er zo achter komen waar jij het over hebt. Het is bijna 6:30. Tot die tijd, muziek van The Weeknd. Hier is Blinding Lights.

0: Blinding Lights van de Weekend op Noord. Het is 6:30 geweest. En dit is Noordnieuws. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft nog wel doorlopen. Asielminister Bart van den Brink heeft eergisteren het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het was de 3e keer dat hij naar de locatie kwam. Zijn bezoek viel in een roerige week bij het aanmeldcentrum, want eerder deze week vonden daar 2 steekincidenten plaats. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten die vaak gebeuren op het veld voor het aanmeldcentrum. De minister benadrukte nog maar eens dat het noodzakelijk is om snel andere opvanglocaties te openen. Bakkerij Haafs uit Winsum maakte deze week bekend morgen de deuren te sluiten. Een gevolg van gebrek aan vakbekwaam personeel, zegt eigenaar Wilfred Haafs. Daarmee verliest Winsum in korte tijd weer een onderneming. Eerder maakte een viswinkel en een chocolaterie bekend ook te stoppen. Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum maakt zich geen zorgen.
2: Het is niet dat je echt kunt zeggen van, nou ja, het is die trend, ja, en daardoor stopt iedereen. Het zijn allemaal individuele gevallen die allemaal met hun eigen redenen er hier wel een einde aan willen plaatsen. Als winkelvereniging, als ondernemersvereniging Winsum, is dat natuurlijk hartstikke spijtig.
1: Kunstschilder Henk Helmantel opende vorige week vrijdag zijn nieuwe expositie in Museum Klooster Ter Apel. Het museum is een van de plekken waar hij zich thuis voelt. Helmantel vertelt over de eerste keer dat hij het klooster zag.
3: Toen ik een jonge vent was, ben ik hier op de Brommer naartoe gegaan om eens te kijken hoe dat hier is. En ik weet nog dat ik hier aankwam en dat ik zo overdonderd was door de schoonheid van de plek. En zoals het klooster hier in de stilte in het landschap lag. Ik dacht, och, dat bestaat dus.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: En zometeen blikken we nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Zijn wij Groningers bang voor cybercriminelen? Of laat ons de kop niet gek maken? We gaan het zo bespreken. En ook Harma komt voorbij met een uitgebreid weerbericht.

0: Cher was dat in de vroege ochtend hier op Noord met Believe.
1: Lopend vuur.
0: We gaan even terugkijken naar onze stelling van gisteren. Die was als volgt. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Waarom? Nou, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat AI de drempel voor criminelen enorm verlaagt. Aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. De vraag is dan ook niet alleen of bedrijven beveiliging op orde hebben, maar ook of we als gebruikers nog wel kunnen herkennen wanneer iemand kwade bedoelingen heeft. Nou, niet alleen particulieren zijn doelwit. We weten het allemaal. Odido is getroffen door een groot datalek. Ook wij, RTV Noord, kregen te maken met een hack. Het al laat wel zien dat helemaal niemand volledig immuun is voor digitale aanvallen. Wij vroegen ons gisteren af, voel jij je online nog wel een beetje veilig?
2: Nou, Evert die houdt er zeker rekening mee door zijn apparatuur regelmatig een update te geven. Dat heeft hij eergisteren ook gedaan. Daar heb ik ook wel gelezen dat het ook verstandig kan zijn om om de zoveel tijd je wachtwoord te wijzigen.
0: Oh ja.
2: En ja.
0: Doe je dat?
2: Nee, ja, je hebt voor zoveel dingen nu een wachtwoord nodig. En er komt bijna wekelijks komt er wel weer iets bij waar je een wachtwoord voor nodig hebt.
0: Ja, als je iets wilt bestellen bij een webwinkel, ja, moet je ook altijd weer een nieuw wachtwoord verzinnen.
2: En als je al die wachtwoorden elke maand bij wijze van spreken aan moet passen, dan snap je er zelf helemaal niks meer van.
0: Nee, daar heb ik hem gezien. Maar updates op de telefoon en zo, doe je dat ook altijd direct?
2: Nee, niet direct.
0: Nee, ik ook niet.
2: Dat stel ik wel eens uit. En helemaal, daar heb ik net een update gehad. Een dag later geeft hij weer een update aan. En denk ik, ja, ik blijf aan de gang. Dat doe ik dan niet.
0: Ja, het zou wel goed moeten zijn, hè?
2: Ja.
0: Als je het doet. Ja, dan ben je toch beter beschermd tegen dit soort cybercriminelen.
2: Dat is waar. Harry van der Laan maakt zich overigens helemaal geen zorgen. En Gea Piek, die zegt, ik maak me er ook helemaal niet druk om. Er valt bij haar niets te halen. En dan wanneer er gekke berichten op de computer of telefoon staan, dan tik ik ze gewoon weg, schrijf ze. Nee, daar maakt ze zich echt niet druk om. Al weet ze wel dat een hacker daar wel eens anders over zou kunnen denken. En dan toch wel eens eventjes bij Gea komt snuffelen om te kijken wat daar los te peuteren valt. Ben je hartlief, die zeg je, als ik de hele dagen stil moet staan bij en me zorgen moet maken voor de dag van morgen en alles wat kan gebeuren, ja, dan leef je niet. Je moet juist genieten van het leven. Het komt zoals het komt en gaat zoals het gaat. Nou, en Luc Kamps, die vond dat een fantastische reactie. Die zegt, goed zo, Bea. Goed gezegd.
0: Oh, wat fijn. Wat een eensgezindheid online. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Dat was gisteren de stelling. Wat had jou ook alweer aangegeven? Eens of oneens?
2: Ik heb niet gestemd. Ik ben het vergeten.
0: Echt waar? Nou, bij deze. Nog één stem doen we erbij. Waar wil je op stemmen?
2: Eens.
0: Oké, dan sluiten we nu echt de stembussen.
2: Oh.
0: Ik heb een uitslag voor je. 84% van de Groningers zegt, ja, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: een of andere manier word ik altijd heel vrolijk van. De muziek van Snow Patrol, Shut Your Eyes. Ja, wij vragen ons hier een beetje af, wat zal het weer doen vandaag? Ja. Morgen zijn we ook benieuwd naar zondag ook. Ja, er is maar één iemand die daar antwoord op kan geven. Goedemorgen.
1: Hoi. Nou, goedemorgen. Wat binnenkomen zeg.
0: Zo is het. Ja, ja. Nou ja, brand maar los. Wat gaan we doen vandaag? Nou, gisteren zei je, we gaan richting de 25.
1: Gaat
0: dat lukken?
1: Nou, dat gaat verdorie al gebeuren. Ook al is op dit moment wel die bewolking er weer. Maar die gaat in de loop van de maand gaat er verdwijnen. En ja, dit weekend dan hebben we verder de provincie. En hebben we zomerse weer van 25 graden. In maand zelfs echt een beetje meer nog. Hè. Dus dan zucht er heel veel hoog houden uit met heel veel zon. Alleen de start is iedere keer smeurd. Toch een beetje wat gries en graag. Op dit moment ook zo'n 250 meter zicht in Visvliet met 11,5 graden, windstil. 23 graden werd gisteren. Zo'n beetje 25 graden is gisteren geworden in de stad. Oranjebuurt, 14 graden op dit moment. Zwol bewolkt in de barometer stand 1020 millibar. En in roodschaal bewolkt. 15 kilometer zicht, 15,5 graden. In gisteren met dikke 4,5 uur. De zonderbier zo'n 22 graden. Veur van Doog dus hebben op dit moment die nevel, mist en leeghangende bewolken. Maar dat trekt in de loop van de maand allemaal voort en er komt de zon daar regelmatig bij. De wind zwakt tot matig uit het noordoosten, brengt 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanaf maar een uur of 8 is de hat iets van 21-22 graden. Vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In maand verdwijnt de nevel in leeghang de bewolking door de zon gouden best en met een zwakke tot matige en lote vrij krachtige noordoostenwind wat 23 tot 28 graden.
0: Oeh, heerlijk. We gaan ervan genieten. Harma, dank je wel.

0: nog even terug naar gisteravond. Want het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegedaan in een uitverkochte bioscoopzaal, werd uitgebreid gekeken en na afloop waren de reacties wisselend.
1: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
2: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
3: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
2: Nee.
4: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie er ook aan te pas. Maar over het algemeen bleef het feestelijk. Nou, Frankrijk speelt dan in de halve finale tegen Spanje of België. En die wedstrijd is vanavond. Ja, meer over de politie en de Marokkaanse supporters. Zometeen in het NOS-journaal. Shepard komt ook nog voorbij. Muziek daarvan, maar nu eerst Spargo.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En op 7:03 krijg je de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoeken gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al 450 miljoen euro uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden. En toeval of niet, uitgerekend deze week bracht asielminister Bart van den Brink zijn derde bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vonden daar deze week ook al 2 steekincidenten plaats. Meer nieuws zometeen om 19:30.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi.

0: Gewoon.
1: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
3: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
4: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
5: Radio Noord. De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
7: De vakantie is nog maar net begonnen en we maken ons nu al druk om vakantiekilo's. Hoe komen we daar vanaf? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

0: Ja, op een of andere manier moet je altijd weer aan Trump denken dan, hè? Dat hij zo'n dansje doet. YMCA in de vroege ochtend van The Village People.
1: Ja, je kunt veel van hem zeggen, maar dansen kan die wel.
0: Zeker te weten. Het is 7:09. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent in de ochtendploeg. Ja, de dag waar een beetje mistig begint. Maar later breekt de zon door, hoor. Het wordt aangenaam. 22 tot 26 graden met een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En ik kan vast verklappen dat Harma dat zo gaat zeggen, dat het ook in het weekend ongeveer hetzelfde gaat worden. Ja, wat gaat die dag van vandaag ons dan brengen? Wat dacht je van Hondje Zummer?
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ik ben ook stiekem een beetje jaloers op onze collega's Marco en Femke. Want die mogen vandaag weer een prachtige route gaan varen van Sellingen naar Bhutange.
1: Ja, dat vind ik toch wel een van de mooiste plekken in de provincie, hoor, Bhutange.
0: Zeker, ja, is heel mooi. Wat gaan ze nou allemaal doen tussendoor? Nou, dat is nog een beetje een verrassing. Ze laten zich ook zelf verrassen door wat ze allemaal onderweg tegenkomen. Maar één ding staat vast. Rond de lunch gaat er iets bijzonders gebeuren. Live muziek. Niemand minder dan Olaf Vos mag optreden.
2: Emmie jongen. Geef me een eyeball.
0: Kortom, er wordt een groot feest straks na 10 in Hondje Zummer. Dan iets heel anders, want kunstschilder Henk Helmantel uit Westerhemden voelt zich thuis in Museumklooster Ter Apel. Het is dus niet gek dat het museum het toneel is van zijn nieuwste tentoonstelling die vorige week vrijdag opende. Verslaggever Dimitri van Tuyl liep samen met Helmantel en museumdirecteur Marjan Brouwer door dat museum.
3: En we staan op de eerste verdieping van Museumklooster Ter Apel met onder andere Henk Helmantel. Meneer Helmantel, ik zie een schilderij voor me. Kunt u eens vertellen wat u ziet?
4: Ja, ik heb hier een compositie gemaakt van twee Delfts witte voorwerpen uit de 18e eeuw. Een papkom en een schenkkan. En links daarvan liggen twee markante broden.
3: U zei tegen mij dat sommige mensen denken ook dat een berggebied is.
4: Als je die broden bekijkt, dan is het net alsof het de toppen van de Alpen zijn. Met ravijnen en sneeuwgebieden en weglopende gletsjers. Je kunt er van alles in zien. Maar het zijn dus gebakken broden in Nederland. Gebakken die zo markant zijn dat ik denk, dat is de moeite waard om daar iets mee te doen.
3: Ja, want u heeft er wat mee gedaan, het hangt hier. 21 andere schilderijen, in totaal dus 22, die ook van u hangen. Ja. Hier in het museumklooster. Ja. Hoe is dat uiteindelijk weer gegaan? Want dit is de vierde expositie die er al is.
4: Ja, dat is een teken dat het mij goed bevalt hier. En de mensen die hier de leiding hebben, die hebben daar kennelijk ook een goed gevoel bij. Want ze nodigen me steeds weer opnieuw uit. Ja. En dat heeft ook mee te maken dat ze voelen dat ik iets heb met kerken en kloosters.
3: En met name met dit klooster. Want vertel eens uw grote liefde voor het klooster in Ter Apel.
4: Ja, nou, dat is ontstaan eerst door de verhalen die ik hoorde over het klooster op de lagere school al. En later heb ik, toen ik een jonge vent was, ben ik hier op de Brommer naartoe gegaan om eens te kijken hoe dat hier is. En ik weet nog dat ik hier aankwam en dat ik zo overdonderd was door de schoonheid van de plek. En zoals het klooster hier in de stilte in het landschap lag. Ik dacht, och, dat bestaat dus. En dit is echt een parel in het Nederlandse landschap.
3: Ja, en ik denk als ik naar de directeur Marjan Brouwer ga, dat u deze woorden wel kunt bevestigen.
5: Ik kan het bevestigen en ook erg waarderen, ja.
3: Want hoe bijzonder is het voor jullie dat meneer hier al voor de vierde keer staat?
5: Nou, wat deze editie wel heel bijzonder maakt, is dat Helmantel nu in onze nieuwbouw hangt. Hij is geen fan van onze nieuwbouw, dat is ook geen geheim. Steekt hij ook niet onder stoelen of banken, dat is ook prima trouwens. En ik had het gevoel van, maar het kon toch wel eens even heel mooi tot z'n recht komen in een nieuwbouw. Dus we hebben op de bovenzaal schilderijen en in de benedenzaal 10 beelden uit de eigen collectie van Henk en Babs Helmantel. Ja, het is een prachtige verstilling. Het past helemaal bij onze omgeving.
3: Ja, want tot slot, ik zie ook twee mensen hier staan die ook naar uw kunstwerk aan het kijken zijn. Als zij straks naar huis gaan en voor alle bezoekers, wat hoopt u dat ze meenemen naar huis?
4: Dat het misschien voor de zoveelste keer of voor de eerste keer zeer de moeite waard was om deze plek te beleven. met de tentoonstelling die hier nu een plaats heeft gekregen in dit prachtige klooster.
0: Je hoorde kunstschilder Henk Helmantel en museumdirecteur Marjan Brouwer in gesprek met verslaggever Dimitri van Tuyl. Ja, en zometeen muziek van Robert Cray, maar nu eerst de Zoo. Hier is de nieuwe van Shakira.

0: Robert Cray, El Noord, Don't Be Afraid of the Dark. En daarvoor de vrouw die niet alleen in de ochtendploeg optreedt, maar binnenkort ook bij die grote finale in de halftime show van het WK-voetbal.
1: Lopend vuur.
0: Nou, de vakantie is nog maar net begonnen en voor veel mensen hoort daar lekker eten en drinken bij. Denk bijvoorbeeld aan een extra ijsje, uitgebreid barbecuen,
2: een patatje,
0: een paar lekkere drankjes op het terras.
2: Broodje hamburger speciaal.
0: Ach, heerlijk. Ja, en als daar een paar extra kilo's van komen. Ach.
2: Gaat hard hoor dan.
0: Dat zien we na de vakantie dan wel weer, hè?
2: Ja.
0: Toch zijn er mensen die ook juist tijdens hun vakantie heel bewust blijven eten of juist extra bewegen. Zij willen namelijk niet thuiskomen met een paar vakantiekilo's. Hmm. Nou, hoe zit dat bij jou? Ben jij tijdens de vakantie bezig met je gewicht? We gaan het erover hebben in ons lopend vuur. De stelling van vandaag. Een paar vakantiekilo's hoor er gewoon bij.
2: Oeh, wel een heel erg privé onderwerp, hè, waar we misschien vandaag naar vragen.
0: Ja, toch gaan we vragen om je daarop te reageren. Ja. Jij mag de eerste zijn.
2: Oh, wat aardig. In de vakantie heb ik wel zoiets, dan moet het kunnen. Maar ik merk dat ik nu ook steeds meer buiten de vakanties om zo'n gevoel heb. Van, ach, het kan wel even. En dan moet je wel op gaan passen. Maar goed, in de vakantie vind ik toch wel, als je dan ergens op een terrasje zit of met een barbecue, hè, met lekker weer, dan heb je soms wel eens 3 barbecues in een week.
0: Ja, en dan wil je ook niet inhouden. Dan is er iemand die heeft dan inderdaad heel enorm uitgepakt bij een tuinfeestje. En die heeft al wat lekkers opgehaald. Ja, dan is het ook zonde om dat te laten staan.
2: Natuurlijk. Wel een lekker ijsje toe.
0: Ja, en als je dan toch op het terras zit, dan denk je, ach, ik zit zo lekker. Doe er nog even eentje bij.
2: Nog een pulsje.
0: Kortom, het is wel duidelijk dat wij in ieder geval niet enorm letten op de vakantiekilo's. Hoe is dat bij jou? Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij, is de stelling. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, dat kan door te bellen of te appen met 050-3188-288. Staat natuurlijk ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kun je ook eenvoudig terecht om je reactie achter te laten. Stemmen, dat kan natuurlijk heel eenvoudig via de app en de site.
0: We hebben natuurlijk benieuwd naar een tussenstandje, heb ik ook voor je. 55% van de stemmers zegt ja, een paar vakantiekilo's die horen er gewoon bij.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nou ja, en vooral die mensen die eens hebben gestemd, ja, die hebben misschien ook wel zin in een beetje verjaardagsgebak.
2: Oh ja. Gefeliciteerd. Veel slagroom en advocaat.
0: Heerlijk. Ja, mag, hè, het is vakantie. Ja. Misschien mag het ook wel gewoon omdat je jarig bent op deze 10e juli. Van harte gefeliciteerd, als dat het geval is. Er zijn ook heel veel prominente jarigen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Jessica Simpson jarig is. De Amerikaanse zangeres en actrice is 46 geworden. Dichter bij huis, Rick Velderhof, ken je die nog?
2: Oh ja, geweldig.
0: Van Villa Velderhof.
2: Ja, wat was dat een mooi programma, hè?
0: Ja, de laatste jaren horen en zien we hem niet zo vaak meer.
2: Nee.
0: Maar hij is in ieder geval wel jarig. Van harte, Rick, met je 78ste. Lekker smikkelen wordt het ook bij Miljuska Witsenhausen. Want de presentatrice en actrice richt zich de laatste jaren natuurlijk vooral op lekkere recepten. Daar schrijft ze ook boekjes over. Op YouTube ook online populair.
2: Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar haar slagroomtaart, haar versie daarvan.
2: Oh ja, ik denk dat het wel heel machtig zal zijn bij haar. Want ze houdt van lekkere dingen, dus ze zal hem ook rijk decoreren. Rijk vullen ook, dus dat wordt heerlijk met een kopje koffie erbij.
0: En terecht natuurlijk als je jarig bent. Miljuska is 41 geworden. Ja, en dan onze muzikale jarige. Daarvoor moeten we even naar Engeland. Daar viert namelijk Jason Orange zijn 56ste verjaardag. Deze Jason Orange, die was onderdeel van een boyband, Take That. En dat gaan we samen met hem vieren. Everything Changes op de verjaardag van Jason Orange. Hij is 56 geworden.

0: Onze verjaardagsplaat, omdat Jason Orange van Take That jarig is. Everything changes, en zo is het ook maar net. Alles verandert, ook het nieuws. Daarom zometeen een verse bulletin van Fleur. En waar ga je ons zo over bijpraten?
1: Hoe komt een diamant ongemerkt terecht in een doos met fossielen? Ik vertel het zo.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het is 19:30 in stad en ommeland. Dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoeken gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al 450 miljoen euro uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden, zoals Lex Diederiks, inwoner van Ommelanderwijk.
8: Dat vinden we op zijn minst, maar heel netjes zeggen, opmerkelijk, als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van we gaan eerst onderzoeken of het kan. En als blijkt dat dat veilig kan en die resultaat zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder.
1: GasUnie benadrukt dat de waterstofopslag er alleen komt als dat veilig kan. De bijdrage van het Rijk heeft daar geen invloed op, zeggen zij. 18 jaar geleden verdween een bijzondere diamant uit het voormalige natuurmuseum in Stad. De steen werd verloren gewaand tot vorig jaar december. Toen kreeg Lars Hendrikman, directeur van het universiteitsmuseum, een telefoontje. De diamant was gevonden in een doos in het Hunebed Museum in Borger. Hoe de steen daar terecht is gekomen, Hendrikman heeft wel een theorie.
9: We hebben sterk de indruk, het kan bijna niet anders, dat hij tijdens de eerste dagen dat het natuurmuseum gesloten is in 2008, dat hij gewoon gepikt is. Er is op hetzelfde moment ook een klein klompje goud uit die collectie verdwenen. Dus het kan bijna niet anders dat hij gepikt is en dat de dief zich gerealiseerd heeft, juist omdat hij zo bijzonder is met dat vulkanisch gesteente. Want dat is onverkoopbaar, dat is zo herkenbaar, dat is niet af te halen. En ik drop hem ergens ongemerkt.
1: Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft nog wel doorlopen. En asielminister Bart van den Brink heeft eergisteren het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het was de derde keer dat hij naar de locatie kwam. Zijn bezoek viel in een roerige week bij het aanmeldcentrum, want eerder deze week vonden daar 2 steekincidenten plaats. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten. De minister benadrukte nog maar eens dat het noodzakelijk is om snel andere opvanglocaties te openen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En op dit moment is het 17 graden bovenop de Martinitoren. Maar daar komen nog wel wat gaatjes bij. Harma gaat je zo bijpraten over het weer van vandaag.
10: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt?
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst?
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: De Ochtendploeg
17: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Het Rijk trekt €450 miljoen uit voor een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. Ja, of bewoners daar blij mee zijn, dat hoor je zo na Sniffende Tears. Wanneer ga je?

0: luister even lekker wakker worden, hè. Sniffen de Tears op Noord en A Driver's Seat. Ja, terwijl er nog proefboringen worden gedaan, trekt het Rijk 450 miljoen euro uit voor een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. En dat valt verkeerd bij omwonenden die liever eerst de onderzoeken afwachten. Lex Diederiks is inwoner van Ommelanderwijk en hij merkt nog steeds de gevolgen van de gaswinning en vreest voor de nieuwe plannen.
1: Op alle hoeken van ons huis zitten scheuren. Behoorlijk grote scheuren, dwars door de stenen heen. Binnen hebben we ook heel veel scheuren en scheurtjes. En dat is eigenlijk gebeurd in de afgelopen paar jaar, want wij wonen hier nog maar 5 jaar. En toen we het kochten was het helemaal gaaf. En anders hadden we het ook niet op die manier gekocht. En om me heen, allerlei mensen hebben ook allemaal scheuren. En wij zitten net wel op de rand van het gaswinningsgebied.
2: Ja, en tegenover, aan de andere kant, zie ik een grote boorinstallatie.
1: Ja, dat klopt. Ze zijn nog steeds bezig met proefboring aan doen om te kijken of de zoutcavernes die hieronder liggen, of die stevig en sterk genoeg zijn om daar waterstoffen op te gaan slaan. En je zegt het zelf al, ze zijn nog bezig. En wij hebben dan vernomen dat de regering vorige week heeft besloten om 450 miljoen beschikbaar te stellen om verder te gaan met de ontwikkelingen hier. En dat vinden we op zijn minst, om het maar heel netjes te zeggen, opmerkelijk als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van we gaan eerst onderzoeken of het kan. En als blijkt dat dat veilig kan en die resultaten zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder. En die trein die is aan het rollen en die moet verder, los van wat er met ons gebeurt of met onze huizen.
2: Wat doet dat met het vertrouwen?
1: Nou, dat doet met het vertrouwen dat we steeds minder vertrouwen krijgen in het hele proces. Men gaat gewoon door. Dus wij hebben het sterk idee dat hier Loppersum 2.0 gaat gebeuren. Er moet geld verdiend worden en dat moet een aantal bewoners maar dat is bijschade.
2: Wat voor gevolg heeft dat dan dat die nieuwe boringen hier beginnen?
1: Wij zijn bang dat het in- en uitpompen van waterstof onder grote druk in die cavernes die hier dus onder ons huis liggen, dat het nog meer beweging gaat geven en dat we nog meer schade gaan ondervinden. Los van het feit wat het doet met de waarde van je huizen en los van het feit wat het doet met veiligheid of onveiligheidsgevoelens van mensen als je 's nachts rustig wil slapen, ja of nee.
2: Maar GasUnie zelf stelt, het kan veilig.
1: Ja, GasUnie stelt zelf dat het veilig kan, maar dat is een eigen onderzoek. En ik zou als ik GasUnie was precies hetzelfde zeggen.
0: Je hoorde Lex Diederiks, inwoner van Ommelanderwijk. En hij sprak met verslaggever Ruben van Luik.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Irving, Mother Girl. Met Missing. En daarvoor hoor je natuurlijk die vrolijke zomerse klanken van Los Cascos, de hele week Gronings Goud. Ja, en zometeen, na tienen, dan stappen Marco en Femke weer op het bootje. De route Sellingen-Boertangen wordt vandaag afgelegd. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik denk dat ze heel benieuwd zijn wat voor weer ze erbij krijgen.
1: Ja, nou ja, kijk ik nou bijvoorbeeld op dit moment de webcam op Blauwe Zoog door. Schijnt de zon inmiddels al volop. Het is die bewolking, die nevel, nou mist is niet meer. Maar in ieder geval de bewolking en de nevel die op dit moment de zon nog tegenhoudt. Maar de zon heeft nu weer wat kracht, dus die komt er echt wel gauw door. Overal in de provincie, er blijft ook wel wat bewolking. Maar het wordt een hele schiere dag. Met regelmatig zon in ieder geval vanmiddag. En de temperatuur loopt ook mooi op, richting zo'n 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 26 graden verder de provincie en een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanochtend maar een uur of 8, dan had hij het 21-22 graden. Vannacht kende nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In buiten verdween de nevel en leeghangende bewolking. De zon gaat gouden beest dan. De wind zwak tot matig of vrij krachtig. Komt nu het noordoosten met 23 tot 28 graden.

0: Chamber op Noord en We Belong Together. En zometeen heerlijke muziek van Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Maar eerst nog even kijken naar de stelling van vandaag.
1: Lopend vuur.
0: Want voor veel mensen hoort lekker eten en drinken gewoon bij de vakantie. Een extra ijsje, uitgebreid barbecuen, een paar lekkere drankjes op het terras. Ja, en als daar een paar extra kilo's van komen, ach, dat zien we na de vakantie wel weer. Toch zijn er ook mensen die tijdens hun vakantie bewust blijven eten. Extra bewegen, noem het allemaal maar op. Zij willen namelijk niet thuiskomen met die extra vakantiekilo's.
2: Zo'n hangbuik.
0: Ja. Nou, dat zou ik ook niet willen, maar ja, het gebeurt dan toch. Ben je tijdens de vakantie bezig met je gewicht? Vragen we ons een beetje af. Dan brengt ons bij de stelling, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.
2: Nee hoor, zegt Gea Piek. Dank u, ik moet ze juist kwijt. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dan moet je er wel een beetje rekening mee houden. Marco Scheringa, ja, het hoort er wel bij. Maar je moet het niet overdrijven. Dat is natuurlijk zeker waar. Vivian van der Laan heeft ook gereageerd. Ja, de vakantiekilo's, daar heb ik nu niet zo last van. Ik vind het juist vanaf oktober veel verleidelijker en moeilijker worden. Dat zijn echt de maanden met lekkere hapjes. Bijvoorbeeld een vers gebakken appeltaart, stamppotjes.
0: Oh, extra slagroom bij die appeltaart.
2: Winterkost, nou dan komt er nog een glas port bij. En vergeet ook niet die chocolade, pepernoten en al die andere lekkere dingen. Bijvoorbeeld zo'n rijk gevulde schaal met hapjes.
0: Oh,
2: lekker hoor.
0: Heerlijk.
2: Ja, oktober, november en december zijn voor Vivian juist de moeilijke maanden.
0: Ja, dat kan ik me op zich ook wel weer voorstellen. Dan heb je ook inderdaad de maanden van lekker eten met familie, gourmetstel op tafel en zo.
2: Ja. Ja,
0: en al die sausjes erbij.
2: Oh, heerlijk zeg.
0: Goed, een paar vakantiekilo's horen er ook gewoon bij. Dat is de stelling van vandaag. Er wordt heel veel opgestemd. Blijft het ook vooral doen. Reageren kan via 050-3188-288 of via de socials. Stemmen op de stelling een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. Dat doe je op rtvnoord.nl of bij ons in de app. Krijg mij een tussenstandje. 53% van de Groningers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.

0: evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde. Omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
2: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
3: Echt jammer, man.
2: En nu?
4: Nu gaan we redden. Nee, joh.
2: Echt?
4: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 8:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoeken gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al 450 miljoen euro uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden. De chocolaterie en de viswinkel vinden het na de zomer mooi geweest. En gisteren werd ook duidelijk dat bakkerij Haafs in Winsum er na ruim 5 jaar mee stopt. Meer daarover zometeen om 8:30.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Hey! Waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Stefan Kosters.
5: De Groningenwet, geen trein naar Parijs en extra festivals in de stad. Het zijn de onderwerpen in onze nieuwsdiscussie zo direct met Betty de Boer en Wouter Holt.

0: Men at Work in de ochtendploeg Down Under. Goedemorgen, het is iets na achten op de vrijdag. Tijd om de week te bespreken die bijna achter ons ligt. Aangeschoven zijn voormalig VVD-politica Betty de Boer en Wouter Holsappel van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we beginnen met een historisch moment voor onze provincie. Afgelopen week keurde de Eerste Kamer de Groningenwet goed. De kogel is door de kerk. Er komen miljarden vrij voor schadeherstel in het programma Nijbegun. Eindelijk erkenning en geld om de schade en het leed in het aardbevingsgebied aan te pakken. Een historisch moment.
1: Ja, het is bijna jammer dat er een wet nodig is om het allemaal af te kunnen dwingen, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Maar het is heel goed dat die er is. Ja, zo heb je ook rust in dat verhaal. De regeringen volgen elkaar op, maar die wet, dat is een stabiele factor voor Groningen in ieder geval. Dan heb je in ieder geval ook iets in handen, zeg maar. Als het dan niet goed gaat, dan heb je als Groningen ook iets in handen, zeg maar, om het af te kunnen dwingen.
0: Ja, er klinkt heel veel opluchting. Dat hoor ik ook wel een beetje bij jou. Maar proef je ook nog steeds wantrouwen in het aardbevingsgebied?
2: Ja, zeker. Ik was een dag later was ik in Appingedam. En dan probeerde ik een beetje op een luchtige manier te vragen van, goh, mag ik u feliciteren? Want de Groningenwet is aangenomen en toch het grootste deel van de mensen keek mij aan alsof ze water zagen branden. Die dachten echt van, ja, het zal wel, Groningenwet aangenomen. Er staan steeds huizen hier, schots en scheef. Ik sprak een vrouw die net uit een wisselwoning in haar nieuwe woning was gekomen. Al haar vrienden zitten nog steeds in de problemen. Dus het is heel goed, een wet. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat de uitvoering van wat er allemaal in die wet staat, wat er allemaal in deze regio nog moet gebeuren, ja, nou, dat moet bewezen worden dat is goed geregeld gaat worden.
0: Ja, het gaat om vele miljarden. Is dat genoeg, Betty, om die eerder schuld in te lossen?
1: Ja, zeg het maar. De mensen die in ellende zitten, je bent jaren van je leven kwijt. Ik ken mensen die echt al jarenlang aan het procederen zijn. En bij anderen gaat het ook wel goed trouwens, hoor. Laten we dat ook gezegd hebben. He, maar ik snap heel goed dat gevoel onder de mensen naar die wet zijn we er ook nog niet. Dan zijn mijn problemen vanmorgen niet als sneeuw voor de zon verdwenen.
2: Nee, het is natuurlijk dus, zo, die wet komt er omdat het juist in het verleden niet goed is gegaan.
1: Exact, dat, jammer dat die nodig is, zeg maar. En miljarden, ja, dat is gewoon heel mooi. En laten we daar goede dingen mee doen. Laten we dat gewoon vooral investeren in onze provincie, zeg maar. Dat is, of het daarmee ingelost is, nou, dat kun je niet tegen mensen zeggen, zeg maar, die jaren in een probleem hebben gezeten.
2: Nee, en het feit dat zo'n wet erdoor is, is natuurlijk ook geen toverstafje dan komt ineens alles goed.
1: Ja, dan is het
2: maar
1: klaar.
2: Het is toch wel heel bijzonder, denk ik. Je bent ook natuurlijk Tweede Kamerlid geweest. En eigenlijk pak je hiermee je eigen recht af om over dat geld te gaan elk jaar. Ja. Want dit geld ligt nu gewoon vast voor 30 jaar.
1: Klopt,
2: Wil je dat weghalen, dan moet er weer een nieuwe Tweede Kamer moet die wet gaan intrekken. En dan moet er weer een Eerste Kamer dat gaan goedkeuren. Nou ja, dan ben je echt jaren verder voor. Dus het is wel best wel bijzonder dat eigenlijk de Tweede Kamer zichzelf eigenlijk beperkt om dat geld uit te kunnen geven aan waar ze willen. Ze moeten nu dit geld totdat die wet ingetrokken wordt. Nou ja, dat is dus een dat kost behoorlijk wat moeite. Lastig. Ja. Moet dit geld naar Groningen?
1: Dat klopt.
2: Heb je dat eerder meegemaakt eigenlijk in jouw tijd?
1: Nee, niet specifiek. Nee, niet dat ik zo kan zeggen. Eerlijk gezegd, nee, er zijn wel uitgaven die voor jaren vastliggen natuurlijk. Hè. Die kun je niet zomaar terugdraaien. Maar elk jaar heeft de Kamer natuurlijk het begrotingsrecht. Hè. Elk jaar stel je begrotingen vast. En dit is wettelijk, zeg maar, vastgelegd geld. Om het zo. Dat is echt vastgetimmerd. Dus dat moet er komen. Hè, dus dat is wel bijzonder inderdaad, hoor. Dat ten opzichte van normale gang van zaken met begrotingen. Dat klopt wel.
2: Ja, en er waren ook wel adviesorganen die zeiden van, doe dat nou niet.
1: Nee,
2: dat is wel gevaarlijk.
1: Je tast je eigen begrotingsrecht aan als Tweede Kamer. Aan de andere kant, dat geeft wel zekerheid van Groningen en stabiliteit daarin. En dan toch een beetje het gevoel van, we nemen het serieus.
2: Nou, dat mag dan ook best wel gezegd worden. Hè, richting Groningers die nog steeds sceptisch zijn. Den Haag neemt best wel een stap door dit echt aan te nemen.
1: Ja, klopt.
0: En is dat ook de boodschap naar de rest van Nederland? Van, nou, Groningen nemen we eindelijk serieus?
1: Ja, nou ja, goed, dan verscheen er laatst weer zo'n rapport, hè, die dan zegt, ja, het is overcompensatie en dan krijg je daar weer gemor over in het Westen. Weet je, het Westen is inderdaad letterlijk en figuurlijk ver weg. Ik heb ook meegemaakt in mijn tijd dat ik in de Kamer zat, dat iemand zei, goh, ik reed door Groningen en ik zag niks. Nee, dat stille leed, dat zit achter voordeuren. En je moet toch echt wel scheuren van dichtbij gaan bekijken en fundamenten van huis om te kunnen zien hoe groot het probleem in feite is. Hè, dus het Westen is daar soms nog redelijk sceptisch over. Dus
2: maar
1: het is gewoon goed dat deze wet er is.
2: Ik vind dat ook een beetje flauw van het Westen. Ja. Ik bedoel, kijk, als het allemaal zo makkelijk was en als het allemaal zo goed geregeld was, dan hadden mensen zonder leed, zonder scheuren, geen geld gekregen.
1: Nee.
2: Maar het is nou eenmaal slecht gegaan in het verleden.
1: Ja.
2: En dan krijg je de situatie dat je misschien iets ruimhartiger moet zijn Zodat tenminste de mensen waar het echt om gaat, dat die tenminste sowieso geholpen worden. Ja, en dan zitten er wel eens mensen tussen die inderdaad van 10.000 euro een mooie auto hebben gekocht. Nou, wat een ramp.
1: Ja, nou, wat dan nog? Ja, je ziet het symptomatisch. De overheid is dus niet in staat om dit soort grote problemen goed op te lossen. Met de toeslagenaffaire zie je precies hetzelfde. Ja, ook daar zeg maar, is men op enig moment gaan compenseren zonder echt maar goed naar de feiten te kijken. Zeg maar. En dan krijg je ook dat mensen misschien wel eens onterecht geld hebben gekregen. Ja, nou ja, ze zijn gewoon niet in staat om goede grote problemen op te lossen. Dus nou, niet, dat sterkt mij zeg maar, in mijn visie op het feit dat de overheid niet alles zaligmakend is. Dus alles naar de overheid schuiven. Men heeft wel eens commentaar op de markt, maar de overheid is ook niet zaligmakend.
2: Nee, maar
1: tegendeel.
2: De markt zou dit probleem denk ik ook niet zo goed kunnen oplossen.
1: Nee, misschien ook niet, maar de overheid ook zeker niet. Nee,
2: nee dat heeft bewezen inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, hoe voorkomen we nu dan dat al deze miljarden opgaan verdampen in bestuurlijke stroperigheid en dure adviesbureaus?
1: Ja, dat is dat altijd onvermijdelijk? Daar gaat toch een deel in zitten. Dat is helaas waar. En dat is ook met die 22 miljard natuurlijk zo. En laten we hopen dat men... Maar men beseft zich dat wel terdege. Henk Nijboer zit daar goed op volgens mij. En ook als regio. Ja. We mogen blij zijn dat hij daar zit. Met René Paas ernaast denk ik. En met de burgemeesters. Ik bedoel, dan zorgen we volgens mij er wel voor. Het is natuurlijk kleinschalig. Het is de provincie Groningen. Dat is behapbaar volgens mij. En er liggen goede plannen.
2: Ja, en
1: die al aan de AI-fabriek.
2: Precies. Want het zijn natuurlijk verschillende geldstromen. Er gaat elk jaar 100 miljoen voor de economie, elk jaar 100 miljoen voor de sociale agenda. Dus veel gaat naar onderwijs, extra lessen voor kinderen. Kinderen bijvoorbeeld kunnen dan bijvoorbeeld een muziekinstrument leren of bewegen op school, allemaal van dat soort dingen. Ja, dat ga je niet meteen terugzien natuurlijk in geld. Maar het zijn dingen die gebeuren al. Dat wordt al in gang gezet.
1: Ja.
2: En dat gaat gewoon door.
1: En laten we zorgen dat Groningen hier een stukje mooier uitkomt.
0: We gaan het allemaal meemaken.
1: Ja, de lente gaat even naar de goede toekomst tegemoet. Ja.
0: Zo is het. Deze week kwam dus de Groningenwet door de Eerste Kamer. Ja, dan over naar onze internationale ambities. Want we konden ons er al een beetje op verheugen. Hè. Fluit het instappen hier op het hoofdstation in Groningen. Een paar uur later uitstappen in Parijs. Misschien wel voor een croissantje. Arriva had de ambitie om deze internationale treinverbinding te starten. Maar helaas, die rit is uitgesteld, zoals wel vaker in het openbaar vervoer. Moeten we dan ook vrezen dat van uitstel afstel komt?
1: Nee, dit soort dingen duurt heel lang. Ja, Wouter en ik waren al plannen aan het maken. Hè? Hup, even een weekendje Parijs, heerlijk.
0: Je zag het wel zitten.
1: Ja. Je stapt toch om 5:30 in de trein, jongens, en je bent er 10:30. Wat wil je nog meer? Echt, ik vond het heel snel. Ik dacht gewoon vanuit Schiphol is het ook 3 uur. Dus het is heel ambitieus, die tijdsspannen. Maar dat kan natuurlijk wel. Ik bedoel, Thalys doet er ook zo lang over. Nu moet je nog 1 keer overstappen. Nee, maar van Groningen rechtstreeks naar Parijs, dat is natuurlijk prachtig. Maar je moet het inderdaad inregelen op het spoor. Ik was zelf woordvoerder spoor in de Tweede Kamer. En ook zeker internationale trajecten, zeg maar, is gewoon heel ingewikkeld. De HSL is super ingewikkeld. Spoor is ingewikkeld. Ik hoop dat het Arriva lukt. De NS zit natuurlijk als grote monopolist in Nederland helaas, zit daar bovenop. Die wil natuurlijk niet dat haar lijn wordt leeggegeten, om het zo maar te zeggen. Dus en daar gaat de vertraging in zitten. Dat is gewoon heel jammer, want daar is de reiziger nog steeds niet bij gebaat. Concurrentie op het spoor, ik vind het wel gezond. Ik moedig het wel een beetje aan, zeg maar. Dus het zou gewoon heel mooi zijn als het wel doorgaat uiteindelijk.
0: Ja, waarom is het eigenlijk zo ingewikkeld om de grens over te gaan?
1: Beveiligingssystemen bijvoorbeeld. Alleen al de beveiligingssystemen. Je hebt systemen ATS, je hebt nu ERTMS. Dat is een Europese beveiligingssysteem. Alleen dat soort dingen moet je ook inregelen op het spoor, in de treinen. Dat moet allemaal matchen met elkaar. Dus dat is best. Dat is ingewikkelder dan dat je denkt dat het is. Maar het kan natuurlijk wel. Er rijden gewoon internationaal treinen. En Arriva heeft ook een grote vloot treinen achter zich staan. Dat is natuurlijk onderdeel van de Deutsche Bahn. Wij zeggen wel eens, wij hebben een overheidsbedrijf NS, maar dat is Arriva net zo goed. Maar dan is hij van de Deutsche Bahn. Maar het zou gewoon heel mooi zijn als dat proces toch wat sneller gaat. Want de treinen die zijn er wel. Dus het kan. Het kan morgen.
0: Ja, zie jij jezelf, Wouter, ook al op het treintje naar Parijs?
2: Nou, ik ben nog nooit in Parijs geweest.
1: Kijk,
2: en ik krijg
1: dichterbij.
2: Dat toch wel geregeld, krijg ik daar positieve recensies over. Dus als ik om 5:30, wel vroeg trouwens, maar goed, ik bedoel, als je de ochtendshow moet presenteren bij Radio Noord, is dat nog vroeger. Dan ik zou het doen. Het is natuurlijk wel zo, hè, de NS is de grote speler in Nederland. En dan heb je zo'n Arriva en die probeert toch met een. Ja, het klinkt toch een beetje als David tegen Goliath. Probeert af en toe wat te roepen om wat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja.
2: En er zou ook volgens mij een extra trein tussen Groningen en Zwolle komen. Die heb ik volgens mij ook nog niet gezien. En dit is ook alweer uitgesteld. Het lijkt een beetje, als je het ook zo bekijkt, dat Groningen een beetje het kerkhof van goede treinideeën is. Maar misschien dat Arriva ook zich. We hebben natuurlijk ook nog die trein richting Leer. Daar weten we ook nog steeds niet van wanneer die nou exact gaat rijden. Het lijkt er op eind van het jaar misschien wel niet. Dat wordt ook
1: 10 jaar eruit gelegen, bijna geloof ik.
2: Ja, 11 jaar geloof ik dat de Friese daar is aangevaren. Ja. Ja, iemand zei gekscherend tegen mij, en daar zal jij als VVD-politica vast mee eens zijn, als dat een snelweg was geweest, dan lag hij er een half jaar later weer in. Maar kennelijk met een spoorbrug duurt dat wat langer. En je zou toch zeggen, kijk, als je naar dat Europese, als je wat uitzoomt naar dat Europese, Europese blik, heeft Groningen best wel een unieke positie, dat je Parijs, Brussel, Amsterdam zou je kunnen verbinden met de noorden van Duitsland en Scandinavië. Mm-hmm. Dus ja, je zou zeggen dat, ook vanuit Europese gedachtegoed, dat je wel zou willen investeren in goede treinverbindingen langs Groningen.
1: Ja, nou, het is zelfs een ontbrekend stuk spoor. Als je van bovenaf op de Europese spoorkaart kijkt, dan is dat eigenlijk een ontbrekend stuk spoor tussen Amsterdam en Hamburg, zou je kunnen zeggen. Dus dat traject, en als die Friesebrücke er ligt, en dan komen ook weer sneller de treinen te rijden, dan is het van Hamburg naar Parijs misschien met één overstap mogelijk.
2: Nou, precies. Of naar Kopenhagen.
1: Ja, dan bijvoorbeeld. Ja. En nou, treinreizen is gewoon heel, heel plezierig, zeg ik altijd als treinfanaat. Maar je zit heerlijk, je kijkt naar het raam, je ziet nog iets aan je bijtrekken. Als je in het vliegtuig zit, zie je niks. Ja, behalve blauwe lucht natuurlijk. Maar treinreizen is gewoon uiterst plezierig. Dus het zou heel mooi zijn als die treinverbinding als NS. Ja, en het blijft een grote monopolist. Dus, en die zijn natuurlijk bang dat het ten koste van haar omzet gaat. Maar volgens mij genereer je juist ook reizigers. Als je in één keer naar Parijs kunt, dan is het toch veel gemakkelijker om als Groningen in de trein te stappen. We zijn ook allemaal met het vliegtuig naar Gdansk geweest. Toen daar een luchtverbinding was. Dus als je aanbod neerlegt, dan creëer je ook automatisch vraag erbij. Dus ik zie het wel zonnig tegemoet. En ik ga graag een weekendje naar Parijs, moet ik zeggen.
0: Ja, je moet nog wel even geduld hebben. Want
1: de reizen naar de moeten hier ook naartoe komen. Dat is zeggen, ook wel leuk.
0: Anders is het natuurlijk ook. Ja. Uitstel is in ieder geval tot begin 2028. Ja, dan onze eigen binnenstad in de zomermaanden. Zodra de studenten biezen pakken en de stakjes naar de camping vertrekken, wordt het stil in de stad. Volgens sommigen zelfs te stil. Maar jij geniet ervan, Betty?
1: Nou, ik vind een relatieve stilte in de zomer in de binnenstad. Er gaat een soort rust uit. Ja, dat is wel. En het is heel gemoedelijk. Het is natuurlijk een goede temperatuur. Dus het is allemaal een beetje loom. Het is allemaal een beetje langzamer. Ik vind het wel een leuk sfeertje. Maar goed, even een concertje hier en daar erbij. Dat is natuurlijk ook weer feestvreugde verhogend, hoor.
0: Oké, nou ja, om die gevreesde zomerse leeglopen van het centrum tegen te gaan, komt er een nieuw initiatief. 4 zomeravonden vol met muziekpodia verspreid door de binnenstad. Ja, een beetje een soort mini-festival. Maar ja, is dat echt nodig? Of is de zomerse rust stiekem toch wel een beetje lekker? Ja, is de leegloop in de zomer daadwerkelijk een groot probleem voor de binnenstad, Wouter?
2: Nou ja, het is inderdaad denk ik wat Betty goed aangeeft. Ik denk als je er woont, dat het best wel lekker is als je een paar weken wat minder reuring om je heen hebt. Dat heeft natuurlijk vooral ook te maken met het feit dat een groot deel van de Groningse populatie, van de stad in ieder geval, student is. Ja, die zie je in de hele zomer niet, die trekken weg. Dus dan lijkt het ineens een stuk rustiger op straat. Maar eigenlijk denk ik wel dat als je kijkt naar de cijfers, hè, want laatst maakte het CBS ook cijfers bekend, is dat Groningen gewoon onderaan bungelt in een aantal overnachtingen, zeg maar, wat hier gedaan wordt door toeristen. Ja, denk ik dat als je ondernemer bent in Groningen, dat je het best wel leuk zou vinden als er eens wat meer mensen deze kant opkomen. Want dan kun je in de zomer ook nog eens een keer wat verdienen. Daarom vind ik het heel goed dat dit soort dingen ontstaan. Ook, ja, je kunt eigenlijk bijna niet zeggen, dit kan alleen maar als mensen dit op zich nemen. Dus als mensen denken, dit is nodig, ik ga dit organiseren. Nou, dan heb je nog een gemeente nodig die zegt, doe maar. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Vierdaagse, Groningse Vierdaagse, die ook in augustus plaatsvindt. Het is eigenlijk heel tof eigenlijk dat mensen er gewoon bedenken en dat gewoon doen. En daarmee krijg je ook wat meer leven in de zomer in stad en ommeland.
0: Sta je er ook zo in, Betty?
1: Ja, het is het proberen gewoon waard. Het is gewoon leuk om te kijken hoe dit gaat uitpakken. En inderdaad, je merkt dus nu met de crisis in de wereld, Iran. Mensen gaan minder ver weg. Zoeken het ook misschien wel dichter bij huis. Het is allemaal duurder geworden, laten we wel zijn. Hè, dus het is best wel leuk om dit eens even uit te proberen. Want om te kijken of we misschien die Parijzenaren toch. Nou ja, dat is 2028. Ja. Maar oké. Dan we in Nederland ook wat mensen, zeg maar, naar Groningen trekken.
2: Ja, ik zag dus dat daar schrok ik wel echt een beetje van. Dat gewoon een provincie die nog geen 100 jaar bestaat, trekt meer toeristen dan Groningen.
1: Ja, dat is ook lekker rustig, Wouter. Is ook lekker rustig.
2: Ik gok dat het allemaal mensen zijn die in Almere gaan slapen, omdat ze een hotelkamer in Amsterdam niet kunnen betalen. Maar alsnog Flevoland meer toeristen dan Groningen, dat vind ik wel problematisch. Ja. Kijk, en mijn familie woont wat zuidelijker in het land. En zeker in de hete zomers, die toch steeds heter worden, ook door klimaatverandering. Als ik de auto of de trein instap en ik ga naar mijn ouders en ik stap de auto uit, dan denk ik altijd, wat is die warm.
1: Waar is dat?
2: Overijssel. Dus dan hebben we het over 100 kilometer zuidelijker. Ja, en daar is het soms echt 2, 3, 4 graden warmer dan hier.
1: Klopt.
2: Dus ook in de zomer, straks als het misschien de zomers nog heter worden. Ja, dat is alleen maar een goede reden om naar Groningen te gaan. Want over het algemeen is het hier gewoon net wat aangenamer dan in de rest van het land. Het waait altijd een lekker windje vanaf de zee. Ja. Het Waddengebied is natuurlijk fantastisch. Als je lekker over de Weidse landen wil kijken. Ja, er is genoeg reden om naar Groningen te gaan. En als je dan af en toe ook nog eens naar de stad kan gaan voor een leuk feestje in de avond. Ja, ik zie het wel gebeuren eigenlijk.
1: Heb je dit opgenomen? Want dat kunnen we ook uitzenden in een reclamefilmpje.
0: Nee, maar ja, voor Visit het Groningen.
1: Dit zijn hele goede teksten. Ja,
0: ja. Nee. Ja, wel oppassen hoor, dat we nou niet allemaal last krijgen van massatoerisme en zo.
2: Oh ja, nee, dat is goed. Nou,
1: dat is Amsterdam. Die is
0: ja, precies. Ja,
1: daar zijn de mensen er zat van. Hè?
0: Ja, dat echt, was, ja, daar hebben we natuurlijk ook... Ja.
2: Dan noemen ze dit North Amsterdam.
0: Ja, dat zou kunnen dan.
1: Maar zover is het nog niet.
0: Nee, gelukkig niet. Tot slot bespreken we nog even het lopend vuur van vandaag. En die stelling heeft alles te maken met die zomervakantie die nog maar net begonnen is. Ja, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij, is de stelling. Eens of
2: bij wat?
0: Eens? Bij de zomer.
2: Dat die erbij komen?
0: Ja, de vakantiekilo's, die horen er gewoon bij. Moet je maar accepteren dat ze eraan komen.
1: Poeh,
2: ja.
1: Ja, ik zeg op voorhand niet ja, maar dan zou ik ja tegen mezelf zeggen. Maar dat extra ijsje is toch heel verleidelijk op vakantie, hè?
0: Ja, dat
1: dus
0: extra pilsje
1: wel een
0: op
1: beetje
0: terras.
1: Bij, maar je beweegt ook wat meer in de zomer.
2: Ja, misschien wel, ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie nooit een weegschaal, dus...
1: Heel verstandig.
0: Of het nou zomer is of december, dat maakt jou niet uit.
2: Nee, er is altijd wel een goede reden om te eten. Er is altijd wel een goede reden om te drinken.
1: Het hoort er een beetje bij, laten we dat maar vinden. Ja.
2: Je zweet ook alles weer uit, hè? Als je naar een warm land gaat.
1: Dat is waar.
0: Dat is waar, ja. Ja, nou, dan noteer ik eens en oneens.
2: Ik probeer hier eventjes een hele... Ik denk dat het erbij hoort. Want je moet namelijk even alles loslaten. Je moet even het drukke leven wat je hier in Nederland hebt... moet je even naast je neerleggen. En om even die hersens even weer te resetten. Dus dan moet je niet bij elke ijsje of bij elke pizza... moet je gaan denken van, moet ik dit nou wel doen? Dan kun je prima... En daarnaast, weet je, als je bij een meer zit of bij een zee... ga lekker een half uurtje zwemmen, dan kan het al helemaal.
0: Heel goed. Nou, dan verander ik die oneens even in een eens. Ja, dus drie keer eens hier in de studio. Dank jullie wel voor jullie komst. Voormalig VVD-politica Betty de Boer en Wouter Holsappel van RTV Noord. Wil je nou ook reageren op ons lopend vuur? Dat kan natuurlijk. Onderdruk jezelf vooral niet. Ga naar onze app of op rtvnoord.nl. Daar kun je stemmen op die stelling. Ja, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.

0: ook wel even zin aan. Jannik de Groot hoor je op Noord. Waar het bijna 8:30 is, bijna tijd ook voor Noordnieuws en Fleur. Waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, dan vertel ik meer over waterstofopslag en zorgen bij omwonenden in Zuidwending.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoeken gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al €450 miljoen uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden, zoals Lex Diederiks, inwoner van Ommelanderwijk.
8: Dat vinden we op zijn minst, en maar heel netjes zeggen, opmerkelijk, als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van we gaan eerst onderzoeken of het kan. En als blijkt dat dat veilig kan en die resultaten zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder.
1: GasUnie benadrukt dat de waterstofopslag er alleen komt als dat veilig kan. De bijdrage van het Rijk heeft daar geen invloed op, zo zeggen zij. Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft wel nog doorlopen. Bakkerij Haafs uit Winsum maakte deze week bekend morgen de deuren te sluiten. Als gevolg van gebrek aan vakbekwaam personeel, zegt eigenaar Wilfred Haafs. Daarmee verliest Winsum in korte tijd weer een onderneming. Eerder maakte een viswinkel en een chocolaterie bekend ook al te stoppen. Joop Veldhuis van de ondernemersvereniging Winsum maakt zich geen zorgen.
9: Het is niet dat je echt kunt zeggen van nou ja, het is die trend, ja, en daar stopt iedereen. Het zijn allemaal individuele gevallen die allemaal met hun eigen redenen er hier wel een einde aan willen plaatsen. Als winkelvereniging, als ondernemersvereniging in Winsum is dat natuurlijk hartstikke spijtig.
1: Dit weekend rijden er vanwege werkzaamheden aan het spoor geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Dat betekent dat treinreizigers van en naar Groningen rekening moeten houden met vertraging. Er worden tijdelijk bussen ingezet en de vertraging kan oplopen tot 30 minuten. Onder andere onderdelen en koperen kabels die gevoelig zijn voor diefstal worden vervangen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En wat gaat het weer eigenlijk doen vandaag? En in het weekend natuurlijk ook. Je hoort het zo van onze weervrouw, Arma Boer.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Picknicktafel of speeltoestel? devierkeien.nl.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Ja, het klinkt een beetje als een Hollywoodfilm. Een prachtige Siberische diamant werd 18 jaar geleden gestolen. Vele jaren later is je weer terecht op een plek die je totaal niet verwacht. Het hele verhaal hoor je zo na Don Henley. Bye.

0: Lekker hè, die zomerse muziek op Noord. Don Henley is dit en The Boys of Summer. Ja, of er dan ook direct zomers weer aankomt, dat weet Harma. We gaan haar zo even bellen. Maar eerst een ander prachtig verhaal. 18 jaar geleden werd namelijk een bijzondere diamant uit het voormalige Natuurmuseum in Groningen gestolen. Het gesteente leek voor altijd verdwenen. Tot vorig jaar december. Toen kreeg Lars Hendrik Mander, directeur van het Universiteitsmuseum, een bijzonder telefoontje. Ik heb het nu aan de lijn. Meneer Hendrik Mander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, weet u dat nog, het gesprek wat u toen voerde?
1: Oh, jazeker, dat was nogal een verrassing. Dat was met Harry Wolters, de directeur van het Hunebed Museum in Borger. En die had zei van, je gaat hartstikke vrolijk worden en je moet naar Borger komen. En ik vertel niet waar het over gaat. Nou, grote verrassing. Dus ik heb een afspraak gemaakt, ik ben naar Borger gegaan. En dan krijg je museumdirecteur wel vrolijk als je dan een diamant overhandigd krijgt. Ja. Dus dat herinner ik me nog.
0: Ja, wat denk je dan?
1: Ik denk dan, wat een prachtig verhaal. Ik ben nog niet zo lang directeur van het Universiteitsmuseum. Dus ik had die diefstal helemaal niet op het netvlies. Ik dacht van, nou, hier moeten wij iets mee. Het vertelt iets over de geschiedenis van het museum. Over de geschiedenis van musea in Groningen. Het vertelt ook iets over de loyaliteit tussen musea in het noorden. Dus ja, allemaal aanknopingspunten.
0: Ja, want 18 jaar geleden werd deze bijzondere diamant gestolen. Hoe kan het dat hij dan opeens in Borger tevoorschijn komt?
1: Wij vermoeden dat die steen die is teruggevonden in een krat met andere stenen die daar verder niks mee te maken hebben in Borger. En wij vermoeden eigenlijk dat die diamant nooit dat krat verlaten heeft. De diamant is bijzonder omdat, niet omdat het een diamant is. Dat is de diamant zelf is klein en niet zo zuiver als je zou gebruiken in de diamantindustrie. Maar hij zit compleet ingekapseld in het oorspronkelijke vulkanische gesteente. En dat is waar de oorspronkelijke verzamelaar op aansloeg. En ik denk eerlijk gezegd dat de dief, en die heeft ook een goudklompje meegenomen, dat is uiteraard nooit teruggevonden. Ik denk dat de dief zich realiseerde van, leuk ding, volstrekt onverkoopbaar, en dat hij het achterloos in een kratje met stenen heeft gedumpt. En dat het sindsdien zijn omzwerving gemaakt heeft.
0: Ja, dat is toch bijzonder hè, dat er dan zo lang in zo'n kratje ergens verborgen blijft in een ander museum.
1: Ja, dat is zeker bijzonder. Maar je moet je voorstellen, zo'n stenenverzameling, dat omvat duizenden stukken. En voordat je die allemaal als museum doorgeploegd hebt, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Het is allemaal mensenwerk en je wilt het zorgvuldig doen. Dus fantastisch verhaal.
0: Ja, en hij is dus nu weer terecht. Wat gaat er nu mee gebeuren?
1: We hebben hem nu in een tentoonstelling, een kleine tentoonstelling in het Universiteitsmuseum ondergebracht. Die gaat over de geschiedenis van die stenencollectie van de oorspronkelijke verzamelaar van Evert Heckman. Het is van oorsprong een privéverzameling die is overgedragen aan het voormalig Natuurmuseum. Dus een beetje aandacht voor die verzameling Heckman. Een beetje aandacht voor het geologisch onderzoek. Dus het onderzoek naar stenen en mineralen aan de Universiteit van Groningen. Want in de mensen die de stad Groningen goed kennen, die kennen ook het kasteel. Waar het voormalig geologisch instituut is ondergebracht. Dus daar besteden we wat aandacht aan. Dus komend half jaar is hij te zien in die context. En daarna zoeken we mooie plaatsen om de steen permanent in de tentoonstelling onder te brengen.
0: Ja, geweldig. Dank u wel voor het verhaal. En die kleine tentoonstelling die opent vandaag. Je hoorde Lars Hendrik Mander, directeur van het Universiteitsmuseum. Zometeen, zoals gezegd, Harma Boeren met het weer van vandaag. Morgen, overmorgen. En het wordt heerlijk, kan ik alvast verklappen. De details hoor je zo naar Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Samieu, Holy Noord en Dark Before the Dawn. Ja, de zomervakantie is begonnen, Harma. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Gaan we ook direct merken aan het weer. Maar onze stelling van de dag gaat daar ook over. We vragen iedereen een beetje zich af. Ja, ben je bezig met je gewicht tijdens de vakantie? De stelling is dan ook, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.
1: Ja, ga verder.
0: En dan ben ik benieuwd hoe jij daarop reageert.
1: Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik denk gewoon alles met mate, hè? Ik ben er eigenlijk nooit echt mee bezig.
0: Nee, gewoon. Ook niet in de zomer als je dan bijvoorbeeld aan een ijsje zit. En ik denk, nou weet je wat, het smaakt me zo goed. Ik doe nog even een extra ijsje.
1: Nou, nee, ik denk dat je gewoon helemaal niet mee bezig bent. Gewoon normaal. En sowieso altijd een beetje alles met mate. Dus misschien ben ik er altijd wel mee bezig. En ja. Als je dus inderdaad iets neemt, dat je nou denkt van, hè, nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja.
0: Dat moet ook weer.
1: Wat ongezellig allemaal.
0: Ja, zullen we het dan gewoon druk gaan maken over het weer?
1: Dat is wel gezellig. Ja,
0: zo
1: want
0: is het.
1: Hier op dit moment in Obraucht, in Knibbeoog, de zon al wat. Het noorden van de provincie ook duidelijk te zien op de satellietbeelden. Noorden en noordwesten, dat door de zon inmiddels doorkomt. Het zuidwesten, zuiden en zuidoosten van de provincie zit nog onder de bewolking. Maar die bewolking die is onderhevig aan slijtage. En de komende uren komt de zon er overal regelmatig door. Temperatuur bouwt ook alweer een stukje weer. Met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt vanmiddag zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond om een uur of 8 nog altijd 21, 22 graden. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. Muiden trekt het weer op. De zon gaat gouden bears down en de wind zwak tot matig, loten vrij krachtig uur het noordoosten brengt 23 tot 28 graden.
0: Nou, volgens mij is dat ideaal weer om te gaan pokkelglien.
1: Ja, muiden hier zo in Obraucht, hè? Pokkelglien, ja.
0: Ja, geweldig. Ja, dan de vraag. Hoeveel meter ga jij erover doen?
1: Niks.
0: Oh,
1: ja. Ik kijk van een stuk of 5-6 meter afstand. Hou dat na dat het er van afbrengt.
0: Heel goed. Dat is vaak het beste, hè?
1: Zo is het.
0: Heel veel plezier. Dankjewel voor nu. Dat is heel anders, want gisteren werd bekend dat bakkerij Haas na 5 jaar stopt in Winsum. Het is niet de enige onderneming die onlangs bekend maakte te stoppen in het dorp, want na de zomer stoppen ook een viswinkel en chocolaterie ermee. Ja, is dat iets om zorgen over te maken of is het gewoon toeval? Ik ga erover verder praten met Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, is er sprake van een trend?
2: Nee, wij denken van niet. Alhoewel het natuurlijk wel een trend is dat er steeds meer kleinere MKB-bedrijven stoppen.
0: Ja, want om welke redenen stoppen deze ondernemers?
2: Nou, zoals Iveke van Chocolaterie, dat is een hele ambitieuze vrouw die na 11,5 jaar heeft besloten dat ze een andere uitdaging gaat zoeken. En dat toont natuurlijk gelijk haar gedrevenheid wel aan. En daarnaast is Andrea van de visserij, van de viswinkel, die heeft 3 jaar geleden naast haar man als hobby een viswinkel gestart. Nadat zij in het begin 6 dagen in de week open was, heeft ze wel geleerd dat haar hobby moeilijk te combineren is met het bedrijf van haar man. Ja, die ook in Winsum een groot bedrijf heeft en het draaien en houden van het jonge gezin. En daarnaast dus bakkerij Haas, wat deze week bekend is, die stopt na 5 jaar. En hier is eigenlijk wel een beetje sprake van een landelijke trend. Ja, het aantal ambachtelijke en zelfstandige bakkerijen neemt natuurlijk wel behoorlijk af. Toevallig hebben we het even nagekeken en ik las in een aantal stukken dat afgelopen decennia het aantal bakkerijen met 20% is gedaald. Dat heeft te maken met de hogere energiekosten natuurlijk, maar ook met het vinden van kwalitatief goed personeel. Hè? Dat is steeds lastiger.
0: Nou, en daarnaast zijn de producten zijn ook te verkrijgen bij de supermarkt.
2: Ja, maar kwaliteit, ja, daar hebben ze ook concurrentie van. Maar de kwaliteit van een bakkerij is toch anders dan een grotere supermarkt vaak. En dat zie je ook wel, want dat hebben ze ook duidelijk aangegeven. Dat de keuze niet te maken heeft, ja, dat ze minder werk hebben. Ja, maar dat ze juist niet de kwaliteit die ze graag willen leveren, meer voor de klanten kunnen waarborgen. En dat is voor hun echt reden, moeilijk personeel te vinden om te stoppen.
0: Ja, we gingen nou even 3 winkels bij langs die ermee stoppen in Winsum. Is er iets voor de ondernemersvereniging om zich zorgen over te maken?
2: Nou ja, het is nooit leuk natuurlijk, laat me dat voorop stellen. Ja, maar aan de andere kant, het biedt ook weer mogelijkheden natuurlijk. En ja, wensen me, naast dat het allermooiste dorp van Nederland waren een aantal jaren geleden en nog steeds zijn, ja, hebben we onlangs ook wel een aantal winkels kunnen toevoegen aan ons bestand. Ja, we hebben, begin dit jaar hebben de HEMA is gekomen in een grote pand in Winsum. Ja, en daarnaast hebben we ook een aantal ambachten erbij. Christa, die heeft van ja, Hartenkleur bij Christus een winkel. Kaarsenatelier is zij gestart. En ook Iris Mager heeft een stenen winkeltje in de Hoofdstraat Opgum in het centrum weer geopend. Dus er zijn ook wel ontwikkelingen dat er weer nieuwe winkels bij komen. Tot voor kort hadden we zelfs een wachtlijst, ja, met winkels. Een ondernemer die graag een winkel in Winsum wilde beginnen. Wordt nu wel mager, ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar,
0: ja, want ja, welke rol spelen jullie daar dan in als ondernemingsvereniging?
2: Nou, soms een bemiddelde rol, soms ook wel met het vinden van de panden, met de juiste plekken waar ze terecht willen komen. Daarom hebben wij ook de gemeente gevraagd, en daar zijn we ook al een paar maanden mee bezig, al vanaf begin dit jaar, zeg maar, om een centrummanager aan te stellen, die deze rol een beetje van ons als ondernemers gaat overnemen. Eigenlijk is het een beetje de taak van de gemeente en een eventuele centrummanager om hierin te bundelen. En dat is niet de rol van de ondernemer zelf om dat te doen.
0: Nee, hoe wordt er trouwens in het dorp zelf gereageerd op ja, dat er toch een aantal ondernemers in korte tijd besluiten om mee op te houden?
2: Nou, even onder de bevolking zelf hoor ik het ook wel natuurlijk. Maar wij hebben ook een groepsapp binnen de ondernemersvereniging. En daar hoor je van alle ondernemers die daarbij aangesloten zijn. En dat zijn echt meer dan 80. Ja, die allemaal, of niet allemaal, de meesten die reageren echt zo van nou, heel begripvol. Heel herkenbaar. Ja, maar ook wel respect, ja, met de keuze die men durft te nemen. Dus in die zin heel spijtig. Maar ja. Het is toch iets wat bij de tijd van nu hoort.
0: Dank u wel voor de toelichting. Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum. En zometeen, na het NOS-journaal van 9 uur, hebben we jouw hulp nodig hoor. Bij het samenstellen van onze top 3. Het thema bepalen wij. De platen mag jij bepalen. Tot die tijd, Santana en The Game of Love.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
11: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er

0: de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
1: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 8:58 alweer in Stad en Ommeland. En dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie van zijn bed werd gelicht, blijkt geen verdachte, maar juist slachtoffer. Het ging hierbij om een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidie. En een zeldzame Siberische diamant die ooit verdween uit het Natuurmuseum in Groningen is weer teruggevonden. De diamant is opgedoken tussen fossielen in het Hunebedcentrum in Borgerodoorn en is nu te zien tijdens een expositie in Groningen. Meer hierover zometeen om 9:30.
4: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten.
5: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
6: Ik heb trek in iets lekkers.
7: Neem de kersen van Oudenbos.
6: Iets zoets.
7: De kersen van Oudenbos.
6: Iets fris en sappigs.
7: Oudenbos.
6: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
8: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
9: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
12: Met Stefan Kosters.
13: Veel paardensport dit weekend in Tolbert. Je hoort er zo meer over. En we hebben ook nog hulp nodig hoor, bij het samenstellen van onze top 3.

0: Misunderstanding. Redbox, hoor het Noord met For America. Zometeen heb je hulp nodig hoor bij het samenstellen van de top 3. En het kan alvast verklappen, het gaat misschien wel over onze zuidenburen. Maar eerst de paardensport. Morgen en zondag zijn namelijk de Groninger kampioenschappen outdoor in Tolbert. Zowel dressuur als springen komt aan bod. Helen de Koning kan ons vertellen wat er allemaal staat te gebeuren de komende dagen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zijn we ontzettend druk nog in de voorbereidingen?
1: Jazeker, ik sta nu op het manegeterrein en we zijn begonnen met de opbouw. En dat duurt eigenlijk de hele dag. Zo de hele dag komt van alles, wordt er wat aangevoerd. Bloemen, tenten, dressuurringen. Dus dat, ja.
0: Er moet nog wel veel gebeuren dus vandaag.
1: Ja, er moet erg veel gebeuren, ja.
0: Ja, hoeveel ruiters doen er in totaal mee dit weekend?
1: Totaal zullen er, exact weet ik het niet, maar zullen er zo, denk ik, over tegen de 300 starts zijn.
0: Zo, dat is behoorlijk fors.
1: Ja.
0: Morgen
1: maar er zijn ook meerdere disciplines dan alleen het dressuur en het springen. We hebben natuurlijk in de zomer ook de afdelingsdressuur erbij, dus de meertallen. En de verenigingskampioenschappen, dus dan, daar komen ook weer heel veel starts vanaf. En dan het springen en het dressuur.
0: Ja, nou, laten we direct maar met dressuur beginnen, want dat is morgen staat het op programma. De Klopt. Elegantie. Welke categorieën komen daarbij allemaal de ring in?
1: Nou ja, de categorieën vanaf de B tot en met de ZZ ligt bij de paarden. En vanaf de B tot en met de Z2 ponies wordt er gereden.
0: Ja, en waar moeten we dan op letten morgen als we daar naartoe gaan?
1: Nou ja, goed, alle ruiters, de meeste ruiters zijn geselecteerd. Dus de beste ruiters van Groningen komen aan start. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. De ruiters rijden hun dressuurproef. En tegen de middag rond een uur of 3:45 beginnen we met de kuur op muziek. Dus dat zijn dan vanaf de hoogste rubrieken worden de kuur op muziek gereden. Dus dat is sowieso ook erg leuk om te zien. Dus ja, er is van alles te doen. Ponies, paarden.
0: Wat kun je zeggen over het talent in onze provincie wat dat betreft?
1: Het talent? We hebben natuurlijk één talent wat er heel erg uitspringt. En dat is onze Marten Luiten. We hebben natuurlijk ook zeker meerdere talentvolle ruiters. En we hopen een mooie afvaardiging te krijgen naar het Nederlandse kampioenschap, de Hippiade in Ermelo.
0: Ja, want dat staat allemaal op het spel, hè, voor de deelnemers.
1: Dat klopt, ja die strijden echt om het om een afvaardiging te kunnen zijn voor het NK. Ja.
0: En verschillende Groninger titels zijn er ook te winnen. Is dat ook het geval bij het springen?
1: Dat is ook het geval bij het springen. Zondag gaan we springen, ook zowel voor de ponies als de paarden. En ook die ruiters worden afgevaardigd naar het NK. Ja, klopt.
0: Want springen, dat is vaak meer spektakel. Merk je dat ook aan de publieke belangstelling? Dat interessanter is om te komen kijken?
1: Ja, dat is soms heel wisselend. Want met de dressuur en zeker ook met verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur. Er komt toch ook heel veel aanhang mee om ze aan te moedigen. En dus het is heel verschillend. Kan ik eigenlijk niks op zeggen. Maar het springen is spectaculairder om te zien. Dat is waar.
0: Waar kijk je zelf het meest naar uit dit weekend?
1: Best gewoon het hele weekend. Mooie sport. Ja, mooie paardensport.
0: Heel goed. Morgen om 8:00 beginnen de wedstrijden.
1: Klopt, zeker. En zondag ook.
0: Bij de manege in Tolbert. Helen de Koning, dankjewel voor de toelichting.

0: Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Top 3. Ja, om 9:15 is het weer zover. 3 platen binnen een thema. Iedere werkdag kijk ik daar ook weer naar uit.
1: Ja.
0: Dat is wel heel erg leuk hoor, want onze playlist is gewoon leeg. We weten niet wat er gaat komen. Want jij mag natuurlijk gewoon thuis de platen bepalen. Het thema bepalen wij. En wij laten ons soms inspireren door het nieuws, door de dag van vandaag. Soms kijken we ook een beetje vooruit. En dat is vandaag het geval, hè?
1: Ja, want we kijken even naar de dag van morgen. Dan is het feest in Vlaanderen.
2: Plopperdoplopperdoplop.
1: Ah ja, wel, het is de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. En dat valt elk jaar op 11 juli. Het is een officiële feestdag daar in Vlaanderen. En wat wordt er dan gevierd? Nou, het is een herdenking van de Gulden Sporenslag in 1302.
0: Ja.
1: Dus het gaat al een poosje mee, die feestdag.
0: Vrij recent.
1: Van harte proficiat.
0: Gefeliciteerd alle Vlamingen die ook met veel plezier naar de ochtendploeg luisteren. Daarom vandaag een top 3 met Vlaamse artiesten.
1: Is dit niet Helmoet Lotti?
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, wat leuk zeg.
0: Geweldig. Ja, hij mag het ook gaan zingen straks. Moet hij wel een aantal keer doorgegeven worden via 050-3188-288. Nou, wordt wel al genoemd. Wat dacht je van Belle Perez?
3: Que viva, viva la vida. Vivela con alegría. Voy buscándolo, pero no puedo.
0: Ja, onder andere Richard kan ermee. Ik wist helemaal niet dat hij uit België kwam.
1: Jazeker.
0: Nou, geweldig. Louis Nees is ook al
1: mooi.

0: En natuurlijk wordt hij genoemd The Voice of Europe.
1: Ik spring uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien.
0: Voor de liefhebber, dit is Eddie Walli.
2: Ja, ik vind het echt leuk.
0: Ja, wij vinden hem niet alleen goed, dat vindt hij ook van zichzelf.
3: Het is super, het is fantastisch, alles is perfect.
0: Ja, en daarom nog een plaatje van jou.
1: Ik hou van Vlaanderen, mijn vaderland.
0: Ach, geweldig. Ja, en denk je aan Vlaanderen, denk je ook direct aan kleuterpop. Mocht je dit leuk vinden, mag je hem ook alsnog doorgeven via 050-3188-288. Ja, deze Vlaamse artiest is nog altijd razend populair in Groningen.
4: Het is beter van niet.
0: Daarna winnen.
4: Al hou ik best nog wel van jou. Het is beter van.
0: Ja, en dat is hartstikke leuk natuurlijk als je dan een plaatje in het Nederlands of in het Vlaams doorgeeft. Maar het mag ook in totaal andere taal zijn als de artiesten maar uit Vlaanderen komen.
4: When I push the door, I surrender.
0: Daya Condeels is dit. Nou, het is duidelijk, hè? We zoeken platen van Vlaamse artiesten. 050-3188-288. Nog eentje doen.
5: Wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar.
0: Een plezante reactie van Auke Poelstra. Annemee komt natuurlijk gewoon uit Emmen. Maar Meteor, die mag ook een stukje meezingen. Ja. Wat wil je van mij? En die komt natuurlijk uit Vlaanderen.
2: Prachtig.
0: Gaan we terug naar Groningen, want daar wordt ook heel veel mooie muziek gemaakt. Bijvoorbeeld van Semsland. Hier is een nieuwe. Da-da-da.

0: Mika op Noord en Relax. Take it easy. Het is bijna 9:30. Dan hoor je het laatste nieuws uit de stad en Ommeland. En Fleur, heb je al een tipje van de sluier voor ons?
1: Ja, er is op dit moment een blokkade van klimaatactivisten bij een gastransportbedrijf in Uithuizen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers.
9: Aan tafel.
10: Mam, waar is mijn zwembad?
11: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
0: Geeft ruimte.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers!
9: Aan tafel!
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmorgen de toegangsweg van Noordgastransport bij Uithuizen geblokkeerd. Met de actie willen zij het kabinet oproepen te stoppen met de gaswinning. Noordgastransport beheert zo'n 500 kilometer gaspijpleidingen in de Noordzee. Op de locatie in Uithuizen komt het aardgas van onder de Noordzee aan land. Vooralsnog heeft het bedrijf geen problemen van de blokkade en komt het werk niet stil te liggen, aldus een medewerker. Een zeldzame Siberische diamant die 18 jaar geleden verdween uit het Natuurmuseum in Groningen is weer teruggevonden. De diamant is opgedoken tussen fossielen in het Hunebedmuseum in Borger-Odoorn. Waarschijnlijk gestolen en toch, toen deze lastig te verkopen bleek, verstopt in een doos tussen andere stenen. Het Universiteitsmuseum heeft nu aandacht voor die verzameling in een expositie. De diamant van 1,6 karaat en zo'n 6 mm groot is daar nu te zien. Lars Hendriksman, directeur van het Universiteitsmuseum, vertelt hoe ze de diamant op het spoor waren gekomen.
15: Wij vermoeden dat die steen is teruggevonden in een krat met andere stenen die daar verder niks mee te maken hebben in Borger. En wij vermoeden eigenlijk dat die diamant nooit dat krat verlaten heeft. De diamant is bijzonder niet omdat het een diamant is. Dat is de diamant zelf is klein en niet zo zuiver als je zou gebruiken in de diamantindustrie. Maar hij zit compleet ingekapseld in het oorspronkelijke vulkanisch gesteente. En dat is waar de oorspronkelijke verzamelaar op aansloeg.
1: Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft wel nog doorlopen. En kunstschilder Henk Helmantel opende vorige week vrijdag zijn nieuwe expositie in Museum Klooster ter Apel. Het museum is een van de plekken waar hij zich thuis voelt. Helmantel vertelt over de eerste keer dat hij het klooster zag.
16: Toen ik een jonge vent was, ben ik hier op de Brommer naartoe gegaan om eens te kijken hoe dat hier is. En ik weet nog dat ik hier aankwam en dat ik zo overdonderd was door de schoonheid van de plek. En zoals het klooster hier in de stilte in het landschap lag. Ik dacht, dat bestaat dus.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Aansluitend krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boert.
5: Vanmiddag verdween de nevel en leeghangende bewolking en laat de zon zich regelmatig zijn. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd 21 tot 22 graden. En vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In morgen verdween de nevel en leeghangende bewolking door de zon gauw de best. En met een zwakke tot matige en later vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. De vakantie is nog maar net begonnen. En ons lopend vuur vragen we ons nu al af. Let jij een beetje op de vakantiekilo's? Praat mee via 050-3188-288. En muziek komt er zo nog aan van Coldplay.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
17: Ga nu naar Koken en Wonen.
18: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar Koken en
18: in het stadshart van Appingedam.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: High Power van Coldplay op Noord. Top 3. Ja, je hoort hem nu al, want straks ga je hem zeker niet terug horen. Want we zoeken allemaal artiesten die uit Vlaanderen komen.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Mooi onderwerp voor onze top 3. Waarom? Nou, morgen is de feestdag van de Vlaamse gemeenschappen in België. Daarom allemaal Vlaamse artiesten. Wat dacht je van Pommelien Thijs? Onder andere doorgegeven door Richard. Ja, en Bianca, die kwam met een bandje waarvan ik niet eens wist dat ze uit België komen.
1: Oh, welke dan?
0: Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
1: Drink some margaritas by blue. Nou, die zachte G is helemaal weg, hè?
0: Ja, die kom je niet terug in deze Engelstalige plaat Are You With Me? Ja, die grote hit, hè, van Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder.
1: Ja. Van Mieke natuurlijk, hè?
0: Kort oorspronkelijk uit Vlaanderen. Ik weet.

0: Ja, kunnen we dan zeggen dat deze mooier is? Of?
1: Vind ik persoonlijk wel. Maar die andere heeft een hoger feestgehalte.
0: Daarom, maar net in welke stemming je bent natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Wiltura is ook al genoemd.
2: Hopeloos loop ik hier door de straat zonder doel, zonder haast.
0: Hopeloos. Yvonne, Jannie en nog veel meer mensen gaven deze al door. Het is een populaire artiest, hoor.
1: Ja.
0: Amai, wat is het leven mooi. Dankjewel ook voor het doorgeven van deze suggestie. 050-3188-288. Als je er nog eentje in gedachten hebt. Clouseau, ja natuurlijk.
3: Laat me nu toch niet alleen. Radeloos. En verloren.
0: Ja, ontzettend vaak al doorgegeven. Ja,
1: meerdere nummers ook van Clouseau, hè?
0: Is dat zo? Welke nog meer dan?
1: Domino komt ook nog binnen.

0: verloren. Genoeg keuze. Zo is het. 050-388-288.
1: Lopend vuur.
0: Ik kan dat niet, ik moet ermee ophouden. Dan moet je oefenen. Ja, nou, dat ga ik straks na de uitzending even doen. Eerst maar eens lopend vuur nog bij langs. Ja. Er komen veel reacties binnen op die stelling, hè. Een paar vakantiekilo's. Horen er gewoon bij.
2: Kom maar op met die kilo's. Eens kijken wat Anita Rozema ervan denkt. Nou, zij denkt dat het allemaal wel wat meevalt, hoor. Of je moet wel echt heel veel extra gaan eten.
0: Nou, dat, elk pondje gaat door het mondje, zeggen ze dan, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja, nou ja, goed. Jan Koster zegt, ja, je blijft ook maar jojoen met je gewicht. Mm-hmm. En er zijn ook zoveel lekkere dingen. En Sierke zegt, ja, je moet...
0: Nou, jij slaat ook maar eens af, hè? Als iemand er net met zo'n grote ijskoude eraan komt, dan zeg je toch niet...
2: Ik denk ook dat het meespeelt dat je nu wat meer aan de dag hebt. Dus je kan, als het lekker weer is, heel lang in de tuin blijven zitten. Nou, dan ga je niet in de tuin zitten met een glaasje water en wachten tot je in bed kan. Dan komen er wat nootjes, wat stukjes worst, een beetje kaas.
0: Misschien wel een pilsje.
2: Een hapje, een frituur, assortimentje. Kort
0: een tweede komt. Pilsje, een derde pilsje. Nou ja, goed.
2: Ja,
0: nee, is duidelijk.
2: Dat gaat zo aan. Ja. En Sierk zegt dat je je helemaal niet zo druk moet maken om een paar kilo als je het hele jaar gewoon normaal eet en genoeg beweging krijgt. Ja, is er toch helemaal niets aan de hand.
0: Nee.
2: En Harry van der Laan die zegt, extraatje, dat hoort erbij. Regels te over in Nederland. Nou ja, er zijn geen wetsvoorstellen over de vakantiekilo's. Maar misschien dat je er toch wat op moet letten misschien, hè. Maar je mag het allemaal zelf weten wat je erin stopt.
0: Zo is het.
2: Lekker.
0: Nou, ben jij tijdens de vakantie bezig met je gewicht? Reageer dan ook eventjes bij ons op het lopend vuur. Dat kan via 050-3188-288. Stemmen bij ons in de app of op RTV Noord mag natuurlijk ook altijd. Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. Op dit moment eens met die stelling. 52% van de Groningers.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Pet Shop Boys, Lord en West End Girls. Top 3. Ja, het is tijd. We zijn eruit. De lijnen zijn gesloten.
1: Het hoeft niet meer.
0: Nee, Vlaamse artiesten, die hoor je de komende minuten voorbij komen.
1: Echt heel erg leuk.
0: Heel erg leuk. Ja, zometeen een Vlaams weerbericht. De wind komt uit het westen. Maar eerst, Vaya con Dios, na, nee, na.
2: Dag ploppertjes, geluisterd naar Radio Noord. Met nu de Vlaamse top 3.

0: Dag iedereen. Proficiat. Geluisterd naar de Vlaamse top 3 op Radio Noord. Wel ja.
1: Top 3.
2: Amai zeg, wat een ambiance op Radio Noord. Daar waar je Groningen en Vlaanderen hoort.
3: Het is super. Het is fantastisch. Alles is perfect.

0: leuk is dit. Daarna winnaar in onze top 3 op 2 met Westenwind. En wij zijn niet de enigen die het leuk vinden, Sergej.
1: Nee.
2: Het is super. Het is fantastisch. Alles is perfect.
0: Ja, zo komen nog veel meer reacties binnen. Zometeen natuurlijk nog één plaat in onze top 3. Maar wat ook heel erg leuk is, dat is Rondje Zummer. Dag 5, week 1. Dat betekent dat wij nog hierna 2 weken mogen genieten van Rondje Zummer. Maar helaas dan zonder Femke en Marco. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, mooi. Ja, wel helaas. Dat is wel een beetje... wij vinden het wel jammer als het klaar is na vandaag.
3: Ja, het is de laatste dag. En ik werd vanochtend ook wakker met een soort dubbel gevoel. Van ja, dit is het dan, hè? Ja. Na vandaag.
1: Ja, maar voor het dan dit was, gaan we even 4 uur er vol tegenaan. We hebben voor het eerst een korte broek aan. Dus de weergoden zijn ons goed gezind. En we hebben een volle dag op het programma, hè?
3: We hebben een hele volle dag. We zijn op dit moment niet zo heel ver vandaan bij Bourtange. Daar gaan we vandaag eindigen. We gaan er letterlijk met een knal uit. Maar voordat we dat gaan doen, gaat er hier ook nog van alles gebeuren. We gaan bijzondere dingen meemaken vandaag. En we willen toch ook eventjes de mensen in het zonnetje zetten die de hele week al met ons meevaren. En zonder wie wij dit gewoon niet kunnen doen.
1: Ja, want wij zijn continu in beeld. Dat kan door Wijnand, cameraman, en Meralda en Ruben. En Meralda en Ruben zijn aan het knutselen geweest. Ruben, wat is dit?
4: Ja, wat is dit? Wat denk je zelf?
1: Ja, ik zat een hospital te denken. Ja. Ziekenhuizen, is het nodig?
4: Maar... Nee, dit is een platform voor het opstijgen van onze drone. Dat we veilig vanaf de boot direct omhoog kunnen.
1: Ja. Is dat moeilijk, vanaf zo'n boot?
4: Ja.
1: Zelf geknutseld, Meralda?
5: Nou, dat heeft Ruben gedaan. Die is er heel handig mee. En ik zeg eigenlijk van, we hebben dat nodig. En Ruben maakt het. Dus dat is echt top.
1: Wat een team, hè. Blijf het volgen. Tot 2 uur.
0: Nou, dat gaan we doen. We zetten de radio en de tv aan op Noord. Rondje Zummer zometeen. Heel veel plezier daarbij. Wij hebben nog 1 plaat voor je. Top 3. Ja, in onze Vlaamse top 3. Dankjewel allemaal voor het doorgeven van die prachtplaten. Sergej, ook bedankt. De laatste plaat is eentje om feest te vieren, hè?
6: Zeer zeker.
0: Belle Perez.
6: Lekker mediterraans feestje.
0: Que viva la vida. En veel plezier. Zometeen na 10 bij Rondje Zummer.
7: Amai zeg. Wat een ambiance op Radio Noord. Daar waar je Groningen en Vlaanderen hoort.

0: Dag iedereen!
1: Dag meneer Spaghetti!
2: Dag!
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Ga naar randstad.nl.

0: Spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
2: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
2: Met Karel Oosterhuis.
10: Goedemorgen, onderweg. Bijna onderweg. Onderweg naar Vesting Bourtange. Maar voor het eraan komen gaan we mooie avonturen beleven. Nu, melding.

0: Mel en Kim op Radio Noord en Respectable. Maximaal zon, water, bootjes opgeladen. Dit gaat een topdag worden. Femke en Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karel. Ja, het zonnetje begint al een beetje te branden. Ik heb me nog niet ingesmeerd, want ja, ik ging er niet vanuit dat we nog zo'n dag zouden meemaken. Maar hij fikt lekker. Het wordt een mooie dag. Ons bootje ligt achter ons. Na een dag of vijf zijn we daar wel een beetje aan gewend hoe dat gaat. Vooruit, achteruit, bochtjes maken, boegschroef. Maar ja, we moeten toch weer gaan geloven aan een nieuw voertuig. Fabienne, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, de Bruisewalker noemen wij het. Het is een loopbandfiets.
1: Oké. Voor de mensen die niet zien, maar alleen luisteren, kun je dit beschrijven?
2: Ja, het is eigenlijk een combinatie van een fiets met een loopband. Dus je fietst en loopt eigenlijk als het ware.
1: Dus als je gaat lopen, dan gaat hij zo van, dan draait hij mee en dan ga je vooruit.
2: En dan moet je met de beweging meelopen. Het is elektrisch aangedreven, dus inspanning is er niet heel veel. Maar je loopt zo 25 kilometer, kan je per uur wandelen als het
1: ware. Dat is wel behoorlijk. Ja. Ik zie ze niet veel op de weg. Het is niet iets dat je denkt van dat koop ik even.
2: Nee, dat klopt. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar mocht je willen wandelen en fietsen, dan is het wel een hele leuke uitvinding. Maar het is nog een beetje onbekend inderdaad.
1: Ja. Femke wil heel graag wandelen en fietsen. Femke, kom er eens bij, want jij hebt ook zo'n bijzonder voertuig daar staan. Kun jij het uitleggen, Fabienne, wat er moet gebeuren?
2: Ja, nou, we zetten hier, eerst moeten we de accu, ik heb hem al horizontaal gezet. En vervolgens gaan we hier naar het stuur. Hou je het emmetje ingedrukt, dan gaat het schermpje ook branden. Nou, is dat een eentje? En dat is je type snelheid. Dat is de langzaamste stand.
1: Dan kan we iets harder op bij Femke.
2: Met het plusje ga je sneller. Laten we eerst maar even in de één wegwandelen.
3: Moet er nog wel op, hè?
2: Ja, eerst met de één. En dan moet je even wegsteppen. En dan druk je met één been, druk je die band naar achteren. En dan gaat hij lopen.
3: Okay.
2: En jij wandelt met die beweging mee. En om die band te stoppen, druk je beide remmen in. Dan stopt die band. Dus je moet even vaart maken.
1: Ja, heb vaart maken. Kijk, Femke gaat nu.
3: Die
1: begint te steppen. Lopen. Dat is te veel een moonwalk, zegt Fabienne. Wat ging er nou verkeerd?
3: Moet ik nou van achter naar voren lopen?
2: Je moet van voor naar achteren duwen. Dus je gaat even steppen. En dan druk je die band naar achteren. Die naar achteren duwen. Niet naar voren. En lopen.
3: Wat is dit eng?
2: Lopen.
3: Ja, wacht. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Oh, wacht. Ja, dit gaat goed.
2: Ze loopt er zo op weg.
1: Kijk eens.
2: Ja, nee.
1: Natuurtalentje, hè?
2: Ja, nu moet jij nog, hè?
1: Oh ja, nou, ga eens kijken of het allemaal nog in deze bijdrage lukt. Even kijken, hoor. Sleuteltje omzeilen. Klik. Emmetje.
2: Emmetje ingedrukt houden. Stam erin.
1: Oké. Is die Femke nog steeds op de fiets staan?
3: Ja,
1: dus dat gaat goed.
3: Ja, nog wel.
2: Ze komen met beide handen.
1: Ja, ga ik doen. Kan ik hem hier indrukken?
2: Ik denk dat
1: oh, fantastisch. Kijk eens even. Steppen en dan achteruit.
2: Naar voren zetten.
1: Je hebt voet naar voren, ja?
2: Naar achteren duwen. Even steppen en dan duwen. Duwen naar achteren. Ja, lopen.
1: Fantastisch. Het gaat best wel aardig nog. Oh, dus. Ja, maar ik kom afkijken bij jou, hè? Oh, dit is fantastisch. Nou, we gaan nog even een stukje op deze manier lopen, fietsen. De naam.
0: Zometeen. Ja, het bereik van de microfoons valt uit. Maar dat ziet er goed uit en ook heel bijzonder. Een fiets die eigenlijk een step is waar je op moet lopen en dan ga je naar voren. Als je kijkt naar TV Noord, dan zie je Marco mooie meters maken. Dat doet hij goed. Femke ook natuurlijk.

0: De zomerhit van Birdie op Radio Noord. En over zomer en hit gesproken. Femke en Marco die hebben net wat leuks gedaan. Die zijn op een bijzondere fiets gestapt. Een fiets die eigenlijk geen fiets is, maar een soort van step. En als je dan loopt in het midden, dan gaat de stepfiets naar voren. Hoe is het bevallen, jongens?
1: Ja, het is een enorm bijzondere ervaring. Want in het begin denk je nog van, hoe werkt dit? Maar als je dan eenmaal aan het wandelen bent...
2: Of fietsen, ja, hoe noem je het nou?
1: Ja, wandelfietsen.
2: Ja.
1: Dan gaat het eigenlijk gewoon best wel leuk.
2: En we dachten, weet je wat, nu we toch die fietsen even hebben... maken we er een wedstrijdje van.
1: Ja, we hebben hier een hele mooie lijn voor onze neus.
2: Ja, we gaan even
1: daar
2: naar het lijntje toe.
1: Gaan wij onze fietsen in parkeren. En dan gaan we een wedstrijdje doen.
2: Ik ga wel even eerlijk maken. Ik kan mijn microfoon wegstoppen hier. Dat is niet eerlijk. Dus we gaan allebei met een microfoon in de hand. Dan hebben we de gelijke omstandigheden. Oké. Okay.
1: We starten op 3, 2, 1, start.
2: Is goed.
1: Oké. Okay. 3,
2: 2,
1: 1,
2: start! Daar gaan we.
1: Oh, dit gaat nu al.
2: Daar gaan we. Oh, achteruit. Oh, je gaat sneller. Kom hier. Oh, ik ga gewoon een standje plusje erbij. Als ik het plusje erbij doe. Kijk, dan ga ik veel sneller. Hoppada.
1: Dit vind ik eng.
2: Oh, dat gaat hard, hè?
1: Oh, dit vind ik eng.
2: Met een minnetje kan hij weer zachter. Oh. Ik ga even wat zachter weer, want dit is een beetje.
1: Ja, heel eng.
2: Kijk. Nou.
1: Nou, jij hebt gewonnen, Marco. Alleen omdat ik zo scheiter ben.
2: Voelt toch lekker.
0: Mooie beelden te zien op TV Noord. En als je niet kan kijken, geen nood. Vanavond is alles weer terug te zien in een mooie samenvatting, reportage, rondjesummer. Eventjes na zessen op TV Noord.

0: Bert Hardes, de Nozems op Radio Noord, de Poolse Bruid. We gaan terug naar het team van Rondje Zumber, naar Femke.
1: Ja, want wij gaan straks de boot op. We zijn helemaal bijgekomen van onze loopfietswandelavontuur. Dat was heel bijzonder.
2: Zeker.
1: Vond het echt spannend.
2: Ja, maar geen bloed, geen schaafwonden.
1: Nee.
2: Heel huis eraf gekomen.
1: Ongeschonden uit de strijd gekomen. En als je nou denkt, waarom heeft Marco zijn telefoon vast? Nou, ik weet niet of je al een kijkje hebt genomen op rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar kan je van alles vinden. De route die we doen, de duo's die op pad zijn. Informatie over de omgeving, over het programma. Maar je kan ook de groetjes doen. Er staat een hele grote blauwe knop op die site. En als je daarop klikt, dan kun je de groetjes doen. En dat komt niet alleen in beeld, maar dat vinden wij ook heel leuk om te ontvangen. Ja. En we hebben al wat binnen, hè?
2: Ja, zo word ik voorgelezen van Jan. Bijvoorbeeld, laatste dag voor Marco en Femke. Het was een leuke week. En nu de laatste dag, inderdaad. We wensen jullie veel plezier en succes. Groetjes van Jans uit Klazinaveen. Henk uit Aduard. Ik kijk elke dag naar jullie. Echt heel erg leuk. Groetjes. En Ellen Dijkstra uit Sellingen. Mooi Ellen, mooi dat je kijkt. Mooi groeten van een vreemde eend. Ellen is een vreemde eend, zegt ze zelf. Doe je groetjes, vinden we leuk.
1: rtvnoord.nl/rondjezummer.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Het is 10:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de toegangsweg van Noordgastransport bij Uithuizen geblokkeerd. Met de actie willen ze het kabinet oproepen te stoppen met de gaswinning. Noordgastransport beheert zo'n 500 kilometer gaspijpleiding in de Noordzee. Op de locatie in Uithuizen komt het aardgas van onder de Noordzee aan land. Vooralsnog heeft het bedrijf geen problemen van de blokkade en komt het werk niet stil te liggen, zegt een medewerker. Bewoners rondom Zuidwending vrezen de gevolgen van de toekomstige waterstofopslag. Er worden nu proefboringen en onderzoeken naar gedaan. Ondertussen heeft het Rijk al 450 miljoen euro uitgetrokken voor het waterstofproject. Dat valt verkeerd bij omwonenden als Lex Diederiks.
9: Dat vinden we op zijn minst, en om het maar heel netjes zeggen, opmerkelijk, als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van, we gaan eerst onderzoeken of het kan, en als blijkt dat dat veilig kan en die resultaten zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En dit, de regering gaat gewoon verder.
8: Brand in een trailer van een vrachtwagen vanmorgen gebeurde aan de Kardingenweg in Groningen. Brand ontstond in het remsysteem aan de achterkant van de trailer, breidde zich uit. Maar tegen de tijd dat de brandweer arriveerde, was het vuur grotendeels geblust. Poppodia trekken steeds minder bezoekers. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
10: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
8: En doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. En dit weekend rijden er vanwege werkzaamheden aan het spoor geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Koperen kabels en andere onderdelen die gevoelig zijn voor diefstal worden vervangen. Dat betekent dat treinreizigers van en naar Groningen rekening moeten houden met vertraging. Er worden tijdelijk bussen ingezet. Die vertraging kan trouwens oplopen tot een half uur. Meer op rtvnoord.nl.
7: Dank je. Geen vertraging, keurig op tijd. Zat weer met Harma.
11: Vanmiddag verdween de nevel en leeghangende bewolking en laat de zon zich regelmatig zijn. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is de hat is er 21 tot 22 graden. En vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In buiten verdween de nevel en leeghangende bewolking door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige en lotte vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
7: Harma, dankjewel. Zometeen muziek van de vrouw. Als je tegen haar limbo moet dansen, dan verlies je altijd. Ze is 1 meter 10, geloof ik. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.

0: Puntje Zummer op Radio Noord. Je hoorde Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. De bootjes liggen in het water. We hebben gasten aan boord. En Femke, die weet wie dat zijn.
1: Dat klopt, want het thema van Rondje Zummer dit jaar is Rondje Zummer zet je zomer in beweging. En ik heb naast mij Wietske zitten. En Wietske die komt al wat langer dan wij in beweging. En dat heeft een reden. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik ga ook niet proberen om het onder woorden te brengen. Het is het ergste wat je kan overkomen als ouder zijnde. Wietske, jij hebt je dochter verloren.
2: Ja, dat klopt. Ja. We zijn 4 januari 2025 onze dochter verloren aan een hartstilstand. Dus plotseling werden we gevonden in de badkamer.
1: Ze was er maar 14 jaar.
2: 14 jaar was ze, ja, klopt. Ja, we waren 29 december 2024 dus gevonden in de badkamer 's avonds. Zonder hartslag. Hebben gereanimeerd. Alle hulpdiensten zijn erbij gekomen. Met de AED heeft ze uiteindelijk wel weer een hartslag gekregen. Afgevoerd is ze naar het UMCG in Groningen. En daar is ze nog 4 dagen gelegen. En uiteindelijk hebben we het nieuws gekregen dat ze nooit meer wakker zou worden. Dus dat is heel heftig.
1: Wat, ja, ik ga niet eens vragen wat er dan door je heen gaat. Want het is het ergste wat je kan overkomen, toch? Je wereld staat gewoon helemaal stil.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik kan je ook niet vertellen wat er toen allemaal gebeurd is. Het is een rollercoaster geweest. En als je dan eerst... Ze ligt in het ziekenhuis. Dan heb je nog de hoop dat ze toch weer wakker gaat worden. En uiteindelijk krijg je het nieuws dat ze gewoon nooit meer wakker wordt. Dus ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
1: Wat ongelooflijk verschrikkelijk. Wat ik zo knap vind aan jouw verhaal. Ik heb je verhaal gelezen. En ja, knap is denk ik ook niet eens het goede woord. Want je hebt geen keus. Is dat jij elke dag wakker bent geworden. Elke dag onder die douche bent gaan staan. Elke dag hebt gezegd, ik ga verder. En je hebt het zelf zo omgezet dat jij nu letterlijk elke dag in beweging komt. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Ja. Je hebt inderdaad geen keuze. We hebben nog 2 kinderen. Je moet gewoon door. Dus elke dag ben ik inderdaad onder die douche gestapt. Elke dag ben ik gewoon naar de winkel gegaan. Boodschappen gedaan. Dat soort dingen allemaal. En in het eerste jaar staat je wereld wel gewoon stil. Je leeft voor de andere kinderen en dat is het dan ook. En uiteindelijk heb ik samen met mijn collega's besloten om deze actie op te starten. Dus voor Stichting Hartekind. 2025 kilometer te lopen in een jaar. En dat doe ik samen met mijn 2 collega's. Nou ja, we zitten nu op halverwege het jaar. En inderdaad, elke dag proberen we te lopen. Dat lukt niet elke dag. Want ja, je hebt ook een gezin en je hebt je werk en dat soort dingen. Maar ja, we zijn lekker bezig.
1: Hoeveel kilometer heb je al gewandeld?
2: Nou, ik zit op de 980 nu. Dus ik ietsjes achter. Maar goed, het warme weer. We zijn uitgenodigd bij de landbouwbeurs.
1: Ik vind 980 kilometer wel echt een heel eind hoor.
2: Het schiet al lekker op. Dus ja, maar het gaat er wel mooi zo.
1: En hoe werkt dat dan? Als mensen dan geld willen geven, kunnen ze jou dan sponsoren? Hoe doe jij dat? Loop jij? Ja, je hebt nu een t-shirt ook aan van Stichting Hartekind, waar jij geld voor ophaalt. Hoe zorg jij ervoor dat die wandelkilometers ook echt daadwerkelijk omgezet worden in geld om misschien andere gezinnen te kunnen helpen?
2: Nou, wij hebben een Insta-pagina waar mensen ons op kunnen volgen. We hebben inmiddels een eigen website waar ook mensen alles op kunnen volgen. Alles wat wij doen komt erop te staan. 1 keer in de maand organiseren we een stap voor stap voor fleurloop, noemen wij dat. En dan kunnen mensen allemaal aansluiten om mee te lopen. En op die manier onder de aandacht te blijven. En zodat mensen gaan doneren. En dat kan via onze website stapvoorstapvoorfleur.nl.
1: Hoeveel geld is er al opgehaald?
2: 13.500 euro.
1: Wauw.
2: Ja. We zijn ook echt begonnen met, waar moet je mee beginnen? Dus we hebben deze actie opgestart. Dat is ook vrij, eind december hebben we dat bedacht. We gingen begin januari starten dan, op kleur- en sterfdatum 4 januari. En toen zijn wij, dan moet je er een bedrag aan hangen. En toen dachten we, dan 2025 euro, daar beginnen we dan mee. Nou, dat was 3 dagen, dan hadden we dat gehaald. En dat hebben we toen maar een 0 bij achter gezet. Dus ons doel is 20.250 euro nu.
1: En wat gebeurt er dan met het geld?
2: Dat gaat naar Stichting Hartekind. En daarmee doen zij onderzoeken naar hartafwijkingen bij kinderen. Want een hartafwijking onder kinderen tot 15 jaar is nog steeds doodsoorzaak nummer 1.
1: Lijkt me ook zo moeilijk te achterhalen.
2: Ja, is het ook. Want wij Fleur hebben ook nooit geen reden gekregen. Ze hebben alles onderzocht en nog een keer onderzocht. Maar er is niks naar boven gekomen.
1: Hoe frustrerend is dat?
2: Dat is lastig. ja, dat is echt heel lastig. En toch kun je dat op een of andere manier ook ja, een plek geven. Je moet gewoon verder. Dus op deze manier, dit is, door dit te doen, deze actie te starten, dus geld op te halen, haar naam blijft genoemd worden. Dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Ben je wat goeds aan doen. En mentaal doet het ook echt wat met je.
1: Ja, want hoe gaat het nu met je? Je ziet er zo, ja, mag ik het zeggen, vrolijk en gelukkig uit. Nou, zo kom jij op mij over.
2: Nou, op zich gaat het ook best goed. Ja, ik heb wel echt mijn mindere momenten. Vorige week was Fleur haar klas, had een diploma-uitreiking. Nou, daar zijn we voor uitgenodigd. Daar heb ik echt heel lang over na moeten denken van, ga ik dit doen of niet? Uiteindelijk heb ik besloten om wel te gaan, omdat ik dan ook liever spijt heb van iets wat ik wel heb gedaan dan wat ik niet heb gedaan. En dat zijn wel hele lastige weken. Ik ben heel blij dat ik ben geweest. Ik heb het echt heel mooi gedaan. Maar dan ben ik echt wel een week dat ik daar weer teruggegooid word eigenlijk naar die periode.
1: Ja, ik zie een enorm krachtige vrouw voor me. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor jou. Dat je hier ook gewoon zit met droge ogen. Ja, als je dan over die diploma-uitreiking begint, dan zitten de tranen mij hoog.
2: Het was heel mooi. Ik ben heel blij dat ik geweest ben, maar ik heb alleen maar zitten huilen daar. Ja, en die momenten heb ik ook echt, hoor. Maar over het algemeen gaat het op zich best oké. Oh, misschien dat jij helemaal vol schiet.
1: Nou ja, het is toch gewoon, ik ben zelf moeder. Dat is toch gewoon het ergste wat je overkomt.
2: Ja, die gun je niemand. En daarom ook deze actie. We moeten geld ophalen. Er moet meer onderzoek naar gedaan worden. En, ja, je gunt niemand dit. Dus je moet ook al helpen we hier één gezin mee, dan is het waard geweest.
1: Waar kunnen mensen doneren, Wietske?
2: Stap voor stap voor Fleur.nl. Daar staat alles op. Over wat we doen, wat we allemaal gedaan hebben, wat we nog gaan doen. Maar ook de doneerlink kunnen mensen daar vinden.
1: Oké. Okay. Wij gaan vandaag en dit weekend ga ik weer wandelen. En die wandelingen die zijn voor Fleur. Stap voor stap voor Fleur.nl. Dankjewel, Wietske, dat jij eventjes bij ons aan boord wilde komen.
2: Heel erg bedankt dat jullie mij uitgenodigd hebben. Dankjewel.

0: op vrijdagmiddag met het zonnetje erbij, dan klinken ze net even lekkerder. Zo met het weekend binnen handbereik. Cheerio op Radio Noord van Justin de Wild. Via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer kan je allemaal informatie vinden waar we varen, tot de meter nauwkeurig, en een grote knop, daarmee kan je de groeten overbrengen. En die groeten die gaan dan als soort van digitale flessenpost in één keer naar de bootjes. En Marco die weet wat er is binnengekomen.
1: Ik heb heel veel groetjes hier. Ik wil eerst even zelf namens ons de groetjes doen aan de mensen die net zijn gegaan naar stapvoorstapvoorfleur.nl, waar we net over gingen met Wieske. Ze komt net teruglopen en ze zegt de donaties stromen ineens weer binnen. Dus dat is hartstikke mooi om te horen dat er direct na zo'n gesprek dit allemaal gebeurt. Dus groetjes aan iedereen die dat al gedaan heeft en misschien nog gaat doen. Wij krijgen ook de groetjes van Anne Mijn bijvoorbeeld. Mooi, geweldig dat jullie weer varen. Veel plezier vandaag. Maak er een leuke dag van. Nou, dat komt wel goed. Jammer dat het de laatste dag is voor jullie. Ja, dat vinden wij ook wel een beetje. En niet alleen maar Groningers, ook mensen uit Zaandam. Piet bijvoorbeeld. Hoi, fijne reis gewenst. Erg leuk om mee te kijken vanuit Zaandam. Groetjes Piet en Roelie. Groetjes terug. We hebben nog uit Eindhoven, Jesse. Mooi, de groetjes uit Eindhoven. Wij zijn op weg naar Zeeland. Veel plezier in jullie bootje. Het blijft maar binnenstromen. We kunnen ze niet allemaal voorlezen, maar we kunnen wel blijven zeggen, blijven doen. Want het is voor ons ook leuk. Op dat bootje, als we af en toe even zoiets hebben van, oh, we hebben even niks te vertellen, dan kunnen we al die dingen gewoon voorlezen. Dus blijf ze sturen via die dikke blauwe knop, ja.
0: rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar vind je die dikke, mooie, blauwe knop. Druk erop, vul hem in en stuur die flessenpost maar door naar ons.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.

0: Kom eens langs in de Oude Bosch Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
1: Met Karel Oosterhuis.
2: Femke en Marco zijn onderweg richting Bourtange, de vestingstad. Maar waar zijn ze nu? Kijk op de site rtvnoord.nl/rondjesummer, daar kan je ze volgen.

0: zomers. Julien Clerc op Radio Noord tijdens Rondje Zomer. En met deze temperaturen moet je jezelf ook niet te druk maken. Dan hoef je dat gaspedaal niet helemaal in te drukken. Dan is 5 of 6 km/u is hard zat. Aan boord bij Ranomi, Femke en Marco. En Ranomi, ja, dat is de naam van het bootje en het vaart voorop. Marco, wie heb je bij je?
1: Dirk Brul van het Gunniger Landschap. Daar heeft de verstand van wat hier allemaal gebeurt. Ik ken ook zeker, we hebben ook fans aan boord. Dat binnen ongeveer 2000 horzels.
2: Ja, dat klopt.
1: Die wonen hier helemaal next ook.
2: Prim behoorlijk, ja.
1: Ja. Ja. Hoe komt dat hier?
2: Ja, je krijgt van warmte en je zit tussen twee walen en een riet. Dat niet veel wind. Ik krijg het een beetje door zo ook is. Ja. Dat is om een zo ben.
1: Ja. Slechte plek voor ons.
2: Ja, ja, dat klopt.
1: Wat dan in het Gunniger Landschap?
2: Waar ik daar ben gaan slapen, ik ben medewerker natuurbeheer. Dus ik ga alle gebieden bijlangs. Kijken of de perfect bij ligt. En wilde werkzaamheden waar ik ook besteed aan de aannemers.
1: Is het perfect nou, houdt de bij ligt?
2: Nou, het kan altijd beter. Ja, ja, mijn altijd ding bij.

0: wat beter kennen, netter kennen, maar we doen ons best. Dus,
1: er is wat met adders in dit gebied, hoe zit dat?
0: Ja, we hebben in 2025 hebben we een adder gevonden in het Boetangerveld.
1: Alleen, een slang was dat het, of
0: ja,
1: niet?
0: Een slang, ja. Ja. En die is overschijnlijk kwam uit Duitsland, in Duitsland vlak op de grens zit veel meer. En dan hebben we in 2025 hebben we een project, een herstelproject gedaan. Dat hebben we een bepaalde gebied van, een stuk van het gebied vrijmogen van Berken en Zwarte Elzen. Om wat open landschap weer te krijgen. Want de ringslang hoort van open landschap, van een beetje heide en dat soort dingen.
1: Maar we zeggen dus bij een adder van, daar moeten we zuinig op wezen. Of Monnenweg?
0: Nee, daar moeten we zuinig op wezen, maar die ben ze al zo.
1: Oké.
0: Ja. Dus,
1: En er zijn ook peertjes hier, ik ken ze nou nooit zo in, want ja, we zijn er allemaal gruin om ons heen. En blauwe bomen, gelukkig, het is goud weer. Maar er zijn ook peertjes hier, Raaks?
0: Ja, koningspeer. In Boetangerveld hebben we 18 volwassen koningspeer lopen en momenteel 4 films. En die zorgen voor ons dat het landschap open blijft. Dat het niet dicht gaat met bossen. Ja. Dus, en dan doen we in samenwerking met de Hollandse Landgeiten. Die zegt volgend jaar over de zomerperiode. Dan dat je de jonge bompers afvreten kan.
1: Want dat is belangrijk voor?
0: Nee, maar een open landschap blijven, maar ook voor de beplanting. We zijn heel veel bijzondere soorten planten. Zoals zwart zaai, goudgingaantje, de gouden knoopje. Blauw knoopje bedoel ik. Dus moeraswolfklauw, ronde zonnedauw. Dus dat ben echt heel bijzondere planten eigenlijk.
1: Ja. Doe best een echte gunniger, hè?
0: Ik ben een echte gunniger, ja.
1: Wat vindt u dan van dit gebied?
0: Ik vind het prachtig. Ja, dus, ja ik kom van dit, maar ik kom ook van... Echt mijn weggebied is echt de dollargebied. Buiten deze kwelders, daar zit ik ook nog beulen, maar ik vind dit ook iets.
1: Ja. Maar voor best ook nou?
0: Nou, nog een jonge keer. Verkeerd bloed.
1: Je bent nou in beweging ook, dat helpt ook wel een beetje met natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Klein beetje in beweging, een klein beetje wet misschien. Maar als je stil gaat liggen, dan word je helemaal lekker stoken.
1: Ja. Je hebt een mooi tempo erin. Is er nog één ding hier in het gebied waarvan je zegt van, dat wil ik heb begrepen verteld, of dat moet je worden?
0: Ja, kom eens bij ons in gebied in Boetsanger. Het is een prachtig mooi gebied. Nou. En momenteel ben we bezig met een nieuw bezoekerscentrumpje en een vesting. Dus die mag nog verbouwd worden, maar dat speelt momenteel. Dus,
1: Ja, dat is mooi, dat wordt er gewoon weer straks in, op Boetsanger.
0: Ja, ja, dat begreep ik, ja. Ja.
1: Mooi. Bliefkik, wie blijft er in mijn boord? We hebben nog een date bij ons om ons goud in te smeren. Wie overlept veel?
0: Prima. Gaat wel leuk.
2: Dit is Rondje Zummer
3: bij Radio Noord.

0: Edwin Jongendijk op Radio Noord, rondje zomer 2026. De eerste week, die zit er bijna op. Ik zat net even te luisteren wat er allemaal gebeurt. Backstage, dat kunnen we dan horen in de studio. En er werd gesproken over een hengel. En nou weet ik dat ze niet vissen gaan vangen, toch Femke?
1: Nee, nee, dit gaat niet over een vishengel. Dit gaat over een hengel met een microfoon erop. Want wij zijn aan het varen en ineens doemt aan de rechterkant in de schaduw, het kon bijna een horrorfilm zijn, doemt er een man op en die staat in het water met een soort waterregenpak. Wie ben jij?
2: Ik ben Jasper. Ik ben muskusrat vanger bij waterschap Hunsnaas. We zijn hier bij Boetangen.
1: En als je muskusratten vangt, dan doe je dat dus gewoon in het water, begrijp ik?
2: Ja, lopend.
1: Hoe werkt dat dan?
2: Nou, we gaan bij de kant langs, zoeken naar beeld waar een muskusrat of een beverrat leeft. Voornamelijk hier de beverrat. Dat is voor ons het belangrijkste hier aan de grens. En dan zoeken we naar voedsel of sporen.
1: En waar moet je dan op letten?
2: We kijken vooral naar de vegetatie wat ze eten. De inhoud ervan. Dat is vaak wel een kenmerkend iets. Zoals, je moet het vergelijken met een kaasstengel, zeg maar. Die uit elkaar gepluist worden.
1: Oké. En als je dat ziet, dan denk je, hé.
2: Ja, dat is niet pluis.
1: Heb jij dat hier ook gevonden?
2: Nee, heb ik hier nou niet, helaas.
1: Was ja, voor het, jou wel.
2: Ja, ja. Voor mij is het goed. Maar aan de andere kant, ja, we zijn natuurlijk elke dag met daarmee bezig.
1: Hoe vervelend zijn deze dieren?
2: Die zijn behoorlijk vervelend voor onze kaders en dijken. Want ze maken behoorlijk grote gaten in onze dijken. En een woonkamer van een beverhaard is wel zo groot als een skippiebal.
1: En als je zo'n skippiebal in je dijk hebt zitten, dat betekent natuurlijk
2: verzakking.
1: Ja.
2: Zwakheid van de dijk.
1: Gebeurt dat veel?
2: Ja, gebeurt heel veel.
1: Hoeveel?
2: We hebben vorig jaar zaten we op 321 beverratten. Hier alleen aan de grens. 90% is hier gewoon in de kooien gevangen, langs de grens van het hele waterschap Hunsnaas.
1: Ja, dat is mooi dat jullie ze vangen. Maar gaat het ook wel eens mis dan?
2: In de vorm van?
1: Nou ja, dat jullie dus ontdekken dat er zo'n skippiebal.
2: Ja, dat gebeurt. Daar zijn wij natuurlijk op het werk heel erg mee bezig. Als wij zoiets hebben dat de dijk verzakt, dan gaan we hem direct herstellen.
1: Oké. Ik zie hier ook iets langs de kant liggen. Dit lijkt mij een vangkooi. Wat kun je omschrijven wat dit is?
2: De beverhaard vangen we met een levenvangende kooi. De beverhaard komt. We hebben daar lekkere appeltjes in liggen voor. Of suikerbieten, dan zijn ze gek op. Ja, zijn ze gek op. Ja, zoetigheid, hè. Dan komen ze en dan trappen ze op een treeplank en dan valt de klep dicht. Er zit een zender op. Dan zijn wij binnen 24 uur. Nou, gemiddeld ongeveer 12 uur. Dan staan wij bij de kooi.
1: Hoe groot zijn deze dieren eigenlijk?
2: Van puntje staart tot aan de neus is een gemiddelde beverhaard gauw een meter.
1: Wat?
2: Ja.
1: Een meter?
2: Ja. Een gemiddelde exemplaar wordt ongeveer zo'n 8 kilo. Kan wel 12 kilo worden, maar van wat wij vangen is meestal 8, 9 kilo.
1: Ik ben blij dat jij dit doet en dat ik het niet hoef te doen.
2: Ja. Dat snap ik heel goed.
1: Heb je nooit gedacht, oh ik vind het...
2: Nee, nooit.
1: Wat maakt dit werk zo leuk?
2: Je bent altijd buiten. Je doet een stukje voor de veiligheid. En voor ons allemaal natuurlijk. En ja, dat is wel een belangrijk iets voor ons.
1: Maar krijg je er ook een kick van als je dan zo'n dier in zo'n...
2: Nee, dat is geen kick. Dat is geen kick. Het is gewoon noodzaak.
1: Ja, maar het is niet zo dat jij denkt, oh wat fantastisch dat ik dit mag doen in het water.
2: Dat wel, natuurlijk. Ons werk is natuurlijk wel een bepaalde charme. Dat is gewoon mooi. Dat je de hele dag gewoon voor je werk in de natuur mag lopen. En ja, gewoon de vrijheid eigenlijk. En toch je werk doen.
1: Ja, want laten we eerlijk zijn, even los van de dieren die ik niet heel smakelijk vind. Maar goed, ieder zijn ding. Is het natuurlijk wel geweldig dat je lekker in de natuur. Letterlijk met je poten in de klei.
2: Ja, wel. Ja, ja, dat klopt.
1: Lekker. Ja. Oké, wij gaan eens even kijken of... Ik weet niet, ja, Marco die stelde net iets voor. En daar ben ik niet heel happig op. Ik moet trouwens eerst eventjes deze hengel zo... Want ik heb wel spieren, maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje... Ik voel het wel branden, zeg maar. Marco stelde net iets voor. Ik ben er nog niet direct heel happig op.
3: Heb je daar een tweede pak bij je?
1: Ik kom dus ook terug.
3: Heb je die bij je? Femke wil graag met jou even dat water in.
1: Nee.
4: Zet je zomer in beweging.
0: Dit is Rondje Zomer
4: bij Radio Noord.
5: I've been married a long time ago.

0: Sister Sledge op Radio Noord en We Are Family. Als je een beetje kijkt naar de beelden van Rondje Summer, dan hebben we Femke gezien in korte broek, Femke gezien in een spijkerbroek, Femke met een broek met een hele lange pijpen. En wat ga je precies aantrekken zometeen, Femke?
1: Ja, Marco die heeft mij verleid om een soort... ja, waterpak aan te trekken over mijn kleding, Marco. Jij hebt dit eerder gedaan, maar ik ga dus zometeen het water in. In een water waar muskusratten, beverratten zijn. En je moet weten, ik ben panisch voor alles met een staart en muisratachtigen. Dus het is niet dat ik heel erg sta te springen. Maar ja, goed, alles voor tv, hè. Dus ik ga hem nu aantrekken.
2: Ter geruststelling, Femke. Ja. Ik mocht dit vorig jaar doen.
1: Ja.
2: En ik heb het overleefd.
1: Oké, okay. Dat is een hele geruststellende gedachte.
2: Ik ben maar 7 keer gebeten, 4 keer geopereerd. Het is gelukt.
1: Oké, okay. Nou, dit gaat best soepel. Zo. En ik trek hem dus nu gewoon over mijn kleding heen. Ja, dank je dat je me even helpt. Ik ben een beetje beperkt. Zo. Nou, heel charmant. Oh, daar past ook goed. Nou, Jasper, ik ben aangekleed. Ik ga zo meteen met jou het water in. Ik vind het wel een beetje spannend.
0: We gaan het meemaken, we gaan het horen en we gaan het zien op TV Noord. Verkeersinformatie, Edwin, het zat vast.
3: Ja, zeker op de A7, Oudeschans, richting Duitse grens. 4 kilometer file vanwege wegwerkzaamheden daar. En de vertraging is volgens de AWB zo'n 30 minuten.
0: Dankjewel.
4: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
5: En Frankie Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
6: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal iedereen vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
7: En Michiel Hoving.
8: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
4: Hier bij Radio Noord.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Vers aan tafel, vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers aan tafel.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
15: aan tafel!
0: 11:30 is het. Het laatste nieuws komt van Edwin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Museum Spoorlijn Star is gered van de financiële ondergang door steun van de gemeente Stadskanaal, meldt RTV1. De gemeente koopt namelijk het Starstation in Stadskanaal en het stationsgebouw in Veendam voor €400.000. En daarmee is de Star ook verlost van de banklening. Die drukte zwaar op de balans, omdat de Star verder financieel gezond is. Met de sluiting van bakkerij Haafs verdwijnt in korte tijd weer een onderneming in Winsum. Haafs moest sluiten vanwege een gebrek aan vakbekwaam personeel. Eerder maakte een viswinkel en een chocolaterie bekend te stoppen. Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum maakt zich nog geen zorgen.
16: Het is niet dat je echt kunt zeggen van nou ja, het is die trend. Ja, en daar stopt iedereen. Het zijn allemaal individuele gevallen die allemaal met hun eigen redenen er hier wel een einde aan willen plaatsen. Als winkelvereniging, als ondernemersvereniging Winsum, is dat natuurlijk hartstikke spijtig.
3: Een zeldzame Siberische diamant die 18 jaar geleden verdween uit het Natuurmuseum in Groningen is teruggevonden in het Hunebedmuseum in Borgen-Odoorn. Waarschijnlijk gestolen toen die lastig te verkopen bleek, verstopt in een doos tussen andere fossiele stenen. Directeur Lars Hendrik Mand van het Universiteitsmuseum vertelt hoe ze die diamant op het spoor kwamen.
17: Wij vermoeden dat die steen die is teruggevonden in een krat met andere stenen die daar verder niks mee te maken hebben in Borgen. En wij vermoeden eigenlijk dat die diamant nooit dat krat verlaten heeft. De diamant is bijzonder niet omdat het een diamant is. Dat is de diamant zelf is klein en niet zo zuiver als je zou gebruiken in de diamantindustrie. Maar hij zit compleet ingekapseld in het oorspronkelijke vulkanisch gesteente. En dat is waar de oorspronkelijke verzamelaar op aansloeg.
3: En bewoners van de EE Stolperlaan en de Stationsstraat in Veendam maken zich zorgen over de staat en veiligheid van de oude bomen in de straten, meldt Parkstad Veendam. Aanleiding is de recente storm waarbij een monumentale boom uit 1909 omviel en op twee woningen terechtkwam. De schade was aanzienlijk. Bewoners stellen dat het incident het gevolg is van jarenlang onvoldoende onderhoud aan het gemeentelijk groen. De buurt vraagt de gemeente om snel duidelijkheid en actie. Meer actie op rtvnoord.nl.
0: Ga gelijk kijken. Maar eerst Harma met het weer.
18: Vanmiddag verdween de nevel en leeghangende bewolking en laten ze zich regelmatig zijn. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is de hat is er 21 tot 22 graden. En vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In maand verdween de nevel en leeghangende bewolking door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige en loten vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen snel terug naar de bootjes. Femke heeft een speciaal pak aangetrokken en die gaat overboord. Ze kan met de voet op de grond en Crocodile Dundee is er zometeen niks bij. Meemaken? Gewoon luisteren of kijk naar TV Noord.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden? CenturiAutoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
20: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
24: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
23: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Damiano David op Radio Noord tijdens Rondje Zummeren, Born with a Broken Heart. Femke is aangekleed en Femke gaat overboord haar angsten overwinnen.
1: Ja, Femke gaat flink aan de bak. Ik ben even in het bootje ernaast gaan zitten van Henk. Het is Henk zijn plek, maar ik dacht bij mezelf, Femke heeft wel een soort supervisor nodig, een leidinggevende. Maar dan komen we goud, denk ik. Hoe is het met de spanning?
2: Nee, het gaat goed hoor.
1: Ja?
2: Het gaat goed. Wat ik vooral spannend vind is, hoe kom ik bij Jasper?
1: Ja.
2: Want ik sta nu in onze boot. Hiernaast ligt een lager bootje. Dus het zou logischer zijn dat ik eerst in dat bootje ga. Maar Jasper staat aan die kant. Dus ik weet niet wat handiger is. Wat raad je aan, Jasper?
3: Ik zal eerst via de lager boot gaan.
2: Eerst via de lager boot.
3: Bootje
2: draaien. En dan, nou. Dus ik ga er nu heel charmant zo uit. Zo. Oh god, dit gaat nu op fout.
1: Weet je wat, leg jij je microfoon maar weg.
2: Het is oké. Ik heb gewoon zo'n sukkel die niet op zit te letten.
1: Oké,
2: wacht even.
1: Femke stapt nu mijn supervisor bootje in. Die is wat minder stevig, Femke. Ik waarschuw je vast.
2: Ja. Maar, so far, so good.
1: Nee, dit gaat goed.
2: Ja, dit gaat goed.
1: Kijk, we draaien het bootje.
2: Ja.
1: Lever de microfoon maar vast in.
2: Oké. Nee, maar die heb ik nodig, toch?
1: Ga je meenemen? Je bent niet bang. Oké,
2: nee,
1: super.
2: Natuurlijk niet. Je kan hem mij zo even aangeven.
1: Ja, dat is helemaal goed. Nou, dan gaan we. Mocht iedereen nu meeluisteren, wel met de televisie in de buurt. Ik zal hem even heel snel aanzetten. Want dit zijn dingen die je niet vaak gaat zien in een rondje zwemmen.
2: Ik heb het hart in de keel, hoor.
1: Nou!
2: Moet ik voor?
4: Nee, daar zit een touw nog vast.
2: Oh!
1: Oh, de kiem al zo, Tor of Night. Ja, dat lukt wel,
2: Kik.
1: Ja, dat lukt wel.
2: Ik ben niet zo lang, hè?
1: Nou, Jasper. Als echte gentleman, help de mid.
2: Oh god. Oké, wacht even. Deze leg ik hem hier neer, zo. Oké.
1: Daar gaat ze.
4: Ik zal voorzichtig aan doen.
2: Hoe doe je dat?
1: 1, 2. Oh, dit gaat heel subtiel.
2: Oh, dit is een raar gevoel, joh. Want je voelt helemaal je benen gewoon een soort van vacuüm zuigen.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, als je niet op past, zit je ook vast.
2: Oh ja?
4: Ja.
2: Lekker bemoedigend ook.
4: Hoe zachter het wordt.
2: Ja, als je vast zit, dan heb je wel een probleem, denk ik.
4: Nee, tilt gewoon je hak op.
2: Zo simpel is het.
4: Ja, zo simpel is het.
2: Oké, ik zie hier ook een aantal handschoenen liggen. Wat gaan we daarmee doen?
4: Je mag even een handschoenen aandoen.
2: Ik voel ook van alles onder mijn voet. Maar goed.
4: Ja, je mag even een handschoenen aandoen. Dat is voor de, ja, voor de ziektes.
2: Oké. Zodat we geen enge ziektes krijgen, zeg maar. Dan hebben we wel een probleem. Want ik moet deze vasthouden. Is het ook één? Is één ook genoeg?
4: Ja hoor, ga maar.
2: Oké, dan kan ik deze gewoon. Fijn, dank je. Oké, wat gaan we nu doen?
4: We gaan even kijken naar vegetatie van de beveras. Als wij wel sporen kunnen vinden.
2: Dus ik ga zo met mijn hand onder water?
4: Dat kan. Als ik wat zie, dan. Dan moet je ook soms met je hand onder water.
2: Oké, nou, let's go.
4: Ja.
2: Ik ga nu met Jasper mee. We lopen ergens naartoe. Is dit dat wat jij net bedoelde met die kaas?
4: Ja, dit is een beetje zo'n stengel. Een beveraad die pluist dit uit. Helemaal. En dan krijg je een beetje dat cheesekaas van eerder. Dat trekt je gewoon helemaal uit elkaar. En dan heb je echt mooie sliet. En dan weet je al dat serieus is.
2: Oké. En nu? Wat gaan we nu doen?
4: Ja, we gaan gewoon verder. Een beveraad is gek op wortels van de plant. Of een rietstengel vindt hij mooi. Eigenlijk van alles wel. Het is echt een plantenneter. Ja.
2: Ik zat even vast in het riet. Wacht even hoor. Oké.
4: Nou, zo.
2: Het is hier een beetje glad hoor. Ik vind het hier niet heel chill.
4: Nee, dat snap ik. Het is ook niet altijd echt comfortabel. Vooral als je niet altijd in het water staat, zeg maar.
2: Nee, jij bent dit gewend natuurlijk.
4: Ja, wij staan gewoon 5 dagen in de week in de sloot. Ja.
2: Wat vind je nou het allerleukste aan dit werk?
4: Je bent de hele dag buiten. Je kunt gewoon je ding doen. Natuurlijk, wij moeten gewoon ons werk doen, het simpel staat. En je moet het gewoon mooi vinden. Je moet het echt van de natuur moet je kunnen genieten. Om je werk te kunnen doen. Je bent de hele dag alleen. Ja, dat is soms wel een ding. Nou, soms een ding. Eigenlijk nooit. Maar dat is gewoon heerlijk.
2: Ja, maar nu zijn jullie met 4 man. Maar normaal gesproken sta je hier dus helemaal in je eentje.
4: Dan sta ik hier helemaal alleen. Soms dan gaat er een collega met me mee. Dan gaan we wat uitgebreider een groter gebied pakken. En dan doen we daar vaak met 2. Maar meestal 9 van de 10 keer is het toch wel alleen.
2: Oké. Nu eventjes concreet. Jij ziet hier bepaalde vegetatie. Ja. Wat is dan de volgende stap?
4: Ik let er vooral op als ik een beveraad heb. Of als ik op sporen op zoek ben van een beveraad. Dan kijk ik naar het snijgedeelte. Een beveraad heeft aan de voorkant de snijtanden natuurlijk. Net als een konijn. Hij bijt het schuin af. Het afbijten en de tandgrootte van een beverhaas is ongeveer net zo groot als je nagel van de duim. Dus als je het ongeveer, nou, en de ene is wat groter dan de andere natuurlijk, als je ongeveer dat hebt, dan weet je haast wel zeker dat er ergens een beverhaas zit. Maar hij kan hier zijn, maar hij kan ook nog wel 100 meter, 200 meter verder zijn.
2: En zitten ze dan onder water of zitten ze echt aan de kant?
4: Nou, dat varieert nogal een beetje. Als je echt een bouw hebt, dan gaan ze vaak wel onder water. En dan graven ze echt een gat in de wal. En dan maken ze daar nou, echt hun nest. En dan krijgen ze daar ook een jongen.
2: Maar daar kom jij niet, hè? Jij legt dan puur zo'n val neer en...
4: Ja, ik zet alleen maar een levenvangerkooi neer van de beverrat.
2: Ja, dus je gaat niet met je handen zo onder water op zoek naar die beverrat?
4: Nee.
2: Dat we dat wel even helder hebben. Fijn. Oké. Nou, laten we teruggaan.
1: Femke, ik vind het wel een mooi gesprek, maar je zat lekker veilig zo met je hele lijf boven water. Ik wil even met die robotarm van jou door dat riet heen zien natuurlijk.
2: Oké, nou vooruit. Speciaal voor jou, maar ik ga niet te dicht bij de kant, want dat vind ik eng.
1: Zoek ze.
2: Nee, ik ga dat echt niet doen, want straks zit er zo'n beest en dan raak ik in paniek. Nee, ik ga het echt niet doen. Oeh, ik val bijna. Jasper, wat doe je me aan? Oh nee, heel smerig.
1: Kom maar, gebeurt er niks.
2: Ik zit gewoon vast. Marco, jongen, ik pak jou.
1: Ja, jij van een week op pad met mij?
2: Nee, ik wil niet.
4: Als wij wat vinden natuurlijk in het water.
2: Jij hebt mij niet met muizen gezien, echt. Nee. Dat wil je niet.
4: Als wij iets vinden in het water, qua vegetatie, of dat we denken dat hij hier woont, dan gaan we met de hand voelen. Nou, hier zit een mooie holling.
1: Voelen.
4: Onder het water. Voel maar eens, dan kun je hier mooi voelen. En dan voel je echt... Dat er een holling zit.
2: Ja, ik voel het. Ik ga niet verder. Ik ga echt niet verder.
4: En Muskerat is banger voor jou dan wij voor hem. Dus
2: ja, dat zo.
4: Hij komt niet bij jou.
1: Dat betwijfel ik.
2: Heb je mij nog niet gezien? Oh my god. Nee, ik ga het... Oh nee. Nou, alles voor tv. Huppakee, nog één keer. Oh, godverdamme.
4: Ja, je voelt echt dat hij dan mooi onderholden is. Mooi glas. Nou, dat is echt wel een typisch teken van een levend... Ja, een bouw waar echt leven op zit.
2: Maar hier zitten dus gewoon... Hier is dus gewoon iets.
4: Ja, hier zit wel wat. Alleen
2: kunnen we terug?
4: Kunnen wij morgen pas zien.
2: Oké, ik vind het mooi zo.
4: Ja, is goed.
2: Zullen we terug?
4: Ja, dan gaan we.
2: Marco, ik kom weer naar je toe.
1: Is gewoon leuk.
2: Als ik hier ben, kom.
1: Heel goed gedaan.
0: Terug naar de boot. Angst overwonnen. En badend door het water. Op zoek naar die beesten en dan hopen dat je ze niet tegenkomt. Radio Noord, Rondje Zummer. Deze is van Nielsen. Sexy als ik dans.

0: Zet je zomer in beweging. Het is rondje zomertijd. Week nummer 1 zit er bijna op. Eens even kijken hoe het met Femke gaat, want die heeft haar angsten overwonnen. En Femke, als ik nou een muizenval neerzet, durf je hem dan te pakken later? Of zeg je van, nee, doe niet?
1: Nou, wat denk je zelf? Ik ben echt panisch voor die dieren. Ik noem het ook gewoon heel oneerbiedig beesten. Ik heb ooit een keer, toen ik zwanger was, hoogzwanger van mijn tweeling, toen had ik een muis in huis. Mijn ouders woonden toen een half uur verderop. Om 11 uur 's avonds zijn ze speciaal voor mij naar Gorredijk gereden om het beest te verwijderen. Zo bang ben ik ervoor. Ik stond letterlijk op de tafel. Dus nee, dat gaat hem niet gebeuren. Ja, ondertussen zijn wij onderweg. Het laatste stukje varen voor vandaag, Marco. Dat is wel even een dingetje.
2: Ik vind het wel jammer, ja.
1: Ja.
2: We gaan wel door voor de mensen denken van, oh, stoppen ze eerder. Maar we gaan naar de haven van Bhutan. En daar gaan we alles weer oppakken. Wat er gaat gebeuren is ook voor ons nog een verrassing. Maar we laten het bootje zometeen achter ons.
1: Ja, ondertussen komen er ook nog heel veel leuke berichtjes binnen. Wil ik toch even een paar noemen. Prachtige televisie, geweldige beelden. Lia uit Noord-Burgum, die wil even de groeten doen aan mijn mama uit Wildevank. Heeft jarenlang in Bhutan gewoond, maar nu in Friesland. Hartstikke mooi. Even kijken. Kijk uit voor de ratten, zegt Jans. Dat is allemaal goed gekomen. Mooie tocht. Wanneer komen jullie door Veendam heen? Nou, daar ben we niet uit de feest.
2: Nee. Nee. Verdomme sowieso nooit. Nee.
1: Nee. Nee.
2: En
1: nee.
2: Volgens mij helemaal niet. Was het nou de routes Visvliet Buffalo sowieso in de laatste week? En Uithuizen en Holvieren volgende week?
1: Wordt hem ook niet.
2: Al mijn kopje.
1: Nee, dus Naid in Veendam. Maar goed, wil jij ook onze groeten doen? Of heb je een leuke vraag voor ons? Of wil je gewoon een berichtje sturen aan iemand? Ga eventjes naar rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar staat een hele grote knop. Doe de groetjes. Ik zou zeggen, doe de groetjes.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist.

0: Een aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
2: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
3: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
7: Radio Noord, rondje zeven, met Karel Oosterhuis.
8: Met als eindbestemming vandaag Vesting Bourtange. Maar dan kan je toch niet helemaal komen met de boot? Nou, dat leggen Femke en Marco zometeen haar fijn aan je uit.

0: een monsterproductie van Stuck, Aitken and Waterman, Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Snel terug naar de bootjes, want Marco heeft een bijzondere gast aan boord. Een man die klauk is en ik krijg gelijk zin in een eierbal.
1: Ja, we zijn al vijf door laag nou, Karel. Te lood op onze afspraak, dat is echt onze schuld. Maar we hebben gelokt, want Olaf is ons... Toen is Norris Touw kwam net. Ja. Ik dacht van wel soort donker tussen het riet. Maar ja, dat was toe.
2: Ja, en zo dacht ik wel van ja, ik kan nou ook teruglopen. Maar ik ben toch in Brutsel West en zei van hé, kom eens even. Mag ik aan boord?
1: Ja. Doe is vooral bekend, de laatste 10 minuten van het woord. Au! Oh!
2: Ja. Ja, en ook al die anderen, maar dat mag nooit, hè? Nee, maar ja, het is verschrikkelijk, man.
1: Ze steken flink hier, hè?
2: En wie noemen ze blinde muggen, hè? Maar voor mij kennen ze wel zo mooi.
1: Een goud riggen.
2: Ja, dat idee heb ik wel. Ja,
1: lange boksen maar gelukkig.
2: Ja, ik wel. Doe nooit.
1: Nee. Ik kom een beetje nonsens in trouwens. Want dat is gewoon het veilig zo. Oh, die op, maar Boutang is hier ook al. Ja. Ik kom met Bidi. Hey, ben je een collega geworden van mij?
2: Ja.
1: Mr. Klauk.
2: Ja. Ja, dat vind ik. Ik vond het een alle eer en inmiddels vind ik het ook hartstikke leuk om te doen.
1: Inmiddels?
2: Nou, in het begin was ik een beetje gespannen en dacht ik van is dit wel goud genoeg? Ik deed het wel, maar ik was er niet echt ontspannen bij, zeg maar. Valt het wel goud.
1: Ja. Gunners ben kritisch, wordt wat mooi.
2: Ja? Ja, dat is ook zo.
1: Ja, hoe reageert ze?
2: Kijk, de mooiste, want ik lees niks op social media. Dat is alleen allemaal bagger en stront. Nee, dus alle reacties die je krijgt, ja, dat is volk toch positief. Want anders zeggen ze volk niks.
1: Ja. We zitten nou een bootje in Boutang, de woont in Zuidloorn. Heeft ze wat met dit gebied?
2: Ja, ik heb al veel met Westerwolde. En dat komt er misschien ook wel een beetje door mijn kameroor Alex Visser heen. Waardoor kom ik hier ook wel veel. Want we doen om het jaar doen weer de Westerwolds Latjesfestival. En dan maken we dus bij allemaal schouden langs. Maar ja, Westerwolde is... Ja, Togelaan is wel mooi. Ik kom van Togelaan. Maar ik denk dat Westerwolde toch het mooiste van Grunnen is. Ja,
1: natuurveel, hè?
2: Ja, en mooie natuur. En dat wordt er allemaal de deur in. Dat is echt wel hal prachtig. Ja.
1: Blinde muggen.
2: Ja, dat is nou wel een. Nee, dat is minder. Maar nee, het is nou weer rustig.
1: Ja.
2: Nou in die hoop misschien. Ja.
1: Nou, was wat. We gaan ze hem gauw insmeren voor de zekerheid.
2: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Doe gewoon nog een lotje zingen zometeen, maar dat komt dan wel.
2: Ja, is goud. Likt niet goud, ja. Top.
3: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Taylor Swift. We gaan naar het weer met Harma. Wat gaan we krijgen het komend weekend eigenlijk?
1: Dit weekend komt de zomer weer echt op gang. En dat allemaal dankzij hoge druk. Op dit moment een rug van hoge druk ten westen van Nederland. En zorgt voor een oostelijke stroming. En door met wordt die aangevoerde lucht dreug. En dat betekent dus veel zon. En ook flink warm. Nou ja, en in het weekend manifesteert hoge druk zich boven de Britse eiland. Richting onze omgeving. Ja, en in de zomer volgt de week gewoon lekker deur. Pas één volgt de week. En dan komt er weer wat vroegtijdens. En dan wordt de kans op regen en onweer groter. Nou, voor vanmiddag in ieder geval. Nu voor wat zomer is bewolkt. Temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 21 tot 22 graden. Vannacht kan de nevel en mist ontstaan. Met 14 tot 17 graden als minimum. In Melende verdwijnt dat. En de zon die gaat gouden best down. De wind zwak tot matig. Loten vrij krachtig komt nu het noordoosten. Met 23 tot 28 graden. Zondag volop zon. 21 tot 26 graden. Maandag nu wat zon. Een matige noordoostenwind brengt gemiddeld 26 graden. En dinsdag, woensdag, vrijzinnig weer. En nog een beetje erbij, 27 of 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Dat zijn dikke temperaturen. Laat die zon maar komen. En het zonnetje staat te stralen bovenop de...

0: Billy Joel op Radio Orton, Tell Her About It. Rondje zomer 2026 in volle vaart vliegen we door de provincie. En als ik zeg volle vaart, dan is het natuurlijk 5-6 kilometer per uur. Je wil niet harder, je mag niet harder. Als je sneller gaat, dan mis je al het moois om je heen. Inmiddels aangemeerd. Femke en Marco, waar zijn jullie terechtgekomen?
1: Nou, we gingen bijna, Wijnand en ik, de cameraman, in met volle vaart de vaart in. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het scheelde niet zo heel veel. Nee, wij zijn aangemeerd in Bourtange. Het eindpunt voor vandaag wat betreft de boot. We zijn klaar met varen. Dat voelt een beetje dubbel. We hebben heel veel mooie dingen gezien onderweg. Het was fantastisch om op de boot te zitten. Maar de wal biedt ook zoveel moois. Dus we gaan eventjes kijken wat hier allemaal aan het allemaal gebeurt. Er zijn heel veel mensen hier. Ja, en geloof het of niet... Maar Marco die zit weer tussen de vrouwen.
2: De wal biedt zoveel moois, zegt Femke net. Daar hebben ze wel gelegen, hè?
3: Ja, hè? Ja. Ja. Maar nou, hier.
2: Ja, gewoon je beide.
3: Ja, het is fantastisch hier.
2: Ja.
3: Ja, geweldig.
2: Ja, wat voor een plekje is het, hè? Want je zit er zo mooi bij.
3: Ja, we hebben wel gesproken. We hebben aan de Mieke. Voor onze gymnastiekjuffrouw.
2: Ja, we gaan gymnastiek straks, leuk, hè? We gaan gewoon middown.
3: Ja, is dat zo?
2: Ja, leuk van wel. Beetje beweging en zo.
3: Ja, beweging is sowieso goud. Dat ook alle doen.
2: Ja, wil een beetje nog?
3: Wat
2: ja, gewoon in de heupjes, is het een beetje soepel?
3: Ja, best ja? nog. Ja, ik kan er ook al best op slopen. Nee, dat is echt zo. Ja. Dat valt me op. Ja. Dat ik poedelongs lekker lopen ben en dat ik ook lekker slopen kan.
2: Ja.
4: Komt ook mooi uur dat jullie er zijn, want we hebben op vrijdag altijd gymnastiek.
2: Oh.
4: Bewegen op muziek. Ja. En nou is het vakantie, dus je bent van harte welkom.
2: Ja, maar dat bewegen, dat is belangrijk. Waarom zit dat?
4: Nou ja, we proberen ons nog een beetje jonger te voelen als dat we in Jordan binnen. En dan is dat wel een hele goede ondersteuning.
2: Ja. Ja. Helpt het ook met iets? Voor in de kop, een beetje rust of vooral voor het lief?
4: Voor alles. En voor het bijpraten en voor het koffie drinken. En ja, fantastisch. We hebben er een hele mooie combi van.
2: Ja. Ken je ook dansen op de muziek van Olaf Vos?
3: Nee, ik zal niet weten. Sorry, maar ik weet niet. Wat voor muziek is
4: dat? Wij kunnen dat wel. Nee.
2: Ja,
4: want wij bewegen gewoon op elke muziek. Maar dat behoeft niet per se op het ritme.
2: Ik zou zeggen, liefkie, op ieder geval zou hem lekker bewegen. In die heupjes. Beetje

0: Meghan Trainor en All About the Bass. Je zal op vakantie gaan en je wil naar Duitsland, Edwin. Dan ben je nog niet klaar, denk ik.
1: Nee, je hebt dan natuurlijk de grenscontroles. Maar ook wegwerkzaamheden op de A7 Oudeschans richting Boende. 4 kilometer file op dit moment. En volgens de ANWB is dan een vertraging van 3 kwartier.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Actie van Extinction Rebellion vanmorgen bij Noordgastransport in Uithuizen.
10: Wij blokkeren de toegangsweg van Noordgastransport. Normaal gesproken wordt hier het gas verwerkt en daar komt afval bij vrij voordat het gasnet ingaat. En dat afval wordt afgevoerd met vrachtwagens. Dat kan niet zolang wij hier de toegangsweg blokkeren.
1: Zei Daniel Koelikamp van Extinction. Met de actie willen ze ook het kabinet oproepen te stoppen met de gaswinning. Vooralsnog lijkt het bedrijf weinig problemen te hebben van de blokkade. Museum Spoorlijn Star is gered van de directe financiële ondergang door steun van de gemeente Stadskanaal. De gemeente koopt namelijk het Star-station in Stadskanaal en het stationsgebouw in Veendam voor €400.000. Daarmee is de Star verlost van de banklening, maar die €400.000 moet uiteindelijk wel worden terugbetaald aan de gemeente. Daarover zijn nu gesprekken gaande. De politie zoekt getuigen van een ongeval op dinsdag 26 mei... waarbij een 90-jarige man op een bromscooter viel. De man reed met zijn 87-jarige vrouw... die op een elektrische fiets zat vanuit Waterhuizen... op het fietspad langs het Winschoterdiep. Rond 8:00 s'avonds kwam een ongeveer 35-jarige vrouw... van de andere kant hen tegemoet fietsen. De bejaarde man raakte uit balans, belandde in de berm... moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De fietster heeft waarschijnlijk niets gemerkt van het ongeluk. De politie zoekt haar en eventuele andere getuigen. En poppodia trekken steeds minder bezoekers. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
11: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: Ja, doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de poppodia in Nederland afgelopen jaar in het rood. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Gaan we naar het weer met Harma.
12: Vanmiddag verdween de nevel en leeghangende bewolking en laten ze zich regelmatig zijn. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is de hat is er 21 tot 22 graden. En vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In buiten verdween de nevel en leeghangende bewolking door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige en loten vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Straks muziek van Propaganda. Dan hoor je Duel, Gustavo Lima. En de man van de eibal, Olaf Vos, hoor je live zometeen hier op Radio Noord.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Hey, waar was
14: was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: zo'n lekkere zomerplaat op de radio. Gustavo Lima en de ballade. Live muziek, ook dat is Rondje Zummer. Femke staat bij Olaf Vos. Welke liedjes gaat hij doen?
1: Nou, dat laten we lekker aan Olaf over. Wij staan hier aan de kade. Ondertussen verzamelen zich steeds meer mensen voor het optreden van Olaf. Ja, en we kunnen er heel veel over zeggen. Maar ik denk dat we gewoon moeten zeggen... Olaf, take it away.
2: Dankjewel. Een boodschap. Doorof het begun der snijd voor het kuisen. Wel die groot brengt bij Paul Sulf nooit. Maar het mok zoveel loed, dat is zeker. Door om het in het goud aan de beter. Door die weigstoorn het geef een bulde aan. Door de kreeg nooit ook dezelfde kaas. Het een voorsprong, nooit mis die ook door de aande nooit meer in te houden is. Wat is die voorbeeld, wat is die bestem? Waar wordt die toekomst, wat zet op die zin? Is het mogelijk of ligt het nooit binnen die bereik en de droom die mag hebben? Zo is belangrijk wat pa en moe wilden. Zal ze die neerholden of optilden. En kreeg ze heuren dat schoudbist. Nooit te min of dat het niks is, nooit wat worden kan. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven. Touw geliks ben de genoeg nog bliep met wat er is. Al is een halig beetje. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven. Touw geliks ben de genoeg nog bliep met wat er is. Al is een halig beetje. Kloten is het, mik ik er nooit van zeggen. Tegenstem en touw zeggen. Dat ik altijd denken zal en dat je het minder hebt. Noor de wereld kieken blief. Zonder bret voor de kop. Zo dik als die soms is, terwijl om die touw genoeg in de bagger zit. Holstron doet hij nou kiek goud, is dit hout volgens die wezen mout? Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven, in touw gelieks, ben er genoeg nog bliet met wat er is, al is een halig beetje. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven. Touw geliks ben de genoeg nog bliep met wat er is. Al is een halig beetje. Waarom kreeg hij zoveel en naamde te min? Waar als hij zegt is goud zo. Beeld hij eens in. Als hij zegt er is voor die niks meer te horen. Wie hem taalt iets zo doen? Ja wat in? Bist gewoon aan aanmoud alleen. Er zit er meer in. Maar du staat nooit te vroegen. Klogen is wat hij nooit leert.

0: Bin uit voor elk geliek wat ik zei, ja. En dat muit me, soms kwoord als een spin, vergrijld zo glin. Hij is aan mijn zijschadriek. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kring zonder te geven. Touw gelieks, ben er genoeg nog bliet met wat er is, al is een allerlijk beetje. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kring zonder te geven. Touw gelieks, ben er genoeg nog bliet met wat er is, al is mijn allerlijk beetje.
1: 3 weken onderweg in de provincie.
2: Rondje Zummer.
1: Bij Radio Noord.

0: Op Radio Noord, Dual Eye to Eye, Rondje Zummer, Femke en Marco, die zijn inmiddels op de plek van bestemming in Bourtange. Daar gaan ze natuurlijk straks ook verder naartoe, het centrum verkennen. Maar eerst eens even buurten, want er zijn steeds meer mensen gekomen, Marco.
1: Het wordt een beetje chaos, maar dan kring je volk. Hè. Als elke een beetje bij mijn koor zit en ze kennen mijn koor ook. En dan ben ik grunniger ze onder mijn koor natuurlijk. Dan gebeurt dit een beetje. Dan je de bouw een beetje regelt. Dus Annemieke, ik kom uit Biedistoorn. Annemieke, je bent van, dan mag ik het goud zeggen. MBVO.
2: Hartstikke goud.
1: Ja, het is meer
2: leuk. Bewegen voor ouderen.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: Ja, precies. Ja. Ja, de ouderen, die kan bimmy. Een aantal met beperking. Nee heup, nee knieën. Hartprobleem, longprobleem. De ene die komt hoor in de rolstoelen binnen. Maar bewegen ze allemaal. En door gaat ze om. En het is niet alleen bewegen, maar het is ook hoe ze tot huis uit. Eén voor de sociale contact. Maar na afloop drinken we namelijk altijd een kop koffie. Oh. En dat is ook nooit belangrijk. Wel belangrijk, ja. Maar... dus,
1: nou, ja. Dan schat nou belangrijk dat is. Want het sociale component is natuurlijk ook hartstikke belangrijk.
2: Daar. Precies. Ja. Precies.
1: Was dat dien idee om dit te organiseren?
2: Nee hoor, nee hoor. Nee, er was altijd Leidster voor mij. Door heb ik het van overgenomen. Ik doe dat nog nooit zo heel lang. Ik ben wel al gymjuf. Al mijn hele leven zo'n beetje. Dus ik heb ook meer vereniging waar ik lesgeef. Peuters, kleuters, dames, bodyfit. Ik heb van alles. Ja. Maar deze groep die heb ik overgenomen van Arne. En het is hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ben je een beetje te coördineren?
2: Nou, daar kijk ik ze maar. Nou, volgens mij wel. Volgens mij wel. Jawel. Ze lusten, hartstikke goud. En ze doen altijd heel gezellig met. Ja. En ik wil ze wel eens in mijn doen. Maar, nou ja.
1: Nou, dan gooien we nou down. Want Olaf gooit zo'n nummertje zingen.
2: Oh, kijk,
1: en dat wordt een beetje een nummertje in de stemming, zei je al. Voor de heupjes kind lus. Op wel moet ik letten zometeen? Waar kan ik het beste mee dansen?
2: Nou, eigenlijk ben ik elke hoorn weer.
1: Oh ja?
2: Jawel, jawel, jawel.
1: Okay. Nou, dan kooi ik gewoon niet zometeen.
2: Ja, nou maar.
1: Ja.
2: Nou maar.
3: Ja, want Olaf, ik ben hier in het prachtige Bourtange. Hoe gaat het met die musical?
4: Ja, goud. Ik ben alweer hartstikke drok met nieuwe nummers. Dus ja, want dat vind ik, dat zei ik les ook tegen hoor. Ik vind het mooiste eigenlijk als het kloor is en dat ik weer bezig kan met wat nice.
3: Wist niet night zo van het terugkijken?
4: Nee, want ik vind het proces is voor mij altijd het mooiste wat er is. Dus nummers mokken, nummers schrijven, teksten aanpassen, teksten bedenken. En nou ja, en door zit ik nou dus weer in. En dan hoop ik uiteindelijk weer een stuk of 15 nummers te hebben. En dan kies ik door denk ik weer een stuk of 10 hoes.
3: En wat is dan die inspiratie?
4: Het leven. Ja, dat kan soms positief wezen en soms of negatief, nee, maar wat meer over probleem. Nou, vorige nummer ging over het verschil tussen Amerika wat steeds groter wordt. En dat moet ik zelf met. Ik werk op school en dan zei je dat zelf ook van, goh, de hoorn die komt er al makkelijk en die krijgt alles. En er zijn ook genoeg die kriegen allemaal niks en die moeten het zelf allemaal regelen. Hè. Nou, wat we zelf ook met mogen is mantelzorgers. Dus ik ben de kinder die moeten thuis de bouwdel ook nog verzorgen. Dus ja, er zit echt een heel groot verschil in. Nou ja, dat is een voorbeeld en dat moet ik dit met. En soms wel eens. Het gaat over het leven, dus het is volk ook wel een beetje zwoor, zeg ik meestal wel.
3: Ja, want een van die Wichter, die zei net, nou, het is wel een beetje depressief.
4: Ja, nou, dat is, maar ja, kijk, ik ben, van mezelf ben ik ook echt wel happy de peppy. Maar ja, er gebeurt ook dingen van, dat hoort ook bij het leven. En door wil ik het ook over hebben. En door wil ik ook bij stilstaan, dat is het wel.
3: Dat is ook goud, denk ik.
4: Ja, ja. Nee, dus, en ik kan me wel voorstellen hoor, dat mensen denken van, goh, nou, dat is wel half depressief. Maar kijk, ik zeg altijd wel, want het is ook met, als het gaat om verlies. Ik ken het van me afschrijven. Hè? En dat is voor mij ook een heel belangrijk ding. Dus als ik daarmee bezig ben, ik word ermee geconfronteerd op schaal bijvoorbeeld. Hè, dat vorige nummer. En dan denk ik erover na. Kijk maar, ik ken dat gewoon van me afschrijven. En dan is het kloor. Maar ja, als ik dat nummer breng, dan moet het natuurlijk wel nog steeds gewoon echt wel die zware boodschap wezen. Dus ja, dat is helemaal auteurs.
3: Maar dat is met deze anders, toch?
4: Ja, het volgende nummer gaat over mijn jeugd. En dat was in Meedhoezen. En dat was wel Happy the Peppy.
3: En kin de heupen los?
4: Ja, ja, ja. Dus de MBVO, meer bewegen voor ouderen. Ja, de MBVO, die kan het dak eraf gooien, ja.
3: Nou, Marco... Hoe is dat?
1: Ja, dan kom ik gauw.
3: Wie kan los? Olaf, ja. Take it away.
5: Ik ben benaderd.

Met een eigen zin. Ook al win ik nooit, dat geldt in voor ons beiden. En ik ken aan zijn kameroodschap nooit. Gekkigheid en gerechtigheid. Hand in hand, als wat is er nooit? Het duurt zo lang als eerlijkheid. In gruwwit was

0: knijt verdronken kon, ey. Daarom kom ik geen weer om, ja. Ik kom uit de middelste klein. Ik wacht niet eens dat ik kon die verdaaien. Stevels aan, den door de klei. Biggie zoeken fietsen tot in eeuwigheid. Ik kom uit de middelste klei. Ik wacht niet eens dat ik kon die verdaaien. Stevels aan, den door de klei. Biggie zoeken fietsen tot in eeuwigheid. Lekker man, beetje bier zo.
1: Zet je zomer in beweging.
2: Dit is Rondje Zemmer
1: bij Radio Noord.

Alex Warren op Radio Noord, you're the passenger. En eigenlijk zijn we allemaal passagieren, zit van boord bij Femke en Marco. De bootjes, de Ranomi en de Bauke, die zijn inmiddels aangemeerd bij Vesting Bhutang. En het team gaat zo meteen naar binnen. En daar gaan nog veel meer mooie dingen gebeuren. En wat in het live muziek van Olaf Vos. Het is een vrijdagmiddag om door een ringetje te halen. Wordt het nog mooier? Ah, ik denk het wel. Gewoon blijven luisteren. Gewoon blijven kijken. Dan mis je helemaal niks. Deze is van Yellow.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

0: scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
3: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Radio Noord, rondje 7, met Karel Oosterhuis. Met

0: Jimmy Cliff van Sunshine in the Music. Geen koffie, geen thee. Nee, doet er maar een mocktail. Met allemaal kleurtjes en een parapluutje. Past heel goed bij het zonnetje. Is er al wat lekkers te drinken daar in Vesting Bourtange, jongens?
1: Ja, het is hartstikke mooi weer hier in Bourtange. De zon schijnt. Ik zat net al even te kijken. Ben ik nog helemaal droog? Hoe zit het met jou?
2: Ik ben zeiknat, maar wel van het zweet. Het is warm.
1: Ja, maar dat mag ook wel. Want we hebben natuurlijk 4 dagen best wel grijs weer gehad. Nu wordt het hartstikke mooi. En ja, Marco, wij staan op het punt om zo meteen naar de vesting te lopen.
2: Het is direct 10 uur en we zijn night online. Want wie heeft ook een beetje zummerse kleren aan? Marie Noorsby, vol in ornaat.
3: Tuurlijk, als je er veel om moet, dan volledig veel om.
2: Je binnen op, hoe ver is het lopen vanaf hier naar Bourtange Town?
3: Ja, hoe ver is het lopen? 1,5 kilometer.
2: Dat moet lukken, denk ik.
3: Ja, zeker gaat dat lukken. Ja.
2: Dit is ons welkomstcomité, Femke. Ik heb nog geen mensen gezien die er zo mooi bij hebben gestaan deze week.
1: Nee, ze zien er echt werkelijk prachtig uit. Ik ga ervan uit dat jullie niet elke dag zo rondlopen in Bourtange.
4: Ja hoor, elke dag. We zijn elke dag toeristen, dus elke dag lopen we zo rond.
1: Oh, dit is echt serieus?
4: Nee.
1: Ja, nee, ik geloof alles hoor.
4: Nee, dat is flauwkul. Zondags in elk geval, elke zondag.
1: En hoe is dat?
4: Ja, we doen dat al lang. Ja, op een gegeven moment denk je wel, nou, het is nu wel een keer genoeg. Ja, zo denk ik erover.
1: Maar is het bijzonder om dan zo'n dag rond te lopen?
4: Ja.
1: Wat maakt het zo bijzonder?
4: Ja, het is leuk voor de toeristen en voor de vesting. Daar doen we het ook voor. Het is ook een leuke hobby natuurlijk om zelf te doen. Dat kanonschieten. Ja, iedereen vindt het leuk, die grote knallen. Maar...
1: Want dat mogen jullie ook doen, begrijp ik
4: ja,
1: dus.
4: Dat mag ook, ja. Maar daar moet je wel een speciale vergunning voor hebben.
2: Is hier een chef kanon?
3: Nou, chef kanon. Ik regel wel het meeste voor het kanonschieten, ja.
2: Dus Doob is gewoon chef kanon?
3: Ja, ik ben de wapenbeheerder, laten we het zo maar zeggen. Ja.
2: En er is, hoor ik dan een vergunning nodig elke keer? Dat moet steeds weer op naar de gemeente en...
3: Ieder jaar wordt de schietvergunning opnieuw aangevraagd, ja.
2: Is de vergunning voor nou rond?
3: Ja.
2: Dus gaat gebeuren straks?
3: Ja, gaat zeker gebeuren.
2: Maar eerst nog even, van Vuur je pad gewoon. Je zei van, we hebben een eigen welkomstwoord of zo, mag ik het zeggen?
3: Ja, even je pad gewoon om op eerst aantreden, zodat we in gelid staan, zeg maar. Nou. En dan kan ik even lopen.
2: Ja, wie dan met, denk ik? Wat moet er gebeuren nou?
3: Nou, ik zal het commando geven als jullie er dan gewoon los komen staan.
2: Oké.
3: Okay. En dan kijk me nog eens door, maar zo dan.
2: Heb ik.
3: Die kant.
2: Oh, die kant. Oh, zo'n verkeerde kant.
3: Die kant, ja, nou, tuurlijk. Aantreden in 2 gelederen. Dus dan gaan zij voor elkaar staan.
2: Oké, okay, voor mekaar nou.
3: Ja.
2: Oh, en dan moet ik erachter?
3: Nee, oh, jij gaat, nee, 2 gelederen. Jij gaat daar staan.
2: Oh, god.
3: Sorry hoor. Nee, dat zijn 2 geleden.
1: Kijk. Gaat lekker, mannen.
2: Ja. En we gaan het horen over.
3: Hoef jij daar dus
1: ja, maar dat kan niet, want anders ben je niet te horen.
3: Okay.
1: Dus ik blijf even staan.
2: Of schreeuw.
3: Of schreeuw?
2: Dat is een goeie stem?
3: Ja, ik heb wel een goeie stem.
2: Nou, kom maar, Femke Vermi. Even gewoon mijn harde proor.
3: Oké, gaan we dat doen. Even kijken.
2: Hij denkt hem nog.
3: Rechts. Om. Dan staan we zo even een keer op, dus
2: de rechtsomkeert. Oh, terug. Oh, deur. Nou.
3: Met de rijen. Rechts, voorwaarts, marcheer. Oh nee, dat kan nog niet, want je hebt je piek nog naast.
1: Dit gaat helemaal fout.
2: Dit gaat super.
3: Komt van de warmte.
1: Daarop houden, ja.
2: Boys, wat? We gaan mooi de kanen weer op.
3: We gaan de kanen.
2: Dan komen we uit.
3: Opwaarts, uw spiek draagt.
5: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
6: Dit is Rondje Zomer.

0: En met Lionel Richie All Night Long marcheren we naar Vesting Bourtange en gaan we naar binnen. Marco heeft allemaal mensen bij zich.
1: Ik loop een stukje mid en dan kom ik Noors Cor te lopen. En ik hoor dat Cor meedoet aan meer bewegen voor ouderen. En toen kwamen we erachter net, tijdens die wandeling, dat je zelf woont in Bourtange.
2: Ja, dat klopt. Ik woon in de vesting. Ja. In een oud leger appartement.
1: Hoe lang al?
2: 11 joh.
1: Is wat?
2: Ja. Ja, dat bevalt prima.
1: Ik denk dus altijd, ja, misschien heb ik een verkeerd beeld ervan, dat als je in Bourtange woont, dat je elke dag die toeristen voor de rol met me in Toenen en zo.
2: Ach, lopen ze in de Herenstraden run.
1: Dat ben je zo ook.
2: Ja, daarom valt mij op. Is natuurlijk wel eens een die eens een keer door de glas wil kijken, maar hoog. Hebben we methodes op.
1: Ja, want? Wat doet u dan?
2: Dan klappen we glas dicht.
1: Hoe bijzonder is het om te wonen in een vesting?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk gewoon wonen. Maar de rust en de omgeving, alles, dat is ja, geweldig. Ja.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, 11 jaar geleden, dat je er wel bewust voor gekozen hebt.
2: Ja, ach ja. Maar ik kwam van, ik heb altijd in Schilwolde gewoond. Ik ben in de stad geboren. Ik heb in Schilwolde gewoond en toen zijn we naar Uithuizen gegaan. En daar wilde ik weg.
1: Oké.
2: En toen zijn wij hier terechtgekomen. Want mijn vrouw's moeder komt oorspronkelijk hier weg.
1: Oh, mijn moeder. Oh, uw moeder. Achter mij opeens geroepen, mijn moeder. Uw moeder heeft ook jaren in Bourtange gewoond.
3: Nee, mijn moeder is geboren. En mijn opa die heeft vanaf 18 jaar... heeft hij daar in dat huis gewoond waar nu de vestingsmanager gewoond heeft. Okay. Die nu burgemeester is van Schier.
1: Ja.
3: Daar is mijn opa heen gegaan als 18-jarige, als jongste van het gezin. Omdat zijn broer toen op de boerderij boer werd. Die ging trouwen.
1: Maar zijn jullie man en vrouw van elkaar?
3: Wij zijn man en vrouw.
1: Oké. Okay.
3: Daarom zei ik zo straks, toen jij zo deed, hij is van mij hoor.
1: Oh ja, ja, ik pakte je man hem lekker vast. Maar ik ken wel zoveel bij die down hoor, dat ken ook wel zo. Wie gewoon op Bourtange town nou? Wie gewoon met zo'n kanon is gegooid en zo?
3: Dus maar ik kwam al in Bourtange, die wie zo spreekt, zou mijn moeder van wie in verwachting was.
1: Ja.
3: Toen kwamen wij al in Bourtange. En toen we mijn kokken leren kennen en trouwd waren. Ja, en dan ben we dit jaar in september 16 jaar.
1: Ja.
3: 60 jaar, dus...
1: Wie weet, denken we, mensen al alles over Bourtange. Is er ooit bijzonder iets nog wat ik nooit weet? Of van jullie zeggen van, dat moet je wel aan weten?
3: Nou, wat mijn moeder altijd zei en wat gewoon nooit meer weet. Als we rode bietjes in het zuur aten bij de stamppot, dan zei mijn moeder altijd, dat is Bourtange spek. En dat wordt gewoon nooit meer. Daar proot ik hier wel eens met sommige mensen over. Maar die weet nooit wat Bourtange spek is. Nou, dat zijn rode bietjes in het zuur. En mijn moeder zei altijd vroeger, Bourtange waren de meeste slim aben. En vlees bij de appels was er altijd lang nooit, zelfs nooit een stukje spek was er. Dan namen we rode bietjes in het zuur.
1: Nou, weer wat leert. En wie binnen Bino is zucht de rode brug al, de muil en alles wat doorachter ligt. Tot zo in Bourtange.

0: de hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Het is 2:30. Laatste nieuws uit Stad Rommeland. Edwin, praat ons bij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Karel. Automobilisten die de afgelopen dagen over de A7 richting Duitse grens rijden, hebben dagelijks te maken met flinke vertragingen. Dat houdt naar verwachting nog aan tot en met komende maandagavond, wanneer de werkzaamheden daar op het traject zijn afgerond. Vanmiddag liep de vertraging al een paar keer fors op, met op een gegeven moment files van 5 kilometer en een vertraging van 3 kwartier. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit op de A7 tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Op het traject geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur en één van de twee rijstroken is afgesloten. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles voor extra oponthoud. Nog geen duidelijkheid voor de Volkswagenfabriek in Emden. Gisteren hadden zich honderden boze werknemers verzameld bij de poort vanwege de mogelijke sluiting van de fabriek. In totaal staan bij het concern zo'n 100.000 banen op de tocht. 4 VW-fabrieken, waaronder die in Emden, gaan mogelijk dicht. De fabriek is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio en er werken relatief veel Groningers. Brand in een trailer van een vrachtwagen vanmorgen. Het gebeurde aan de Kardingenweg in Groningen. Brand ontstond in het remsysteem aan de achterkant van de trailer en breidde zich uit. Maar tegen de tijd dat de brandweer arriveerde, was het vuur inmiddels geblust. En bewoners van de EE Stolperlaan en de Stationsstraat in Veendam maken zich zorgen over de staat en veiligheid van de oude bomen in de straten. Aanleiding is de recente storm waarbij een monumentale boom uit 1909 omviel en op 2 woningen terechtkwam. De schade was aanzienlijk. Bewoners stellen dat het incident het gevolg is van jarenlange onvoldoende onderhoud aan het gemeentelijk groen. De buurt vraagt de gemeente om snel duidelijkheid en actie. Meer actie op edwinnoord.nl.
6: Edwin, dank je. En dan nog een klein beetje actie van Harma als toetje.
8: Dit weekend komt de zomer weer echt op gang. En dat allemaal dankzij hoge druk. En dat betekent dus veel zon en ook flink warm. Nou ja, en in het weekend manifesteert hoge druk zich boven de Britse eiland richting onze omgeving. Ja, en in de gouden zomer volgt de week gewoon lekker deur. Pas één volgt de week, dan komt er weer wat vroegtijdens en dan wordt de kans op regen en onweer groter.
6: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van de Communards. Don't Leave Me This Way en One Republic hoor je zometeen met Sunshine.
9: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg, Groningen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: One Republic op Radio Noord en Sunshine aangekomen in het centrum van Vesting Bourtange. Little bit of sunshine, we gaan naar ons eigen zonnetje. We gaan naar Femke.
1: Ja, het gaat allemaal hartstikke goed hier. We zitten inmiddels in de vesting. We zijn net met klokkenluiden onthaald in dit prachtige vestingsdorpje. Waar echt oprecht de terrassen helemaal vol zitten. En ik zie ook allemaal mensen die zijn aan het genieten van een ijsje. Smaakt die een beetje?
2: Heerlijk.
1: Wat voor smaak hebt u?
2: Ik heb vanille.
1: Lekker, vanille.
2: Ja, lekker vanille.
1: Ouderwet. Jij zegt ook gewoon vanille.
2: Vanille.
1: Niet vanille of vanille, maar gewoon vanille.
2: Vanille.
1: Lekker, ja. Smaakt die?
2: Heerlijk.
1: Wat brengt jou hier vandaag?
2: Ik woon hier.
1: Wauw. Ik heb me dat altijd afgevraagd, hoe het is om hier te wonen in zo'n dorpje.
2: Ja, dus het is bijzonder.
1: Wat maakt het bijzonder?
2: Nou, je hebt eigenlijk ook een beetje, je hebt elke dag een beetje het vakantiegevoel. En het is hier prachtig. Kijk om je heen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En woont u een beetje in de buurt?
2: Ja, wij wonen daar over de brug.
1: Dat is echt vlakbij.
2: Ja, dat is echt vlakbij.
1: Ben je hier nou vaak op dit plein? Oh, dit is... Dit is uw vraag.
3: Als de ijskoek aan de staat, hè?
4: Ja. Dan moeten we erbij zijn.
3: Of een ijsje halen bij de buren. Ja, dat is toch gezellig?
4: Ja. Is het nou ook zo dat de Bourtange, want het is heel klein en pittoresk, dat het echt een gemeenschapje is? Of is het ook wel een beetje ieder voor zich? Hoe werkt dat hier?
3: Nee, het is echt een dorpje. Eigenlijk als ieder ander dorp werkt het hier ook. Alleen, we hebben heel veel toerisme natuurlijk. Dus we hebben heel veel aanspraak, heel veel gezelligheid, heel veel reuring. Nou zitten we hier weer met Rondje Zummer. Hè? Ja.
4: Dat blijft vol, hè?
3: Als we hier komen wonen, was dat niet gebeurd. Nee.
4: Hoe lang woont u hier al?
3: 5 jaar.
4: Oh, dat is best kort nog.
3: Ja, we zijn toch van de nieuwere hier in het dorp.
4: Import?
3: Ja, dat wel een beetje. Ja, we zijn wel geëmigreerd van Drenthe naar Groningen.
2: Nee. Dus eigenlijk bijna allemaal import.
1: Dus het is niet zoals er een buitenstaande bij komt.
3: Weinig echte Groningers, authentieke Groningers. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie ijsje. Marco, ik focus maar eventjes op de plek waar ik nu zeg maar een beetje naar half naar gedraaid ben. Daar gaat zo meteen wat gebeuren. Jij hebt dit al vaker meegemaakt, hè? Begrijp ik.
4: Ja, ik heb dat kanon heel vaak gehoord al. Ik heb altijd één ding daarvan is me bijgebleven. Een hele belangrijke. Als die gaat... Oren dicht, mond open. Dus geen grap.
1: Waarom?
4: Ja, volgens mij omdat dat geluid dan ergens naartoe kan. Toch, kan dat kloppen wat ik zeg?
3: Iets met de druk te maken, geloof ik.
4: Ja, wat ik zeg klopt, hè? Oren dicht, mond open.
3: Of kauwen, gewoon kauwen met de mond open.
1: Ja, oké. Okay.
4: Nou, geen grapje.
1: Als je het goed vindt, jij mag zometeen bij dat kanon blijven. Maar ik ga een eindje verder weg. Want ik vind harde geluiden best wel spannend.
4: Kom op, goud.

0: Let's go, Shakira en Burna Boy op Radio Noord en Dai Dai. Rondje Zummer, de laatste dag is bijna af. Ja, we gaan bijna afsluiten. We gaan eruit met een knal zometeen. En dat wil zeggen dat Femke duikt dan in de schuilkelder. En Marco die gaat dan richting het kanon. Toch, jongens?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik heb iets met harde geluiden. En ik krijg daar zo'n ernstige fysieke reactie op. Ik heb hele gevoelige oren. Dat is heel leuk, maar ook soms lastig. Want zo'n harde knal, dan gebeurt er iets in mijn lichaam. Ik moest net ook al bijna huilen, hè? Zag je dat?
2: Ja, toen je eraan dacht, begon dan een beetje te komen.
1: Nou, dus, ook omdat hij zei, ja, maar dan ga je gewoon hier staan. En dan oh nee, toen kwam er paniek.
2: Paniek.
1: Dus dat gaan we niet doen. Nee, wij gaan zometeen afscheid nemen. En dat voelt heel gek.
2: Ja. Ja, zo'n week vliegt voorbij. Op maandag denk je nog, we hebben nog 4 dagen. Op dinsdag denk je nog, we hebben er nog 3. Wat kan er misgaan? En dan is het ineens vrijdagmiddag bijna 2 uur. En zit het er voor ons op?
1: Ja. Volgende week gaan we natuurlijk wel verder. Dan zijn Joyce en Maartje aan de beurt. Zij gaan een prachtige route ook varen. Van Holwierde naar Uithuizen.
2: Zo scherp.
1: Naar Hogeland. Ja, dat moet heel prachtig goed zijn, heb ik me laten vertellen. Ja, ik ben er nog wel bij. Het mag dan bijna klaar zijn. Maar het koppie werkt nog goed. Ja, en ik hoop, Joyce en Maartje, dat jullie dit weer hebben en nog mooier. Dan kan het alleen maar goed komen. Inmiddels zijn wij omringd door mensen in prachtige klederdracht. En er was toch één ding, dat viel mij wel op, Marco. En dat viel jou ook op. Dat was deze meneer die een fantastische bril op heeft. Hallo.
3: Hallo, mevrouw.
1: Wij vielen eigenlijk meteen voor jouw bril. Wat is dit?
3: Ja, dat snap ik. Ik had dat zelf ook. Dit is een niet-bril. En die werd al vanuit de diepe middeleeuwen gebruikt. De eerste ontwerpen daarvan zijn in Noord-Italië gevonden. En ik heb hem nu ook op de neus.
1: En waarom heet het een niet-bril dan?
3: Nou, hierbovenin zit een rondje. En dat is de niet, zou je kunnen zeggen. En daardoor blijft hij vast. Het is wel een bril, maar daar zit hij met de niet vast.
1: En als je dan rondliep met zo'n bril in de middeleeuwen, was je dan helemaal het heertje of het dametje?
3: Nou ja, dan kon je het je wel permitteren. Ik heb natuurlijk ook laarzen. Niet zulke beste meer hoor, niet zulke beste meer. Maar goed, het zijn wel laarzen, geen klompen. En je kunt er dan wel beter mee lezen. Eigenlijk, als je er ook goed naar kijkt, het zijn een soort vergrootglazen. Vergrootglas 1, vergrootglas 2, die zitten aan elkaar. Het begon gewoon met het vergrootglas. En zo zijn ze aan elkaar gezet.
1: Mag ik een hele brutale vraag stellen?
3: Oh wee, u wil hem op.
1: Mag dat?
3: Ja, we kunnen het proberen. Maar misschien heb ik wel een te groot hoofd. Of u te klein.
1: Ja, dus ik heb niet zo'n groot hoofd, dat klopt. Maar dat gaan we meemaken.
3: Nou, we gaan het zien.
1: Hij haalt hem nu van zijn gezicht af. Het heeft ook met letterlijk houtje touwtje eigenlijk, hè?
3: Letterlijk houtje touwtje. 2 touwtjes en ook 2 houtjes. Dus even kijken.
1: Kan ik iets aanpakken?
3: Ik pak hem voor de grip de handschoenen zou kunnen. Ja, dan ga ik hem als een echte opticien bij u op de neus.
1: Zeg maar je hoor. Dat voel ik me zo oud.
3: Oh. Ik zal het bij je op de neus zetten. Ja, dan moet ik ook nog eventjes de.
4: Ik zal even mijn haar aan de kant doen.
3: Ja, daar gaat hij dan.
1: Dit voelt heel apart.
3: En dan heb ik ook nog zo'n bijzondere sterkte. Mijn vader zegt altijd, daar moet je goede ogen voor hebben om daar doorheen te kunnen.
1: Ik word er schil van oprecht.
3: Ja, maar hij zit wel.
1: Hij zit wel. Nou, dit ziet er fantastisch uit, Not. Ja, natuurlijk.
3: Nou, hier. Pleitje compleet.
1: Helemaal het dametje. Ik heb geen idee meer waar je bent, Marco, want ik zie bijna niks meer.
2: Ga het geluid af. Nou wordt het echt gebeurd. Doe gewoon ze van deur. Ja. Het geluid en ik groep deze kaan op tussen deze twee kerels. Met wel heb ik het genoegen.
5: Ja, ik ben Jaap Speelman.
2: Jaap en?
6: Peter Eijsens.
2: Wat is de rolverdeling?
6: Onze commandant, ik ben de vuurwerker en dat is mijn personeel.
2: Helemaal goud. Er komt een verhaaltje, Leuvik.
5: Een klein verhaaltje wat we gaan doen.
2: Nou, dus, trek van leer.
5: Dat kan. Boeren, burgers en andere lui. We gaan zo een demonstratie geven van een kanonschot. Ik waarschuw alvast, het is een luide knal. Let op uw oortjes. Hou honden en kinderen goed vast. En dan gaan we daarna beginnen. Vuurwerker, ga uw gang.
7: Opgelet, visiteren. Hij roept visiteren.
2: Klopt het dichtbij of nooit?
6: Nee.
7: Okay. Wissen.
2: Wat gebeurt er nou?
7: Ze gaan nou de loop schoonmaken van het vorige schot.
2: Oké. Okay. Die stokkenpolkje erin.
7: Ja.
2: Dat is nou kloor.
7: Spons erin.
6: Gereed maken voor lading.
2: Wat gooit erin qua lading?
6: Er gooit een papieren omhulsel in met kruid.
2: Flink wat, leuven, of nooit?
6: Nou, valt me hoor. Oh,
2: lijkt wel een dik pakketje.
6: Ja, het lijkt dik, okay. Maar het valt me. Ik heb een lontje nodig.
1: Oh, een lontje nodig.
2: Wat ze zijn hier druk bezig. Is Elke nog de klover?
8: Ja,
2: ben je de klover? Oké, okay, oortjes dicht, hè?
8: Ja, nee hoor.
2: Nee, wacht maar af. Oké. Okay.
8: Wil jij hem afsteken?
2: Oh, wat zegt u?
8: Wil jij hem afsteken?
2: Ik afsteken?
8: Ja.
2: Ja.
8: Dat ik zeg, kanonier vuur en dat jij dan de lont aansteekt.
2: Dat is helemaal goed. Dat kan ik denk ik doen.
8: Voor een gastkanonier kan dat dus.
2: Ja.
8: Ja.
2: Okay, daar is een vergunning voor.
8: Of heb je een kort lontje?
2: Ik heb een heel kort lontje. Pas maar op. Oké, okay, ik blijf een beetje in de buurt staan. Wat gebeurt er nu?
8: Het kruid is aangebracht, dat moet achter in de loop komen, onder dat zogenaamde zundgat. Dus een gaatje achterin. In dat gaatje komt de lont. Dan prikken ze een gat nu in die patroon, wij noemen dat een kardoes. En dan komt het precies op de plek waar het buskruid zit. En daarna komt dat lontje erin.
2: Dat proces, daar gaan we nu naartoe, dat het lontje
8: daar gaan we nu
2: gaat.
8: Naartoe, ja, het gaat nu spannend worden.
2: Ik kan me volgens mij herinneren, want het gebeurt ook altijd in Winschoten, voor het gemeentehuis.
8: Ja, bij, dat
2: het
8: de Allerheiligenmarkt.
2: Precies, ja. Dat het een kwestie is van oren dicht, maar ook de mond open.
8: Dat is het beste, dan kan de druk weg. Ja.
2: Okay. Dus iedereen staat een beetje als een soort van aapje erbij zometeen. Oren dicht en... Ja. Hoort u het zelf nog na al die jaren?
8: Nou, ik doe één oor dicht en de mond open, dat scheelt ook.
2: Dat is als voldoende?
8: Ja, ja, want ik moet die stok nog vasthouden.
2: Oh ja, dat moet ook gebeuren, ja. Oké, okay, even kijken wat hier gaat. Oh, sorry, de vuur.
6: Bijna zover.
2: Ik kijk een beetje op de vingers, dat is een beetje verveeld, denk ik, of nooit?
6: Ja, wel. Okay, wel wat wind.
2: Nou, het eerste keer ook zeker, natuurlijk.
6: Nee, gaat gelukkig niet.
2: Lontje gooit erin. De spanning neemt al wel een beetje touw, denk ik. Want ja, ik heb wel het idee wat er gooit gebeurt, maar veel mensen niet. Ik ben gewoon toeristen, natuurlijk.
8: Ja, ja. Nou, die treffen het vandaag.
2: Ja.
8: Ik bedoel, het is niet op elke dag dat we dat doen. We doen het alleen op zondagmiddag, elke zondagmiddag in het seizoen. En dan schieten we met zo'n heel groot kanon dat op de Bastion staat. Dus elke zondag een demonstratie.
2: Ja. Nou, speciaal voor dus, ons. Het lontje, volgens mij...
8: Dan kun je samen met Peter kan je hem af gaan vuren tot ik het commando geef.
2: Goed, dan ga ik bij Peter staan. Heb ik Peter bloorsteepjes.
6: Moet de microfoon hem wegnemen.
2: Microfoon moet weg?
6: Ja.
2: Dat is niet verstandig.
6: Dan gewoon om Jaap. Jaap die geeft commando vuur.
2: Geef het microfoon aan Jaap, gaat?
6: Ja.
2: Oké. Okay. Bedankt voor het kieken, een rondje zummer. Dan gewoon hem afsluiten.
0: Marco krijgt nu de aanwijzing om de lont...
8: Let op, schootsveld is vrij. Kanonier, vuur!
2: Een knal! Dit was hem, Roetje Zimmer. Volgende week, Maatje en Joyce, Liemkie. Mooi!

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
11: Werken op het water, in de techniek

0: Inspiratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
1: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
2: Radio Noord.
0: De middag door.
2: Met Dimitris Kops.
3: Goedemiddag, de vrijdageditie van De Middag Door. Gevuld met de heerlijke muziek. Zometeen hoor je The Real Thing, Harry Styles en eerst Miami.

Dance over American Girls. Dit is Radio Noord. Goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris en vanmiddag kan jij hem winnen. Een doos met droge worsten. Daarvoor moet je om 2:50 meespelen met Plaatje Over. 2:50, dat is al zometeen. Dus dat wordt weer lekker smikkelen en smullen op je vrijdag. Ja, misschien ben je wel groot voetballiefhebber. Nou, dan kan je de droge worsten mooi aansnijden en op tafel zetten. Vanavond bij de kwartfinale van het WK voetbal. Om 9:00 wordt er weer gevoetbald natuurlijk. Spanje-België. Hey, en zometeen hier een band op Radio Noord. Die is ontstaan tijdens een huiswerkopdracht van een van de leden. Ja, en ook de Sugar Babes onderweg. Sambor ga je horen. En ja, het is vrijdagmiddag. Ze mag ook een beetje pit wel in, hoor. Hey. En dat krijg je.

Misschien ga je er dit weekend wel lekker varen. Ja, het zonnetje schijnt, dus dat kan hoor. Of je gaat er vissen. In het windschoterdiep, de hele boel hoorde je hier op Radio Noord. Ik zit net te denken. Ja, het is een beetje lastig duiken daar, om daar te duiken, denk ik. Je hoeft niet voor het koraal in te gaan met je pakje het windschoterdiep, denk ik zo. Ik weet niet of je iets ziet. Maar in ieder geval, als je erheen gaat dit weekend, veel plezier daar. Dit is de middag door op de vrijdag met zometeen die muziek van de Sugar Babes. En ook The Real Thing komt eraan. Eerst Shepherd. En de kern van de band Shepherd bestaat uit 3 broers en een zus, Amy. En die Amy die kreeg op school de thuiswerkopdracht om een liedje te schrijven. Nou, toen kwamen ze dus thuis met die opdracht en dachten ze, ja, een liedje schrijven, ik durf dat eigenlijk niet in mijn eentje. Weet je wat, ik ga mijn broers vragen. Nou, en die wouden wel weer meewerken aan dat liedje. Ze kreeg een goed cijfer op haar thuiswerkopdracht van haar docent. En belangrijker nog, Shepherd was geboren. Jazeker. Een van de grootste hits van Shepherd, nu op Radio Noord. Dit is Da Young.

0: op Radio Noord. Met zometeen de Sugar Babes. Owen Paul komt eraan. Ook Somber, de 21-jarige Somber. Ja, hou dat maar in je achterhoofd als je hem zometeen hoort. Die gozer is pas 21. En die klinkt echt alsof hij er al een heel leven op heeft zitten. Maar nee, pas 21 dus. En zometeen ook jouw kans op een doos met droge worsten. Zit je er klaar voor om 3:50? Dat is al zometeen over een kwartier. Dan gaan we het spelen. Plaatje over. En Edwin in de studio hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent hier voor het nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Ja. Voorlopig rijdt hij zonder financiële zorgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: Waranen. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Noordnieuws, Edwin in het veld.
7: Goedemiddag, museumspoorlijn Star is gered van de directe financiële ondergang door steun van de gemeente Stadskanaal. De gemeente koopt namelijk het Starstation in Stadskanaal en het stationsgebouw in Veendam voor €400.000. En daarmee is de Star verlost van de banklening. Maar die €400.000 moet uiteindelijk wel worden terugbetaald aan de gemeente. Daarover zijn de gesprekken gaande. Actie van Extinction Rebellion vanmorgen bij Noordgastransport in Uithuizen.
8: Wij blokkeren de toegangsweg van Noordgastransport. Normaal gesproken wordt hier het gas verwerkt en daar komt afval bij vrij voordat het gasnet ingaat. En dat afval wordt afgevoerd met vrachtwagens. Dat kan niet zolang wij hier de toegangsweg blokkeren.
7: Zei Daniel Koelikamp van Extinction. Met de actie willen ze ook het kabinet oproepen te stoppen met de gaswinning. Vooralsnog lijkt het bedrijf niet veel problemen te hebben met die blokkade. Poppodia trekken steeds minder bezoekers. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
9: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
7: En doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de poppodia in Nederland afgelopen jaar in het rood. En Johan Remkes is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend aan politici die geen publieke functie meer vervullen. Benoeming is gedaan op voorspraak van premier Jette. De in Zuidbroek geboren Remkes was zonder meer lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Staatssecretaris van Volkshuisvesting, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koning in Noord-Holland en ook korte tijd vicepremier. Meer over hem op rtvnoord.nl.
6: En dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
10: Vanmiddag is de bewolking, er is regelmatig zon. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 21 of 22 graden. En vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. Maar verdwijnt de nevel en leeghang de bewolking. De zon gaat gauw de beurs down. En met een zwakke tot matige en lood vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
6: Alright, binnen nu en 1 minuut hier op Radio Noord, de Sugar Babes.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudebos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudebos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudebos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzeil.

0: over.
1: Hij ligt klaar, een doos met droge worsten, zo vlak voor het weekend. Ja, is toch wel lekker hè, om die doos met droge worsten te winnen. Allemaal lekkere droge worsten van de Slager, speciaal voor jou gedraaid. We gaan het plaatje overspelen. Je hebt één ding nodig, het telefoonnummer van Radio Noord. Die ga ik je alvast geven, 050-3188-288. 050-3188-288. Vandaag in plaatje over, een nummer uit 1994, namelijk Everything Changes van Take That.
2: Zo klinkt de plaat.
3: Dit is de vraag.
1: Oh, en ik hoop dat je dit weet. Het kan een lastige vraag zijn. Take That trad voor hun doorbraak op onder een andere bandnaam. Onder welke naam traden ze op? Was dat A, Robbie and the Boys, B, Kick It of C, East 17? Is lastig. Googelen mag. Take That trad voor hun doorbraak op onder een andere bandnaam. Onder welke naam traden ze op? Was dat A, Robbie and the Boys, B, Kick It of antwoord C, East 17? Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen. Het telefoonnummer is 050-3188-288. En we kan je gebruiken om te bellen, maar je mag er ook mee appen. 050-3188-288. Voor jouw kans op een doos met droge

0: inderdaad, Dimitri.
1: Ik begreep dat jij uitkijkt over het Damsterdiep in Groningen.
0: Ja, klopt.
1: Prachtig. Duik je er nog in dit weekend?
0: Nee, ik ga er niet in.
1: Voor een verkoelende duik?
0: Nee, daar gaan we wel ergens anders heen.
1: Oké, je gaat er ook niet doorheen varen?
0: Nee, dat ook niet.
1: En duiken naar een mooie koraal kijken in het Damsterdiep?
0: Moet we ergens anders voor zijn, hè?
1: Oké. Ik weet het niet. Wat was je aan het doen vanmiddag, Klaas?
0: Ja, ik ben net vrij. Ik ben huishoudelijke taakjes. Dus veel te warm om eigenlijk wat te doen, hoor.
1: Ja, de stofzuigen, de was draaien, dat ben je een beetje aan het doen binnen.
0: Alleen was draaien. En dan ga ik lekker even zitten zo.
1: Dus. Even lekker zitten?
0: Nee, gewoon even chillen.
1: Lekker zeg. En heb je dan een vrij weekend voor de boeg?
0: Ja, heerlijk.
1: Och, jeetje. Heb je nog wat op de planning staan, Klaas?
0: Ja, zondag gaan we naar Walibi met de familie dus.
1: Naar Walibi?
0: Ja, Walibi.
1: Ga jij 4000 keer over de kop?
0: Ja, nou, zoiets.
1: Oh, lekker, wat leuk.
0: Ja, gezellig met de hele familie. Met 15 is...
1: Met een mannetje 15?
0: Familiedag, zeg maar. Ja, familiedag, zeg maar.
1: Zo, dat is wel een hele familie dan. Wat leuk.
0: Ja, opa, oma, kindertjes, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dus...
1: Ach, wat gezellig.
0: Ja, het is wel gezellig. Ja,
1: nou, wat leuk. Wel zin in. Hartstikke leuk. Ja. En dan hoop je met een doos met droge worsten nog eventjes het weekend in te luiden.
0: Ja, dat klonk wel lekker, ja.
1: Dat is wel lekker. Nou, daarvoor speel je mee met Plaatje Over. We hebben vandaag een Plaatje Over een nummer uit 1994. Namelijk Take That met Everything Changes.
2: Zo klinkt de plaat. En dit is de vraag.
1: Take That trad voor hun doorbraak op onder een andere bandnaam. Maar onder welke naam traden ze op? Was dat A. Robbie and the Boys? B. Kick It? Of antwoord C. East 17?
0: Ja, dat was B. Kick It.
1: Kick It! Is helemaal goed!
0: Ja,
1: oh. Lekker man.
0: Ja, ik weet het wel.
1: Je wint een doos met droge worsten.
0: Oh, lekker man.
1: Die komen eraan richting het Damsterdiep. Gooi ze er niet in, hè? Want dan hebben de vissen wat te eten. Maar...
0: Die gaan mee richting Walibi, heerlijk.
1: Oh, die gaan mee richting Walibi. Ja, heerlijk zeg. Verdwijnen mooi in de buikjes van de familie van Klaas. Hey, je bent trouwens een van de weinigen met het goede antwoord, Kick It. Want heel veel mensen dachten antwoord C, East 17. Maar dat was een andere band.
0: Dat klopt. Ja. Ik weet niet welke het was, maar nee, dat was Kick It.
1: Die waren wat ruiger dan die jongens van Take That in die tijd.
0: Oh, dat kan. Nou, geen idee.
1: En Robbie and the Boys had ik zelf verzonnen. Ja, goed wat, hè?
0: Ja, precies.
1: Hey. Ik wens jou een fijn weekend, Klaas. En we gaan Everything Changes even draaien van Take That.
0: Hey, dankjewel. Jij ook fijn weekend.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
14: Radio Noord.
6: De middag door.
14: Met Dimitris Kops.
15: Richting je weekend met muziek van Bruno Mars, wou ik zeggen. Maar nee, die hebben we niet. We hebben wel Bruce Springsteen. En Pedalhammer en Roy Arena zo meteen.
14: Waar je Groningen hoort.
15: Narayan en Michael Walden.

wat meegekregen van Rondje Summer dit jaar. Ja, maandag gaan we er weer mee verder met Rondje Summer hier bij Radio Noord. Maar ook op TV Noord. Vanaf 10 uur 's ochtends varen Maartje en Joyce weer door onze mooie provincie. En als je het vandaag gemist hebt, Rondje Summer, of je wil het gewoon nog een keer zien. Je hebt een hoogtepuntje voorbij zien komen en je denkt, nou, dat wil ik nog wel een keer zien. Dat kan vanavond om 6 uur. Dan zetten we alle hoogtepunten op een rij op TV Noord. Tenminste, vanaf 6 uur. Om 6 uur beginnen we natuurlijk altijd met het nieuws. Maar daarachteraan de hoogtepunten van Rondje Summer en meer informatie over Rondje Summer, de route en zo, is allemaal te checken op rtvnoord.nl. Ricky Martin komt eraan, want de zon schijnt. En dit is Bruce Springsteen bij Noord.

0: mit Arriva an oder Hunzelblas.
1: Na, schau mal, du noch ein Kehr.

Ja, je hebt gelijk ook. Waarom een dure vakantie aan de Middellandse Zee boeken als je ook gewoon naar de Hoornse Plas kan? Hey, Peter Rienes hier op Radio Noord en Hoornse Plas. Zo meteen Gronings Goud van Los Cascos. Ook Guus Meeuwis komt eraan en eerst Ricky Martin en Christina Aguilera. Die laatste heeft wat luchtigs aangetrokken. Het is

0: kan ik hem rennen. The Runner, The Three Degrees, hier op Radio Noord. Het is bijna 3:30, zometeen Gronings Goud van Los Cascos. Kan hem nog steeds draaien als Gronings Goud. Vanmiddag na 4:00 wordt natuurlijk de nieuwe Gronings Goud bekendgemaakt. Maar laten we Los Cascos niet vergeten. Die hebben een goed nummer afgeleverd. En die hoor je zometeen. Ook Guus Meeuwis komt eraan. De Boys Town Gang staat klaar. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent hier voor het laatste nieuws. Wat zit er zometeen in Noordnieuws?
2: Nog zo gezegd, geen bommetje!
1: En andere activiteiten ook niet.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Het is 1:01. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het Veld.
6: Goedemiddag. Automobilisten die de afgelopen dagen over de A7 richting Duitse grens rijden, hebben dagelijks te maken met flinke vertraging, ook nu weer. Het houdt naar verwachting nog aan tot en met komende maandagavond, wanneer de werkzaamheden op het traject zijn afgerond. Vanmiddag liep de vertraging al een paar keer fors op, met op een gegeven moment files van 5 kilometer en een vertraging van 3 kwartier. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit op de A7 tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Op het traject geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur en is een van de 2 rijstroken afgesloten. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles voor extra oponthoud. Vertraging volgens Rijkswaterstaat is op dit moment ongeveer 1/2 uur. Zwembad De Woldzoom in Doezum is de komende dagen dicht. De oorzaak is een lekkage. Vorig jaar rond deze tijd was het ook raak. Toen ontstond er een lek op een andere plek. Wanneer de lekkage nu is verholpen is nog niet te zeggen. Zwemlessen zijn in ieder geval tot en met dinsdag afgelast. Brand in een woning aan de Frankrijklaan in Stadskanaal vanmiddag. Achter de voordeur stond een zakje met rommel en folders in brand. Volgens de brandweer is er mogelijk iets door de brievenbus gegooid. De ambulancedienst heeft 1 persoon gecontroleerd. Oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een blikseminslag heeft ruim 1,5 week geleden enorme schade aangericht bij Kamphuis Verswinkel aan de Noorderweg in Noordhoorn. Vrijwel alle apparatuur, van koelcellen tot pinautomaten, branden volledig door. Deuren van de dorpszaak moeten voorlopig dicht blijven. Dorpsbewoners zijn een geldinzameling begonnen. Het streven is €10.000 en dat komt nu al aardig in zicht. Altijd in zicht, @tvnoord.nl.
5: En voor het weekendweer hebben we Harma Boer.
7: Vanmiddag is er bewolkt, er is regelmatig zon en met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 22 tot 26 graden. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 21 of 22 graden en vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. Maar verdwijnt de nevel en leeghang de bewolking, de zon gaat gauw de beest aan en met een zwakke tot matige en lotte vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
5: Binnen nu in 1 minuut hier op Radio Noord, Benson Boon.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de kersen van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: De kersen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.

0: Nobega. Op Radio Noord en Mambo number 5. A little bit of. Hey, zometeen na vieren, dan is het tijd voor Studio Grun. En dat is de vrijdageditie. En dat betekent dat in Studio Grun de nieuwe Gronings Goud wordt bekendgemaakt. Het gaat ongeveer om 4:15 gaat dat gebeuren. Maar nu kan ik hem nog even draaien, de Gronings Goud van afgelopen week. En dat ga ik ook even doen, want ja, het weer is lekker en de plaat is lekker. Dit is Gronings Goud, nog heel eventjes van Los Cascos.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Guus Meeuwers en Vagant. Ja, vergeet ze niet. Het is een nacht levensecht hier op Radio Noord. Het is bijna 4 uur. Studio Grun komt eraan. Op de vrijdag is dat de vrijdageditie natuurlijk met Maartje.
1: Absoluut. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: We hebben altijd op vrijdag, noemen we dat tussen 4 en 6, Maartje en Nadesh.
0: Ja, dat klopt, want Nadesh is er ook bij. Goedemiddag.
1: Die staat nog helemaal lekker uit beeld. Ik dacht, ik kan nog even lekker aan de anonimiteit.
2: Nee, ik kan niet. Kom maar hier. Kom maar lekker erbij.
1: Hier, Guus, klap voor jou. Dat hoor jij niet. Maar, hey, of het publiek van Guus.
0: Groningen-Schout neem ik aan, zometeen. Ja, kwart over 4.
1: Kwart over 4. Dus als je dan artiest bent en je wordt gebeld... Nou, misschien heb ik dan goed nieuws voor je, maar ik kleed het wel altijd heel leuk in.
0: Je hebt niet voorgebeld van we gaan bellen?
1: Nou, volgens mij eerlijk. Ik heb geappt, maar ik heb dus nog niks gehoord.
0: Oh, dus echt een verrassing zometeen. Wow. Je gaat gewoon bellen met een ster uit Groningen.
1: Dat is normaal wel anders hoor. Alleen deze ster was blijkbaar onbereikbaar. Dus we gaan straks nog een keer proberen. En anders dan moet hij later op de radio terugluisteren. Hij, ik kan wel zeggen, het is een hij.
0: Oh, het is een hij.
1: Dus alle vrouwen kunnen afhaken.
0: Oké. En voor de rest, wat zit er voor de rest in de show?
1: Lachlijn. En we gaan natuurlijk verder waar Rondje Zummer is gestopt. Dus Boertang staat in het zonnetje vandaag.
0: Oh, wat leuk.
1: Mooie plek.
0: Wat leuk. Studio Grun.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De hoofdlijnen van het Groningse nieuws hebben we ook voor je. Edwin, goedemiddag.
11: Mooi maatje. 10 jaar na het treinongeluk bij Winsum, waarbij een Arriva-trein op een melkwagen botste, moet de verzekeraar van de melkwagen bijna €400.000 betalen aan ProRail. Zo heeft het gerechtshof bepaald. Ook vandaag weer flinke vertraging op de A7 richting Duitse grens, met zo nu en dan files tot 5 kilometer. Vertraging van bijna 3 kwartier. Het houdt naar verwachting nog aan tot en met komende maandagavond, wanneer de werkzaamheden op het traject zijn afgerond. En bewoners van de Storm Polperlaan en de Stationsstraat in Veendam maken zich zorgen over de staat en veiligheid van de oude bomen in de straten. Aanleiding is de recente storm waarbij een monumentale boom omviel en op twee woningen terechtkwam. En de schade was toen aanzienlijk.
10: En meer Gronings nieuws straks om 16:30.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Radio Noord. Studio Grun.
19: Met Maartje Ettema.
10: De boten Ranomi en Bouke zijn veilig aangekomen. Ze hadden er ook nog fantastisch weer bij. En dat betekent dat we hier de draad voor rondje zomer weer oppakken met Boertangen.

0: slechte gewoontes heeft iedereen. Zelden zo vrolijk bezongen als door Ed Sheeran. Blik op de weg. Veel drukte bij de Duitse grens al de hele week. Hoe is het daar nu, Nadesh?
1: Ja, nog steeds. Dat gaat over de A7 Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. 18 minuten ben je daar langer onderweg. Je wordt omgeleid via de af- en oprit. En dat komt allemaal door grenscontroles en werkzaamheden daar.
0: Tegelijkertijd.
1: Ja, dan schiet het niet op.
0: Wat wel lekker opschiet, is het weer, Harma.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ziet het er goed uit, hè?
2: Ja, ik word wel eens toe op doelst.
0: Kan mijn geluk niet op. Ja.
2: Nou, dat is verder de provincie in 24 plus. Dus misschien is daar een oorlog al bij de warme kant. Gelukkig zit je op water, maar dan verbrand je dus ook ontzettend snel. Dus daar is al iets met tip om rekening mee te houden. Ja, volgende week de link de temperaturen zelfs op de warm om en dan biedt de drijf aan 20 graden. Dus ja, zeker gaat het in boven de 24 uur komen en zo verder de provincie. Maar het zucht er echt heel goud nu tot met volgende week vrijdag. Ja, en op dit moment 9 uur de zon op Lauwersoog. 25 naar 11 graden. Dus het worden zes uurtjes de zon met een dikke 24 graden op Groen Airport Eelde. Nou, de komende uur is de zon er ook mooi bij. Van oma een uur of acht nog altijd 21, 22 graden. En vannacht zouden de nevel en misken nog stonden met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. Maar dan trekt het op. De zon gaat gouden weer staan. De wind zwak tot motig, loten vrij krachtig. Komt u de Noordoosten met 23 tot 28 graden.
0: Oh, lekker Harma, dankjewel. Tot zo.
2: Jo, tot zo.
0: Dat klinkt als muziek in de oren.
1: Ja, jij moet op de boot, hè, maandag.
0: Maandag beginnen, dus jij zit hier.
1: Heb jij je vaarbewijs al?
0: Nee, ik heb wel ervaring.
1: Ervaring, mooi.
0: Ja, mooi. En Stefans ouders hebben een boot ook wel. Maar heb ik nog niet heel veel mee geoefend, zeg ik meteen heel eerlijk. Wordt meestal gevaren. Passenger Princess.
1: Lekker.
0: Kan ook goed op
1: maar
0: de boot.
1: Misschien kan Joyce wel goed varen, hè?
0: Joyce en ik hebben natuurlijk vorig jaar allebei al met deze boot gevaren.
1: We hebben het te maken met ervaren vrouwen.
0: Dus ik zie helemaal geen problemen.
1: En heb jij je zonnebrand ingepakt?
0: Ik heb zelf zonnebrand gepakt. Maar ik heb net natuurlijk voor jou een geweldig cadeautje uit Duitsland. Want er zullen vrouwen zijn en mannen misschien met make-up die dit herkennen. Maar als je lekker je toet vol met make-up hebt gesmeerd, omdat je misschien je full HD op tv moet. Ik noem maar wat.
1: Ja,
0: als je daar dan
1: kunnen,
0: de hele tijd dat zonnebrand overheen smeert. Wat natuurlijk wel echt nodig is. Want anders verbrand je leemtig. Maar dan smeer je dat helemaal zo uit. En nu heb jij dus gevonden, kwam je net helemaal volgens mij aan, een spreentje met factor 50. En dat is echt speciaal daarvoor. Dan kun je gewoon je gezicht zo mee insprayen. En dan niks aan het handje.
1: Mag ik je nog wel een tip geven?
0: Ja.
1: Vergeet je haargrens niet. En als je een scheiding maakt, dat je je scheiding ook insmeert. Want anders verbrand je ook je bolletje.
0: Dan heb je zo'n rode hanenkam.
1: En dat doet zeer.
0: Oh, jij hebt dit gehad, begrijp ik al.
1: Nou ja, als je dat verbrandt, dat doet echt zeer. Dat wil je echt niet. Want je gaat met je borstel eroverheen, hè? Puntje van je oren.
0: Ik ga er allemaal om denken.
1: Heel goed.

Bruno Mars. En hij heeft het natuurlijk over goud, hè? 24K, 24 karaat. Nou, zijn vermogen wordt geschat op 175 miljoen. Dus dat kan hij op zich wel kopen.

0: hoofd bent.
1: Het is helemaal geen spannend moment meer, want normaal is dit natuurlijk de onthulling. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Maar we weten het al, want de Ranomi en de Bauke die leggen elke dag ergens aan. Het was natuurlijk hun laatste dag. Ach.
2: Ach, zielig.
1: Ja, dat gaat dan ook alweer snel voorbij.
3: Ja, wel hè?
1: Ja.
3: Ik denk dat Femke en Marco balen dat het voorbij is.
1: Dat denk ik ook. Maar
3: en jij staat te trappen.
1: Even gaan bijslapen ook na zo'n week.
3: Dat denk ik ook wel. En ze zijn natuurlijk geëindigd in Bourtangen. En zoals wij thuis het dan graag als een chique plaatsnaam willen zeggen, Bourtanger.
1: Bourtanger, ja, dat is wel echt, dat ken ik wel, ja.
3: Ik ken dat voornamelijk
1: een soort grapje.
3: Van vroeger, nou ja, ik mag niet over vroeger spreken. Maar dan gingen we kinderfeestjes, gingen we naar Bourtangen en dan gingen we daar kaarsen maken. En ik heb dat één keer gedaan en dat vond ik zo geweldig. Dat is me altijd bijgebleven. Dat wil ik echt forever nog een keer doen.
1: Vind ik heel grappig, want blijkbaar hebben wij het nog nooit samen over Bourtangen gehad. Want als ik hier met Erik zit en die naam komt, dan zeg ik ook altijd, oh, ik ging daar een keer kaarsen maken. Ook als kind. En ik vond dat ook heel leuk.
3: Ik heb het één keer gedaan toen. En sindsdien denk ik, oh, ik wil zo graag daar weer een keer gaan kaarsen maken.
1: Nou, het bestaat daar dus ook nog steeds. En ik heb het toen met Doe het lekker zelf, met Babette, toen hebben wij dat nog gedaan daar.
3: Aanrader?
1: Ja, het was nog net zo leuk. Okay. Je kan lekker kleurtjes maken en zo en kiezen.
3: Vet man, dat ga ik wel even een keer doen. Ik heb in de zomervakantie blijf ik thuis. Dus dan kan ik mooi de toerist uithangen in eigen provincie.
1: Het eerste uitje heb je alweer.
3: Bourtanger.
1: En het is vanaf Stadskanaal ook goed te doen.
3: Helemaal goed. Het is een oud vestigingsdorp in de provincie Groningen. Ja, je raadt het niet. Het ligt in de gemeente Westerwolde. En het dorp werd dan tussen 1580 en 1593 gebouwd. Tijdens de 80-jarige oorlog, ook wel de Nederlandse opstand. Bourtangen, ja, dat is een beschermd dorpsgezicht. En trekt natuurlijk ook veel toeristen. Onder andere dus een uit Stadskanaal. Hebben ze bonus.
1: Bijvoorbeeld jij.
3: Bijvoorbeeld ik. De woonplaats telt ongeveer 679 inwoners in 2026. Vond ik niet bizar veel. Aan de andere kant, als ik zo dat binnenste, alleen het stervormige binnenstadje bekijk, denk ik, nou, als daar bijna 680 mensen wonen, vind ik het wel weer heel veel.
1: Ja, ik weet niet zeker of dat. Dan denk ik dat ze daar buiten ook nog een stukje.
3: Dat denk
1: rekenen.
3: Ik wel. Volgens
1: Anders
3: mij
1: kan
3: wel.
1: Het bijna niet. Het is best wel klein, inderdaad. En je moet dat maar net willen. Want ja, het is mooi wonen, maar het is natuurlijk net als in Giethoorn wonen. Die mensen hebben bordjes in de tuin van hier niet poepen, omdat het gewoon overspoeld wordt.
3: Ja, je hebt geen tuin. Ja, of de toeristen in je tuin.
1: En mensen staan dan gewoon bij je naar binnen te kijken, want die denken dat het een soort museum is.
3: Ja, bizar.
1: Dus, goed. Heb jij er net zoveel over te kletsen als Nadej en ik? Ik zal ons eventjes weer afronden. Bourtangen vandaag op de kaart 050-3188-288 als je informatie hebt.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het is precies half 5 en dus tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Hoi maatje. 10 jaar na het treinongeluk bij Winsum, waarbij een Arriva-trein op een melkwagen botste, moet de verzekeraar van de melkwagen bijna €400.000 betalen aan ProRail. Dat is 80% van de totale schade. Dat heeft het gerechtshof bepaald. 3 jaar geleden oordeelde de rechtbank dat ProRail 40% van de schade moest betalen. ProRail ging daartegen in beroep en met succes, want het hoeft nu nog maar 20% te betalen. Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag 16 november 2016... op de onbewaakte overgang in de Voslaan bij Winsum. Bestuurder van de melkwagen zag de trein over het hoofd. 18 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond. Museumspoorlijn Star is gered van een directe financiële ondergang door steun van de gemeente Stadskanaal. De gemeente koopt namelijk het Starstation in Stadskanaal en het stationsgebouw in Veendam voor €400.000. En daarmee is de Star verlost van de banklening. Maar die €400.000 moet uiteindelijk wel worden terugbetaald aan de gemeente. Daarover zijn nu gesprekken gaande. Nog geen duidelijkheid voor de Volkswagenfabriek in Emden. Gisteren hadden zich honderden boze werknemers verzameld bij de poort vanwege de mogelijke sluiting van de fabriek. In totaal staan bij het concern zo'n 100.000 banen op de tocht. 4 VW-fabrieken, waaronder die in Emden, gaan mogelijk dicht. De fabriek is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio en er werken relatief veel Groningers. De politie zoekt getuigen van een ongeval op dinsdag 26 mei... waarbij een 90-jarige man op een bromscooter viel. De man reed met zijn 87-jarige vrouw, die op een elektrische fiets zat, vanuit Waterhuizen op het fietspad langs het Winschoterdiep. Rond 8 uur 's avonds kwam een ongeveer 35-jarige vrouw van de andere kant hen tegemoet fietsen. Bejaarde man raakte uit balans, belandde in de berm en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De fietster heeft waarschijnlijk niets gemerkt van het ongeluk. Politie zoekt haar en eventuele andere getuigen. En Johan Remkes is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend aan politici die geen publieke functie meer vervullen. De benoeming is gedaan op voorspraak van premier Jette. De in Zuidbroek geboren Remkes was onder meer lid van de Tweede Kamer namens de VVD, staatssecretaris van Volkshuisvesting, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koning in Noord-Holland en ook korte tijd vicepremier. En nog veel meer over hem op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dankjewel.
8: Er is regelmatig zon en met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 22 tot 26 graden. Vanaf om een uur of 8 is het nog altijd zo'n 21 of 22 graden en vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. Maar verdwijnt de nevel en leeghangt de bewolking, de zon gaat gauw de beest aan en met een zwakke tot matige en lood de vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 28 graden.
6: Arme, dankjewel. Zometeen spelen we natuurlijk weer de lachlijn en je hoort een zomerhit van precies 10 jaar geleden.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
10: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: Sophia. En ineens is het weer 25 graden. Tijd voor zomerse muziek. Alvaro Soler hoor je. Met Sophia.
1: Heb jij enig idee wat jij net allemaal gezongen hebt?
0: Nee, ik zing fonetisch mee.
1: Ja, ik heb het door.
0: Maar dat gaat toch best aardig? Tenminste, al zeg ik het zelf.
1: Ja.
0: Nee, vind je het niet goed klinken?
1: Nou, nee,
0: ik heb
1: het is
0: natuurlijk
1: gewoon
0: een koptelefoon.
1: Je bent, ja, hoef je niet meer neus over. Ja, dat is een beetje wat het is.
0: Goed.
1: En dat is oké.
0: De lachlijn. Ik neem het ter harte. Ik ga de volgende keer de tekst opzoeken. Wij spelen de lachlijn en er is iets helemaal aan de hand. Ga jij het zeggen? Ga ik het zeggen?
1: We hebben een hint.
0: We hebben een hint. Nou, dat vind ik echt een tractatie deze vrijdag. We hebben er echt even samen voor gezeten. Hè? Is dit niet te moeilijk? Is dat niet te cryptisch? En we hebben deze hint helemaal als co-productie ingebracht.
1: Ja, we zijn echt tot een compromis gekomen.
0: Ja.
1: Echt mooi, dat stukje samenwerking even tussen ons op de
0: redactie. Vreedzame vrijdag ga ik deze dag noemen. Voor
1: geweldig.
0: Eerst even de lach. Je moet ook wel een beetje weten van, oh ja, zo klonk die. Het is tot nu toe best wel lastig. Al veel namen gehoord, heel veel Groningse namen. Dat hebben we al gezegd, dat hoeft niet meer.
1: Je hebt al verklapt, het is geen Groninger, het is een BN'er.
0: Precies.
1: En dan ga ik nog even verklappen dat de hint is verenigd. Herenigd, moet ik zeggen.
0: Top hint. Herenigd.
1: Herenigd.
0: Eén woord, één hint, samen met BN'er dan twee hinten. En dit is lach. En 050-3188-288 is ons nummer.
1: Een herenigde BN'er.
0: Ja, mooi. Dan heb je het als één hint. Je mag nu gaan bellen. Je maakt kans op de RTV Noord Sokken. En je favoriete plaat.
1: Met die mooie sieraad voor op je dressoir. Die geweldige muziektegel die je wil hebben.
0: Inderdaad. Dan doen we even, halen we gewoon een liedje uit de lijst. Gaat jouw liedje in de lijst. Dat kun je alleen maar hier winnen. Dus vanaf nu bellen. 050-3188-288.

0: En nummer dat we allemaal kennen, Bon Jovi, Living on a Prayer. We gaan meteen door, want het is wel spannend. Veel gebeld, toch een goede hint gegeven waarschijnlijk. Maar of het ook echt tot het goede antwoord leidt, dat gaan we weten van Jenny Brands. Goedemiddag, Jenny.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, zit jij lekker in de auto?
1: Ik zit lekker in de auto. Ik heb lekker de fietsvierdaagse gevierd. Gefietst.
0: Ja, nou ja, ook wel gevierd nu, denk ik, nu het achter de rug is.
1: Heerlijk.
0: Ging het goed?
1: Tuurlijk. Nee, is dan niet achter de rug hoor. We zijn pas op de helft.
0: Oh, ik dacht dat je zei, ik heb de fietsvierdaagse al helemaal gefietst. Maar je bent gewoon...
1: Nee, dit was de tweede dag.
0: Dit was de tweede dag. Oh, je bent op de helft.
1: De Drentse fietsvierdaagse. Het is 4 dagen.
0: Ik heb het even snel uitgerekend. Dus dat moet nog 2 dagen.
1: Goed zo.
0: Jenny. Het zou mooi zijn als ik jou even die prijzen kan geven. Zit je morgen toch wat lekker op de fiets, hè? Dan denk je, hé, die heb ik mooi even meegepakt. Ik laat voor jou... Er is wel veel lawaai, maar ik laat hem lekker toch nog een keertje horen. Wie lacht er zo?
1: Ja, ik hoop dat het Thomas Akda is, maar ik denk het niet.
0: Oeh, en dat is op de hint gebaseerd natuurlijk. Ik snap wat jij bedoelt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Een herenigde BN'er.
1: Ja.
0: Jenny. Nee, het is hem niet. Nee, helaas. Maar goed, ik heb wel een...
1: Er komt veel meer succes.
0: Dat is heel sympathiek. Dankjewel, Jenny. En zet hem op, hè, op de fiets.
1: Ja, komt goed.
0: Goed zo, veel plezier. Goed weekend.
1: Hoi, jullie ook, hè. Hoi.
0: Dankjewel.

0: Radio Noord met Let's Hear It For The Boy. En daarmee werd het 5:10. En dus, hoppakee, gauw terug naar de vesting.
1: Naar Bourtanger.
0: Prachtig.
1: Bourtange, natuurlijk. Het is een dorp in de gemeente Westerwolde. Ja, je verbaast het niet. En daar is natuurlijk onze rondje Zummer vandaag geëindigd. Vandaar dat we daar zijn. En nou hoor ik je denken, maatje, hoe is Bourtange toch ontstaan? Nou, vroeger lag er een smalle zandweg door een groot moeras. En die weg die was belangrijk omdat hij Groningen met Duitsland verbond. En om deze route te beschermen werd er in 1580 een fort gebouwd. En dat fort, dat groeide dan later uit tot vesting Bourtange. En waarom was die vesting dan zo belangrijk? Dat is jouw volgende vraag. Nou, tijdens de oorlog tegen Spanje wilde Willem van Oranje voorkomen dat de Spaanse soldaten via deze route naar Groningen konden kopen. Daarom liet hij daar een sterke vesting bouwen. En de Spanjaarden probeerden dan Bourtange meerdere keren te veroveren. Maar dat lukte nooit. En waarom? Die moerassen rondom die vesting maakten het heel moeilijk bereikbaar daar. Nou ja, en dan vraag je af, hoe woonden die mensen dan in een vesting? Dat is jouw volgende vraag, maatje. Ik zie het aan je ogen. Nou, in die vesting wonen soldaten en gewone burgers gewoon samen. Er waren huizen, een kerk, een school, een bakker, een smid, molen, winkels. Ja, en die soldaten die bewaakten die vesting en oefenden daarvoor hun strijd. En die burgers die zorgden dan voor werk en handel.
0: Wow. Ja, het wist precies wat ik ging vragen de hele tijd. Dat vond ik al heel knap.
1: Ik zag het aan je.
0: Ja, maar ik weet nu ook ineens helemaal hoe dat dus is ontstaan.
1: Krijg je allemaal van mij.
0: Prachtig. Komen er ook al leuke appjes binnen? Of heb je nog wel wat nodig aan informatie?
1: Nou, ik kreeg een appje van jouw moeder binnen. Tenminste, die kreeg jij binnen. En daar moest ik heel erg om lachen. Want die kende Bourtange dus. Van een grote oude kastanje waar ze altijd met een vriendin uit het raam opkeek. En dat huis is dus volledig afgebrand.
0: Nee, volgens mij is het afgebroken.
1: Afgebroken.
0: Staat er niet meer.
1: Afgebroken inderdaad, toen het dorp verbouwd werd. En alleen die grote kastanje die zij en haar vriendin vanuit het slaapkamerraam konden bekijken, die staat er nog.
0: Cool, ja, prachtig. We zien ook mooie beelden. Eerst vandaag natuurlijk al op rondje Zummer, maar nu ook nog eventjes wat plaatjes. Bourtange is ongelooflijk fotogeniek. En heb jij er nog informatie over? Laat het dan weten. 050-3188-288. Gronings goud, heb je nog helemaal niet gehoord. Zit een beetje vertraging op, maar komt wel degelijk straks na 5:00.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nieuws uit Groningen dan. Edwin, wat zijn de hoofdlijnen?
14: Nou, de ondernemingsraad van Volkswagen bezint zich op acties de komende week. Nu er na vandaag nog geen duidelijkheid is gekomen over de toekomst van 4 VW-fabrieken, waaronder die in Emden. Die fabriek is met zo'n 8000 werknemers de grootste werkgever in de regio. En er werken relatief veel Groningers. Zwembad De Woldzoom in Doezum is de komende dagen dicht. Oorzaak is een lekkage. En brand in een woning aan de Frankrijklaan in Stadskanaal vanmiddag. De politie sluit de brandstichting inmiddels uit.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt?
20: Timpweg.
19: Eigen productie- en montagedienst?
20: Timpweg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
21: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Maartje Ettema.
13: De laatste dag vandaag om een reisje Borkum te winnen. Straks na 17:30 draaien we een heerlijke Duitse hit. En als je weet wie dat zingt, maak je kans op 2 kaartjes.

0: Sting met Love and Pride. Hoe is het inmiddels bij de Duitse grens en de file?
1: Nou, het is daar nog een beetje druk. Daar hebben we het inderdaad over die A7 Groningen richting die Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens. 3 kilometer file, 14 minuten vertraging. Ja, de weg is daar dicht en je wordt via de af- en oprit omgeleid. Dat komt door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Nog meer drukte op die A7 de andere kant op. Heerenveen richting Groningen tussen knooppunt Drachten en Marum. 6 kilometer, je vertraging is daar 25 minuten.
0: Hé, hey, we hebben altijd daar op de A7 vertraging, maar altijd de andere kant op.
1: Ja, hij gaat nu richting Groningen in plaats van Groningen af.
0: Groningers komen weer toes.
1: Ja.
0: Nou. Of succes als je erin staat, dat blijft natuurlijk. En luister lekker mee, want dan hoor je straks de mening van Groningers op staat. Elke dag een nieuw onderwerp. Vandaag hebben we iets leuks, hè?
1: Nou ja, wel iets waar ik mij in herken, denk ik.
0: Ja, dat dacht ik al. Jij bent een echte specialiteitenmeid. Ja, dat is wel echt zo.
1: Ja,
0: vertel maar.
1: Daniel Taylor die is in Uithuizen en die vraagt zich af, ga jij nog wel eens naar de speciaalzaak of doe jij je boodschappen allemaal bij de supermarkt? En ik weet dat jij meestal je boodschappen bestelt, toch?
0: Ik ben een supermarktmeid.
1: Alles, brood, groente, vlees.
0: Ja.
1: Ik ga voor hapjes naar de tracteur.
0: Dat bedoel ik.
1: Voor mijn brood naar de bakker. Voor mijn barbecuevlees naar de slager in Stadskanaal. Ja, en groenten doe ik wel vaak in de supermarkt. Maar als ik dan toch op het centrum ben, neem ik het daar ook mee.
0: Ik bedoel maar. Je bent wel goed voor de middenstand.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk. Het is ook een beetje support your locals. Hè? Van, ja. Die mensen moeten ook hun geld verdienen. Ja, betaal ik dan meer bij de bakken voor brood? Klopt. Maar goed, dan hebben
0: zij... Is het ook lekkerder?
1: Nou ja, in mijn beleving wel.
0: Daar doe je het niet om, zeg maar.
1: Nee, ja, ook. Maar ook gewoon om het feit dat... Weet je, er is al heel veel leegstand, is dat knal. En als je niet je boodschappen doet bij je ondernemer, dan loopt dat centrum nog meer leeg. Daar gaan mensen dan weer over mopperen, maar we gaan wel massaal naar die supermarkten toe. Tuurlijk, die supermarkten zijn ook belangrijk. Maar je lokale ondernemer ook, anders heb je een leeg centrum. En dan heb je niemand meer die er komt.
0: Waarvan akte. Heel goed, we gaan horen of ze in het huis ook hebben opgelet naar deze wijze woorden.

0: Dit werkelijk, je komt niet keren of ze heeft er alweer een. Een nieuwe hit van Taylor Swift en deze heet I Knew It, I Knew You. En dit zijn de leukste dagen voor een weervrouw, want het wordt prachtig weer, hè,
1: Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Het is ook op dit moment al fantastisch. Heerlijk. Zonnetje erbij, nooit te warm, gewoon zomertemperatuur.
0: Eén dik down.
1: Ja, dik down in het zon. Ja, denk ik.
0: Ken wel, hè?
1: Het weekend ook maar eens even gewoon down. ja, elke dag eten koken is ook een ding. Maar allemaal zo in de week. En zo, dit is iets van, joh, ja, waarom nooit? En we moeten het er ook even van hebben. Want ik wil het er nog een keer weer aangeven. Dat de komende week is er door het schitterend weer. Dankzij hoge druk over onze omgeving dat zich uitstrekt heeft vanuit het westen. En daar kunnen we van profiteren. Nou, tot en met aan het eind van de week. Maar we zullen voor in de loop van volgende week dat er dus boven het zuidwesten van Europa dat de lege druk het zal ontwikkeling komt, er ontstaat een onweersfront en dat schroeft in later volgende week. Eigenlijk, het zag het mooi weer voort. En dan liep het in. En dat is heel typerend. Het is ook wel heel volk zo. Vorig jaar was het net zo. 20 juli is het begin van de hondsdogen. Pisgraait. Rekening met Sint-Margriet is 6 weken boeren verdriet. Dat is zo de uitdrukking. En ook dit jaar liep het weer de verkeerde kaart op te gaan. En dan is het in night vrijdag zotraag. Dit wordt het in het weekend of direct na het weekend. Dat er toch een wisselvallige trend aan zit te komen. Met elke dag wel wat regen en een aantal buien. Dus de boeren die op dit moment de combines nog nooit te vuur het over te hebben en er kan eigenlijk nog niks gebeuren. Ja, dat moet je het laten. Maar anders dan is er deze week misschien wel iets om met ze te beginnen. Nou, dat dus. Roodschaal onbewolkt, zonnig weer. 23 graden is het van 5 mm is er verdampt en de zwakke tot motige noordoostenwind. 26,5 graden is het worden in Sibboden en de barometerstand 19 mm. Nou, voor de komende uur de zon mooi erbij. Om een uur of 8 had hij zo'n 21, 22 graden en vannacht kindernevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. Maar dit trekt de mist en nevel op. De zon gaat gouden beest down. De wind zwakt tot motig, loten vrij krachtig uur het noordoosten. Brengt 23 tot 28 graden. In de nacht vrij helder. Minimum 15 tot 18 graden. Zondag volop zon. 21 tot 26 graden. Maandag gemiddeld 26 graden. En dinsdag woensdag vrij zonnig weer. 27, 28 graden.
0: Heerlijk. Niks aan toe te voegen.
1: Nee, zo is dat. Lekker weer op pad met een rondje zomer.
0: Goed weekend, tot maandag.
1: Jo, net zo.
0: Jo. Ja, het is vrijdag en weliswaar ietsje later dan je van ons gewend bent, gaan we toch ook gewoon weer nieuwe Groningse muziek aan je presenteren. Het gaat niet altijd zo, maar nu even wel. René Beverwijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is de titel, hè, van jouw nieuwe plaat.
2: Het is gaat het niet altijd zo, ja, klopt.
0: Eerste vraag die ik heb. Is het schunnig? Ja.
2: Nee. Dat valt reuze mee dit keer. Ja, er gaat 100 dood, maar ja, dat kan gebeuren. Dat
0: Hoeft
2: iedereen wat last van.
0: Nee, dat is niet schunnig, maar dat is een beetje jouw imago, hè?
2: Het is een beetje onterecht imago, vind ik eigenlijk. Het valt eigenlijk best wel mee. Als je het algehele repertoire ziet, dan zijn er een paar liedjes bij dat ik denk van, oké. Misschien had ik dan iets anders moeten kunnen verwoorden, maar...
0: Imago-schade.
2: Maar ik heb er ook weer profijt van. Ik word veel door geboekt. Dus dat ik mensen die dat leuk vinden.
0: Ja, misschien moet je het maar omarmen. Je hebt natuurlijk wel gelijk. Het is eigenlijk is het misschien maar één liedje of twee. Maar dat blijft dan natuurlijk kleven bij mensen in hun geheugen.
2: Ja, de buurvrouw, daar kom ik niet meer vanaf. Alleen om andere reden. En ook het slakje in Kido of achter, dat blijven mensen maar herhalen. Ik denk van, het is één woordje. Ik moest er iets nets voor verzinnen. Ik denk,
0: Slakje. Oké, Kilo of 8 is denk ik wel je bekendste geworden, hè? Wat is je eigen favoriete nummer eigenlijk? Is dat ook die?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook een draak van een nummer om te zingen. Iedere keer dat ik optreed moet ik een nummer zingen, net als buurvrouw. Ja. En laat er ook net de twee nummers zijn waar ik eigenlijk liever live niet doe, want buurvrouw is gewoon vreselijk hoog. Dus iedere keer weer, gaat het net lukken of gaat het net niet lukken? Een kilo of 8, dat nummer kan ik wel dromen zo langzamerhand. Maar eigenlijk vind ik juist de leukere nummers zijn meestal de nummers die ik niet als single uitbreng. Gewoon de albumtracks, want dan kan ik een beetje experimenteren en wat andere genres erbij pakken en zo. Ik heb het laatste liedje gemaakt van Peter Tosh en Mick Jagger, dat Walk and Don't Look Back. Heb ik het Gronings vertaald. Dat vind ik de leuke dingen om te doen. Gewoon dingen die mensen niet verwachten en daar wat anders van maken.
0: Grappig, hè? Eigenlijk ben je dus een groot artiest, want dit is volgens mij wat die altijd hebben. Namelijk de hele tijd die hits waar ze zelf horen dol van worden, opnieuw moeten doen.
2: Ja, het is gewoon zo. Ik bedoel, ik denk dat George Baker ook die vaak klaagt over Una Paloma Blanca, toch? Dus je moet gewoon soms je bekende nummers moet je gewoon live zingen. Dus ja, dat is gewoon zo.
0: En nu gewoon weer proberen een nieuwe allerbekendste te maken. Ik heb de titel al verklapt, hè? Ga je het nou altijd zo? Waar gaat het over?
2: Nou, het gaat over de dingen die eigenlijk je niet verwacht. Maar achteraf heb je ook zoiets van, nou ja, het gebeurt altijd op deze manier. Dus dat je naar buiten gaat zonder jas en de zon begint het begint keihard te regenen. Of dat je de deur gaat met jas en de zon gaat schijnen. Of je verliest weer een WK op een paar penalties. Zo van die dingen waarvan je denkt van ja, het gaat altijd zo eigenlijk.
0: Er zit ook altijd wel een beetje humor in jouw muziek, hè?
2: Ja, dat is heel gek, want ik heb ook veel teksten die ik voor anderen schrijf. En dan zeggen ze altijd van, goh, kun je ook serieus in hem schrijven? En dan, ja, voor anderen wel. Als ik voor mezelf ga zitten, dan komt er toch weer een flauwekul.
0: Dan gaat het toch weer zo.
2: Ja, ik heb trouwens wel een serieus nummer klaar liggen. Die komt ergens in het najaar of in de winter uit, denk ik. En dat is een van de weinige hele serieuze teksten die ik heb. Dat is ook een ballad. Nou, dat leek het me nou nog geen mooi weer voor. Ik denk, voor 30 graden, we gaan even wat vrolijks eruit gooien. Dus,
0: oh, kijk, daar heb je wel goed over nagedacht. Dat betekent dat ik jou misschien dit najaar wel weer aan de lijn heb.
2: Je weet maar nooit.
0: Ik weet dat jij namelijk ook altijd... laatst hadden we Riek Schuring, hè, vriend van jou. Die had je al even geappt van... Oh, Tino, nou, dan weten we het wel. Gronings goud. Het is nu kwart over vijf, René. Dus ja, helaas.
2: Ja, ja, dit is, ik ben een half uur te laat gebeld, hè, geloof ik. Ja.
3: Gronings goud.
0: Nee, gekkigheid. Natuurlijk is het Gronings goud als we je op vrijdag bellen. En dat geldt ook voor deze plaat. Dus we gaan heel veel draaien.
2: Ja, hartstikke blij. Heel leuk.
0: En hij past inderdaad lekker bij het mooie zonnige weer.
2: Daarom, ja.
0: Ga er lekker van genieten. Hebben een mooi weekend.
2: Dat gaan we doen. En jullie ook een heel fijn weekend alvast.
0: Dankjewel. We draaien hem nu voor het eerst als Gronings goud. René Beverwijk, Guided Night, altijd zo.

0: Kersvers, de nieuwe Gronings Goud. René Beverwijk, je hoort hem de hele week. Extra vaak ga je dit naar de Altijd Show. Ja, op door de weekse dagen wel hoor. Dan gaat.
1: Jongens, antwoord. Naar beneden of niet?
0: Oh. We gaan straks even kijken wat er allemaal in de show zit. Maar eerst even lekker een topootje.

0: Drenthe.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Magoxat.
2: En hier live in de studio, niet voor Boertangen, maar wel voor wat er in Noord-Vandaag zit. Marcel Nieuweweg, goedemiddag.
3: Ja, mooi. Want het ligt nog niet aan in de studio.
2: Nee, dus je bent even naar beneden gerend.
3: Precies, dus daar ren ik heel snel. Verrek, ik zie een stuk beter uit met alle make-up.
2: Dit is echt een heel mooi shot van jou. En als je nu in de auto zit, parkeer hem even, zet de app aan. Zorg dat je de tv aan kan zetten, want dan zie je hem nu echt eventjes in al zijn glorie. Marcel.
3: Ja, hartstikke goed. Jullie hadden het net al over. Boodschappen doen bij, zeg maar, de plaatselijke ondernemer, wat Nadesh doet. En doe als je naar de supermarkt.
2: Ja, ik ben al afgestapt. Okay. Hou maar op.
3: Ik combineer hem altijd. Ja.
2: Heel veilig antwoord, heel veilig.
3: Ja,
2: ik geloof niet eens dat je eigen boodschappen doet. Jawel, nootjes bij de kraam. De notenkraam is dat knal weet precies wat Marcel wil.
3: En slager, ik ben inderdaad ook wel van de verschillende winkels waar ik ook ga. Ah, fijn, daar gaan we het vanavond over hebben. Winsum, Noordhoorn, hoe loopt het daar, hoe gaat het daar? We gaan ook kijken bij de laatste dag van deze week. Rondje Zummer in Bhutan aangekomen. We hoorden net al even hoe het was. En we gaan het ook nog hebben, moet ik even kijken hoor. Festival Hongerige Wolf, want dat is vandaag begonnen. Morgen en vrijdag, zondag ook. Dus zo'n traditie, 14e keer volgens mij. Ooit heel klein begonnen en nu eigenlijk echt een heel mooi volwaardig festival met alles erop en eraan.
2: Wat leuk.
3: Waar je heerlijk tot rust kan komen, maar ook heerlijk een glas bier gaan drinken.
2: Zit je ook nog op busje?
3: Ja.
2: Nou,
3: Morgen.
2: Dan weet ik wel wat je gaat doen. Toch? Ik hoorde bier, festival. Nee?
3: Ja, zou je denken?
2: Ja, zou ik wel denken.
3: Nee, ga ik niet doen. Nee, ik zoek de rust en de natuur op.
2: Oké, natuurmens. Ren maar weer die trap op. Ga maar Noord vandaag presenteren. Dank je wel dat je hier was. Wij pakken hem hier gewoon. Wij gaan gewoon door op Bhutangen, want... Toch? Of ben je?
4: Ja, ik vind het helemaal goed. Ja. Nee, ik ben altijd ready voor topo.
2: Meid.
4: Ik zit klaar. We zijn inderdaad in Bhutangen, want waar Rondje Zomer stopt, gaan wij door. Het is een dorp in de gemeente Westerwolde, dat verbaas je niet. En we hadden het over de vesting, dat die stad was opgebouwd. Het was een vesting om hè, de mensen tegen te houden, om naar Groningen te gaan. Op een gegeven moment komt er een verval van die vesting. Helaas. Ja, ik zie je kijken. In de 19e eeuw was die vesting namelijk niet meer nodig. En in 1851 werd Bhutangen geen militaire vesting meer. Veel muren en grachten die verdwenen. Ja, en het dorp werd toen vooral een landbouwdorp. Maar we weten allemaal hoe Bhutangen er nou uitziet. Vanaf 1971 begon er een grote restauratie. De vesting die werd zoveel mogelijk teruggebracht naar hoe zij eruit zag in 1742. Oude gebouwen, bruggen, wallen en grachten. Het werd allemaal hersteld om het zo te maken zoals het nu is.
2: En nu deed het natuurlijk heel veel onderhoud om het zo te houden.
4: Zeker.
2: Mooie veldslagen worden gespeeld. Er staan kanonnen op die wal. Je kan er helemaal omheen lopen. Wij houden heel erg van het kaarsen maken. Maar er is echt wel wat meer te doen. En als je nou een keer daar een leuke ervaring hebt gehad, dan moet je dat even doorappen natuurlijk. 050-318-888.
4: Misschien ook wel met een leuke foto erbij.
2: Een leuke foto erbij. Helemaal welkom. Zometeen gaan we voor het laatst terug naar Bhutangen. En dan straks in Rondje Zummer kun je natuurlijk ook nog de beelden zien. Als je nog niet genoeg hebt gehad. En we gaan nog die laatste kaarten weggeven aan Borkum. Nee, niet aan Borkum.
4: Kijk Borkum, hier heb je kaarten voor jezelf.
2: Twee kaarten naar Borkum. Maar dat is na 5:30.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Het is bijna 6:30. We gaan alvast naar Noord Nieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De politie Ommelanden-Oost waarschuwt voor een stijging van het aantal woninginbraken deze zomervakantie. Inbrekers maken gebruik van signalen die verraden dat bewoners van huis zijn. Om het dieven niet makkelijk te maken start de politie met extra preventieve acties, surveillance en een verhoogde zichtbaarheid. En verder adviseert de politie een tijdschakelaar te gebruiken voor de verlichting, de brievenbus te laten liggen door bekenden of buren en om vakantieplannen niet te delen op sociale media. Brand in een woning aan de Frankrijklaan in Stadskanaal vanmiddag. Achter de voordeur lag een stapel brandende folders. Vermoeden was dat het door de brievenbus was gegooid. Maar de politie Noord-Nederland heeft tegenover RTV 1 laten weten dat er geen sprake is geweest van brandstichting, omdat het om een ongelukje ging. Er volgt er ook geen verder onderzoek. De ambulancedienst heeft 1 persoon gecontroleerd. Zwembad de Woldzoom in Doezum is de komende dagen dicht. De oorzaak is een lekkage. Vorig jaar om deze tijd was het ook raak. Toen ontstond er een lek op een andere plek. Wanneer de lekkage nu is verholpen, is nog niet te zeggen. Zwemlessen zijn in ieder geval tot en met dinsdag afgelast. Blikseminslag heeft ruim 1,5 week geleden enorme schade aangericht bij Kamphuis Verswinkel aan de Noorderweg in Noordhoorn. Vrijwel alle apparatuur, van koelcellen tot pinautomaat, branden volledig door. De deuren van de dorpszaak moeten voorlopig dicht blijven. Dorpsbewoners zijn een geldinzameling begonnen. Streven is €10.000 en dat komt nu al aardig in zicht. En dit weekend rijden er vanwege werkzaamheden aan het spoor geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Dat betekent dat treinreizigers van en naar Groningen rekening moeten houden met vertraging. Er worden bussen ingezet. De werkzaamheden beginnen komende nacht, duren tot in de nacht van zondag op maandag. Komend weekend is trouwens het eerste in een serie van 3 weekenden waarin het spoor tussen Zwolle en Meppel onder handen wordt genomen. Ook in de weekenden van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september wordt aan het spoor gewerkt. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het spoorgrind en de dwarsliggers op het spoor vernieuwd. Meer op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dankjewel. Ja, we hebben Nino D'Angelo gehad, we hebben Nena gehad, we hebben Marianne Rosenberg gehad. Helene Fischer kwam gisteren voorbij, Nena. Maar ja, die gaan we straks draaien, hè? Als jij het weet, de eerste plaat die je straks hoort na de reclame, wie dat zingt, dan app je of bel je 050-3188-288. En als je er dan doorkomt en het goede antwoord geeft, dan win je 2 kaarten, een retour voor 2 personen naar Borkum. Eerst nog het weer, dit is Harma.
8: Vandaag was een fraaie dag met vooral vanmiddag flink wat zon. Vanom om een uur of 8 is de zon er ook nog goud bij en de temperatuur 21 of 22 graden. En vannacht kan er in nevel en mist ontstaan met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. Maar dan trekt het op, de zon die gaat gouden beest down, de wind is zwak tot motig, loopt er over touw vrij krachtig uur in Noordoosten en de temperatuur 23 tot 28 graden.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: raamdecoratie op maat gemaakt?
11: Timpweg.
10: Eigen productie- en montagedienst?
11: Timpweg.
10: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: eigenlijk geen genoeg van deze prijs. Want deze Duitse plaatjes steeds even om het half uur. Daar kan ik wel aan wennen. De titel kan ik nu wel verklappen. Ik zal niet dezelfde fout maken. We hoorden Verdammt, ich lieb dich. En wie zong dat nou precies? Nou, we gaan naar Ter Apel, naar Janneke Koetjes. Dag Janneke.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Het bootje was bij jou, hè?
1: Ja, klopt.
0: Heb je dat nog een beetje meegekregen?
1: Ja, online. Mijn man die stond er klaar met een ijsje voor team.
0: Was hij dat?
1: Ja, dat was hij.
0: Wat lief. Ja, het rondje zwemmerteam moet het daar toch een beetje van hebben onderweg, hè?
2: Ik gun het Janneke nu ook weer een beetje extra, merk ik.
0: Zeker. Nou, dan zullen we eerst eens even kijken of het antwoord goed is. Wie zingt Verdammt, ich lieb dich?
1: Dat was Matthias Rijn.
0: Ja, dat is natuurlijk... jij was zeker niet de enige die het goed heeft, maar jij bent wel de enige die die laatste kaarten voor de boot naar Borkum gaat winnen.
1: Oh, wauw, geweldig.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
1: Nee.
0: Kijk, dat is mooi. Dit wordt een eerste maal.
1: Ja, echt. Heel leuk.
0: Heb je enig idee? Heb je er wel eens over gehoord? Of denk je gewoon van, nou, ik wil het gewoon een keer proberen?
1: Nou, wel eens over gehoord, maar ik wil het ook zeker wel eens een keer proberen.
2: Ja, hoe is het met Duits dan, Janneke? Zit dat een beetje snor?
1: Sorry?
2: Hoe zit je met je Duits dan?
1: Nou, dat gaat wel. Dat loopt wel los.
2: Handen en voeten, hè?
1: Ja hoor.
0: En wie gaat er mee? De man van het ijsje?
1: Ja, zeker. Die gaat mee.
0: Nou, we wensen je ongelooflijk veel plezier. Blijf even aan de lijn. Nadesh gaat het allemaal een beetje regelen.
1: Ja, geweldig. Heel erg bedankt.
0: Leuk dat je er zo blij mee bent. De laatste Borkumkaarten gaan naar Ter Apel, naar Janneke Koetje. Van harte gefeliciteerd.

0: grootste hit van de dijk, Ik kan het niet alleen. En dat geldt ook voor Janneke Koetje. Zij hoeft niet alleen, maar gaat samen met de man van de ijsjes lekker naar Borkum. Ja, de speciaalzaak, we hadden het er al even over. Vandaag in het nieuws dat uit Winsum de chocolaterie, de visboer en de bakker allemaal daar verdwijnen. Daniel Telen is daarom voor ons op pad geweest in Uithuizen met de vraag: ga jij nog wel eens naar de speciaalzaak?
1: Wat vindt u?
2: Gaat u wel eens naar de speciaalzaak? Dan bedoel ik de bakker of de slager of de visboer of de groenteboer?
3: Nee, ik heb alleen die grote kruideniers, weet je wel.
2: Ja. Ja. Gaat u liever naar de visboer of naar de supermarkt, ouw?
4: Beide. Visboer is goed en de supermarkt ook. Ik vind de visboer af en toe gewoon heerlijk om heen te gaan.
2: Gaat u liever naar de bakker of naar de supermarkt voor uw brood?
5: Bakker, dat is vers.
2: Ja. En liever naar de slager of naar de supermarkt?
5: Dat doe ik op het platteland bij een boerderij die dus van eigen koe vlees slachten. En ik haal het ook nog wel eens kip op de markt.
2: Dus u kiest er echt voor om uw spulletjes te halen bij de speciaalzaak en niet alles zomaar bij de supermarkt op te halen?
5: Nee, helemaal niet.
4: Soms wel, soms niet. Het is net waar ik zelf zin in heb. En lokaal is veel leuker om heen te, soms leuker om heen te gaan en vaak ook lekkerder.
5: Ik vind wel, zoveel mogelijk moet je in je eigen dorp kopen en niet allemaal online.
2: Want wat is de gedachte daarachter?
5: Nou, je wil graag in die winkels blijven bestaan.
2: Ja. Zou je het dan jammer vinden als bijvoorbeeld in uw dorp de bakker verdwijnt of de slager weggaat?
5: Jazeker, is dat jammer.
6: Hij liep naar de groenteboer, maar die is er niet meer.
2: Ook alweer weg uit het dorp?
6: Die is al een hele tijd niet meer hier.
2: Dus u bent echt iemand die liever lekker de boodschapjes bij de speciaalzaak haalt?
6: Eigenlijk wel. Alleen dat is wat steeds moeilijker, hè?
2: Omdat ze vertrekken?
6: Omdat ze vertrekken. Het kan niet meer uit. En mensen die gaan voor een appel en een ei naar de supermarkt. En bij ons dorp, ik woon in Eusgoed, is er sowieso niks meer. Dus ik moet hier wel heen.
2: Ja. Wat vindt u zo fijn aan de speciaalzaak?
6: De bediening. Vaak is het ook lekkerder.
5: De kwaliteit van de slager vind ik beter.
6: Bij de supermarkt weet je niet altijd wat er in het vlees zit. Hoeveel chemicaliën erin zitten, hoeveel water ze erin spuiten. En dat soort dingen. Bij de slager weet je dat gewoon.
2: Je kan nu in de ogen aankijken.
6: Ja.
2: Gaan jullie nog wel eens naar de bakker toe? Of naar de groenteboer? Of naar de slager?
7: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, alleen maar naar de supermarkt?
7: Ja. Heel soms een keer kaas of zo bij de markt. Of...
2: Maar gaan papa of mama of opa of oma daar wel eens heen dan?
7: Nou, misschien oma, maar... Papa en mama niet meer. Opa en oma wel. Ja.
2: En nu is het ook zo dat die winkels, bijvoorbeeld de bakker, die krijgt het steeds moeilijker omdat ze niemand kunnen vinden die bakker wil worden. Is dat wel voor jullie?
7: Ik hou heel erg van paarden. Dus niet echt dat de bakker erin zit of zo.
6: Ik snap het wel. Maar als je bakker wordt, dan moet je heel vroeg opstaan, hè?
2: Ja.
6: Dat is ook een nadeel.
2: Ja. Als slager kan je misschien de klok een uurtje later zetten.
6: Ja. Oké. Maar dan weer de supermarkt, hè?
2: Ja.
6: Die hebben... Maar oké, als je goed vlees hebben wil, dan moet je toch inderdaad nog bij de slager. En die is hier nog wel.
2: Wat vindt u het lekkerst om te halen?
4: Nou ja, natuurlijk een lekker bekje bij de visboer is wel. Dat is wel lekkerder naar de supermarkt. Ja. Maar ja, als je soms snel moet, dan is de supermarkt dan eventjes makkelijker.

0: Teddy Swims op Radio Noord met Mr. Know-it-all. Een klein bruggetje naar mijn Mrs. Know-it-all. Tenminste, als het op Bourtanga aankomt.
1: Nou, tegenwoordig wel. Ik heb me er helemaal in verdiept. Daar kan je er alles over vertellen.
0: Nou, brand maar weer los.
1: We hebben het al helemaal over het verleden gehad. Dus ik dacht, we gaan even naar het Bourtanga van nu.
0: Van de toekomst, dacht ik.
1: Nou, van de toekomst niet, nee. Okay. Nou, tegenwoordig is Bourtanga een hele populaire toeristische plek. We hadden het er net al even over. Ja, die bezoekers kunnen dan wandelen over meer de vestigingen. Zowel een musea bezoeken, historische gebouwen bekijken. En genieten van restaurants en winkels. Er worden veel evenementen ook georganiseerd. Zoals de historische veldslagen natuurlijk. Maar ook markten en demonstraties met kanonnen. Ja, en Bourtanga is eigenlijk een van de bekendste bezienswaardigheden van onze provincie. Wel.
0: Ja.
1: Toch?
0: Leukste uitjes. En lekker buiten.
1: Lekker buiten. Ook belangrijk, frisse neus.
0: Precies. Dus als je er nog nooit geweest bent, is dat weer even een dikke tip. En wij gaan ondertussen aan tafel. Bijna tenminste. We hebben natuurlijk nog een muzikaal dagmenu uit te serveren. Dat betekent dat we naar een ander jaar gaan. Soms gaan we heel ver terug in de tijd. Soms heeft de muziek daarmee te maken. Kom ik zo op. Maar we gaan naar 2024.
1: Cool, een klein hintje. Leuk. Op 10 juli 2024 zijn heel veel Groningers afgereisd naar Dortmund in Duitsland. En waarom? Om Oranje te ondersteunen. Daar speelt Nederland namelijk de halve finale van het EK voetbal tegen Engeland. En nu vraag jij je af, maatje. Heeft Nederland gewonnen?
0: Oh, dat heb ik dan gezien. Ik moet, weet je dat ik dat dan helemaal weer verdring? Ik ben ook niet zo meer van het Nederlands elftal. Maar Engeland was toen echt heel goed. En dan was ik ook een beetje voor hun, weet ik nog. Toen zat ik op de camping in Frankrijk, denk ik. Duitsland.
1: Ah, en toen dacht jij, het is allebei goed.
0: Ja, nou ja, dat vind ik, denk ik bij voetbal altijd. Het is mij om het even.
1: Balletje van of de ene kant op of de andere
0: alles
1: kant.
0: Rond, hè, Nadir?
1: Ja, dat is waar. Nou, Nederland verliest helaas met 2-1. Ja, gaat het helaas niet door naar de finale. Maar
0: erg jammer.
1: Het deed me wel weer denken. Want op die, je had toen ook van die oranje bussen. En van die hele kolonies met oranje geklede mensen. En wat zongen ze toen allemaal op die bussen, in die menigtes? Het nummer
0: links,
1: van die
0: rechts.
1: Tijd.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat was Bollekes?
1: Nee.
0: Oh, dacht ik. Oké, okay, sorry, ik onderbrak je.
1: Dat was dit nummer die we nu gaan luisteren, het dagmenu.
0: Van Yves.
1: Van Yves Berendsen. Iedereen zong het mee.
0: Ja, en nog steeds wel. Hè. Ik vind het bizar dat het alweer 2 jaar geleden is. Terug in de tijd, wel toepasselijk bij deze rubriek. Dus we gaan ermee aan tafel. Ik wens je een heel mooi zonovergoten weekend. Tot maandag. Dit is Yves Berendsen. Terug in de tijd. Mooi.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Badkamer renoveren?
15: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
20: Radio Noord. Vandaag op Noord.
21: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Gisteren werd bekend dat bakkerij Haas na 5 jaar stopt in Winsum. Het is niet de enige onderneming die onlangs bekend maakte te stoppen in het dorp. Want na de zomer stoppen ook een viswinkel en chocolaterie ermee. Ja, is dat iets om zorgen over te maken of is het gewoon toeval? Ik ga erover verder praten met Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Stefan.
2: Ja, is er sprake van een trend?
3: Nee, wij denken van niet. Alhoewel het natuurlijk wel een trend is dat er steeds meer kleinere MKB-bedrijven stoppen.
2: Ja, want om welke redenen stoppen deze ondernemers?
3: Nou, zoals Iveke van Chocolaterie, dat is een hele ambitieuze vrouw die na 11,5 jaar heeft besloten dat ze een andere uitdaging gaat zoeken. En dat toont natuurlijk gelijk haar gedrevenheid wel aan. En daarnaast is Andrea van de visserij, van de viswinkel, die heeft 3 jaar geleden naast haar man als hobby een viswinkel gestart. Nadat zij in het begin 6 dagen in de week open was, heeft ze wel geleerd dat haar hobby moeilijk te combineren is met het bedrijf van haar man. Ja, die ook in Winsum een groot bedrijf heeft en het draaien en houden van het jonge gezin. En daarnaast dus bakkerij Haas, wat deze week bekend werd, die stopt na 5 jaar. En hier is eigenlijk wel een beetje sprake van een landelijke trend. Ja, het aantal ambachtelijke en zelfstandige bakkerijen neemt natuurlijk wel behoorlijk af. Toevallig hebben we dat even nagekeken en ik las in een aantal stukken dat afgelopen decennia het aantal bakkerijen met 20% is gedaald. Dat heeft te maken met de hogere energiekosten natuurlijk, maar ook met het vinden van kwalitatief goed personeel. Hè? Dat is steeds lastiger.
2: Nou, en daarnaast al de producten zijn ook te verkrijgen bij de supermarkt.
3: Ja, maar kwaliteit, ja, daar hebben ze ook concurrentie van. Maar de kwaliteit van een bakkerij is toch anders dan een grotere supermarkt vaak. En dat zie je ook wel, want dat hebben ze ook duidelijk aangegeven. Dat de keuze niet te maken heeft, ja, dat ze minder werk hebben. Ja, maar dat ze juist niet de kwaliteit die ze graag

0: wij willen leveren, meer voor de klanten kunnen waarborgen. En dat is voor hun echt een moeilijk personeel te vinden om te stoppen.
1: Ja, we gingen nou even drie winkels bij langs die ermee stoppen in Winsum. Is er iets voor de ondernemersvereniging om zich zorgen over te maken?
0: Nou ja, het is nooit leuk natuurlijk, laat me dat voorop stellen. Ja, maar aan de andere kant, het biedt ook weer mogelijkheden natuurlijk. En Winsum, naast dat het allermooiste dorp van Nederland waren een aantal jaren geleden en nog steeds zijn. Ja, hebben we onlangs ook wel een aantal winkels kunnen toevoegen aan ons bestand. Ja, we hebben begin dit jaar hebben de HEMA is gekomen in een grote pand in Winsum. En daarnaast hebben we ook een aantal ambachten erbij. Christa, die heeft van hartekleur bij Christus een winkel. Kaarsenatelier is zij gestart. En ook Iris Mager heeft een stenen winkeltje in de Hoofdstraat Opgum in het centrum weer geopend. Mm-hmm. Dus er zijn ook wel ontwikkelingen dat er weer nieuwe winkels bij komen. Tot voor kort hadden we zelfs een wachtlijst met winkels. Een ondernemer die graag een winkel in Winsum zouden beginnen. Wordt nu wel mager, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar,
1: welke rol spelen jullie daar dan in als ondernemingsvereniging?
0: Nou, soms een bemiddelde rol, soms ook wel met het vinden van de panden, met de juiste plekken waar ze terecht willen komen. Daarom hebben wij ook de gemeente gevraagd, en daar zijn we ook al een paar maanden mee bezig, al vanaf begin dit jaar, om een centrummanager aan te stellen, die deze rol een beetje van ons als ondernemers gaat overnemen. Eigenlijk is het een beetje de taak van de gemeente en een eventuele centrummanager om hierin te bemiddelen. En dat is niet de rol van de ondernemer zelf om dat te doen.
1: Nee, hoe wordt er trouwens in het dorp zelf gereageerd op dat er toch een aantal ondernemers in korte tijd besluiten om ermee op te houden?
0: Nou, even onder de bevolking zelf hoor ik het ook wel natuurlijk. Maar wij hebben ook een groepsapp binnen de ondernemersvereniging. En daar hoor je van alle ondernemers die daarbij aangesloten zijn. En dat zijn echt meer dan 80. Die allemaal, of niet allemaal, de meesten die reageren echt zo van nou, heel begripvol. Heel herkenbaar. Ja, maar ook wel respect met de keuze die men durft te nemen. Dus in die zin heel spijtig. Maar ja. Het is toch iets wat bij de tijd van nu hoort.
1: Dank u wel voor de toelichting. Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: 18 jaar geleden werd een bijzondere diamant uit het voormalige natuurmuseum in Groningen gestolen. Het gesteente leek voor altijd verdwenen, tot vorig jaar december. Toen kreeg Lars Hendrik Mander, directeur van het Universiteitsmuseum, een bijzonder telefoontje. Ik heb het nu aan de lijn. Meneer Hendrik Mander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, weet u dat nog, het gesprek wat u toen voerde?
3: Oh, jazeker, dat was nogal een verrassing. Dat was met Harry Wolters, de directeur van het Hunebed Museum in Borger. En die had toen zei van, je gaat hartstikke vrolijk worden en je moet naar Borger komen. En ik vertel niet waar het over gaat. Nou, grote verrassing. Dus ik heb een afspraak gemaakt, ik ben naar Borger gegaan. En dan krijg je museumdirecteur wel vrolijk als je dan een diamant overhandigd krijgt. Ja. Dus dat herinner ik me nog.
2: Ja, wat denk je dan?
3: Ik denk dan, wat een prachtig verhaal. Ik ben nog niet zo lang directeur van het Universiteitsmuseum. Dus ik had die diefstal helemaal niet op het netvlies. Dus ik dacht van, hier moeten wij iets mee. Het vertelt iets over de geschiedenis van het museum. Over de geschiedenis van musea in Groningen. Het vertelt ook iets over de loyaliteit tussen musea in het noorden. Dus ja, allemaal aanknopingspunten.
2: Ja, want 18 jaar geleden werd deze bijzondere diamant gestolen. Hoe kan het dat hij dan opeens in Borger tevoorschijn komt?
3: Wij vermoeden dat die steen die is teruggevonden in een krat met andere stenen die daar verder niks mee te maken hebben in Borger. En wij vermoeden eigenlijk dat die diamant nooit dat krat verlaten heeft. De diamant is bijzonder niet omdat het een diamant is. Dat is de diamant zelf is klein en niet zo zuiver als je zou gebruiken in de diamantindustrie. Maar hij zit compleet ingekapseld in het oorspronkelijke vulkanische gesteente. En dat is waar de oorspronkelijke verzamelaar op aansloeg. En ik denk eerlijk gezegd dat de dief, en die heeft ook een goudklompje meegenomen, dat is uiteraard nooit teruggevonden. Ik denk dat de dief zich realiseerde van, leuk ding, volstrekt onverkoopbaar, en dat hij het achterloos in een kratje met stenen heeft gedumpt. En dat het sindsdien zijn omzwerving gemaakt heeft.
2: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Dat er dan zo lang in zo'n kratje ergens verborgen blijft in een ander museum.
3: Ja, dat is zeker bijzonder. Maar je moet je voorstellen, zo'n stenenverzameling, dat omvat duizenden stukken. En voordat je die allemaal als museum doorgeploegd hebt, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Het is allemaal mensenwerk en je wilt het zorgvuldig doen. Dus fantastisch verhaal.
2: Ja, en hij is dus nu weer terecht. Wat gaat er nu mee gebeuren?
3: We hebben hem nu in een tentoonstelling, een kleine tentoonstelling in het Universiteitsmuseum ondergebracht. Die gaat over de geschiedenis van die stenencollectie van de oorspronkelijke verzamelaar van Evert Heckman. Het is van oorsprong een privéverzameling die is overgedragen aan het voormalig Natuurmuseum. Dus een beetje aandacht voor die verzameling Heckman. Een beetje aandacht voor het geologisch onderzoek. Dus het onderzoek naar stenen en mineralen aan de Universiteit van Groningen. Wat in de mensen die de stad Groningen goed kennen, die kennen ook het kasteel. Waar het voormalig geologisch instituut is ondergebracht. Dus daar besteden we wat aandacht aan. Dus komend half jaar is hij te zien in die context. En daarna zoeken we mooie plaatsen om de steen permanent in de tentoonstelling onder te brengen.
2: Ja, geweldig. Dank u wel voor het verhaal. En die kleine tentoonstelling die opent vandaag. Je hoorde Lars Hendrik Mander, directeur van het Universiteitsmuseum.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Paardensport. Morgen en zondag zijn namelijk de Groninger kampioenschappen outdoor in Tolbert. Zowel dressuur als springen komt aan bod. Helen de Koning kan ons vertellen wat er allemaal staat te gebeuren de komende dagen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, zijn we ontzettend druk nog in de voorbereidingen?
3: Jazeker, ik sta nu op het manegeterrein en we zijn begonnen met de opbouw. En dat duurt eigenlijk de hele dag. Zo de hele dag komt van alles, wordt er wat aangevoerd. Bloemen, tenten, dressuurringen. Dus dat, ja.
2: Er moet nog wel veel gebeuren dus vandaag.
3: Ja, er moet erg veel gebeuren, ja.
2: Ja, hoeveel ruiters doen er in totaal mee dit weekend?
3: Totaal zullen er, exact weet ik het niet, maar zullen er zo, denk ik, over tegen de 300 starts zijn.
2: Zo, dat is behoorlijk fors.
3: Ja.
2: Ja, ja. Morgen
3: maar er zijn ook meerdere disciplines dan alleen het dressuur en het springen. We hebben natuurlijk in de zomer ook de afdelingsdressuur erbij, dus de meertallen. En de verenigingskampioenschappen, dus daar komen ook weer heel veel starts vanaf. En dan het springen en het dressuur.
2: Ja, nou, laten we direct maar met dressuur beginnen, want dat is morgen staat het op programma. De Klopt. Elegantie, welke categorieën komen erbij allemaal de ring in?
3: Nou ja, de categorieën vanaf de B tot en met de ZZ ligt bij de paarden. En vanaf de B tot en met de Z2 ponies wordt er gereden.
2: Ja, en waar moeten we dan op letten morgen als we er naartoe gaan?
3: Nou ja, goed, alle ruiters, de meeste ruiters zijn geselecteerd. Dus de beste ruiters van Groningen komen aan het start. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. De ruiters rijden hun dressuurproef. En tegen de middag rond een uur of 3:45 beginnen we met de kuur op muziek. Dus dat zijn dan vanaf de hoogste rubrieken worden de kuur op muziek gereden. Dus dat is sowieso ook erg leuk om te zien. Dus ja, er is van alles te doen. Ponies, paarden.
2: Ja, wat kun je zeggen over het talent in onze provincie wat dat betreft?
3: Het talent. We hebben natuurlijk één talent wat er heel erg uitspringt. En dat is onze Marten Luiten. We hebben natuurlijk ook zeker meerdere talentvolle ruiters. En we hopen een mooie afvaardiging te krijgen naar het Nederlandse kampioenschap, de Hippiade in Ermelo.
2: Ja, want dat staat allemaal op het spel, hè, voor de deelnemers.
3: Dat klopt, ja. Ja, die strijden echt om het om een afvaardiging te kunnen zijn voor het NK. Ja.
2: En verschillende Groninger titels zijn er ook te winnen. Is dat ook het geval bij het springen?
3: Dat is ook het geval bij het springen. Zondag gaan we springen, ook zowel voor de ponies als de paarden. En ook die ruiters worden afgevaardigd naar het NK. Ja, klopt.
2: Springen, dat is vaak meer spektakel. Merk je dat ook aan de publieke belangstelling? Dat interessanter is om te komen kijken?
3: Ja, dat is soms heel wisselend. Want met de dressuur en zeker ook met verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur. Er komt toch ook heel veel aanhang mee om ze aan te moedigen. En dus het is heel verschillend. Kan ik eigenlijk niks op zeggen. Maar het springen is spectaculairder om te zien. Dat is waar.
2: Ja, waar kijk je zelf het meest naar uit? Dit weekend?
3: Het is gewoon het hele weekend. Mooie sport. Ja, mooie paardensport.
2: Heel goed. Morgen om 8:00 beginnen de wedstrijden.
3: Klopt, zeker. En zondag ook.
2: Bij de manege in Tolbert. Helen de Koning, dankjewel voor de toelichting.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, terwijl er nog proefboringen worden gedaan, trekt het Rijk 450 miljoen euro uit voor een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. En dat valt verkeerd bij omwonenden die liever eerst de onderzoeken afwachten. Lex Diederiks is inwoner van Ommelandewijk en hij merkt nog steeds de gevolgen van de gaswinning en vreest voor de nieuwe plannen.
3: Op alle hoeken van ons huis zitten scheuren. Behoorlijk grote scheuren, dwars door de stenen heen. Binnen hebben we ook heel veel scheuren en scheurtjes. En dat is eigenlijk gebeurd in de afgelopen paar jaar, want wij wonen hier nog maar 5 jaar. En toen we het kochten was het helemaal gaaf, en anders hadden we het ook niet op die manier gekocht. En om me heen, allerlei mensen hebben ook allemaal scheuren. En wij zitten net wel op de rand van het gaswinningsgebied.
4: Ja, en tegenover, aan de andere kant, zie ik een grote boorinstallatie.
3: Ja, dat klopt. Ze zijn nog steeds bezig met proefboring aan het doen om te kijken of de zoutcavernes die hieronder liggen, of die stevig en sterk genoeg zijn om daar waterstoffen op te gaan slaan. En je zegt het zelf al, ze zijn nog bezig. En wij hebben dan vernomen dat de regering vorige week heeft besloten om 450 miljoen beschikbaar te stellen om verder te gaan met de ontwikkelingen hier. En dat vinden we op zijn minst, om het maar heel netjes te zeggen, opmerkelijk als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van we gaan eerst onderzoeken of het kan. En als blijkt dat dat veilig kan en die resultaat zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder. En dit trein die is aan het rollen en die moet verder, los van wat er met ons gebeurt of met onze huizen.
4: Wat doet dat met het vertrouwen?
3: Nou, dat doet met het vertrouwen dat we steeds minder vertrouwen krijgen in het hele proces. Men gaat gewoon door. Dus wij hebben het sterke idee dat hier Loppersum 2.0 gaat gebeuren. Er moet geld verdiend worden en dat moet een aantal bewoners maar dat is bijschade.
4: Wat voor gevoel geeft dat dan dat die nieuwe boringen hier beginnen?
3: Wij zijn bang dat het in- en uitpompen van waterstof onder grote druk in die cavernes die hier dus onder ons huis liggen, dat het nog meer beweging gaat geven en dat we nog meer schade gaan ondervinden. Los van het feit wat het doet met de waarde van je huizen en nog los van het feit wat het doet met veiligheid of onveiligheidsgevoelens van mensen als je 's nachts wil slapen, ja of nee.
4: Maar GasUnie zelf stelt, het kan veilig.
3: Ja, GasUnie stelt zelf dat het veilig kan, maar dat is een eigen onderzoek. En ik zou als GasUnie was precies hetzelfde zeggen.
2: Je hoorde Lex Diederiks, inwoner van Ommelandewijk, en hij sprak met verslaggever Ruben van Luik.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord. De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Braschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Braschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
4: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

0: Hij komt eraan. Was dat scheids? Vrije trap, muurtje. Vrije man.
1: Ik kom eraan.
2: Al met al aan we deze zondag weer in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur.